0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Run!

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek organiseert op vrijdag 26 juni een speciale groep 8XL disco voor kinderen uit groep 8. Van 7:30 s'avonds tot 9:00 kunnen zij samen met klasgenoten de basisschooltijd feestelijk afsluiten in het zwembad.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de Droogmakerij in de flank van een bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. De Alkmaarse politieke partij BAS heeft raadsvragen gesteld over het onderwerp sociale huur. De wachtlijsten in Alkmaar zijn lang. Woningzoekenden wachten gemiddeld 9,5 jaar. BAS wijst erop dat andere gemeenten voorrang geven aan mensen die actief op zoek zijn en vaak op woningen reageren. De partij wil weten of het nieuwe Alkmaarse college dit ook wil overwegen. In het vorige college leverde BAS zelf de wethouder voor wonen. Progressief uit Geest wil raadslid Simon Twaalfhoven-Bakken benoemen tot wethouder als opvolger van Jan Schouten. Die legt in augustus zijn functie neer zoals eerder binnen de partij was afgesproken. Als de gemeenteraad instemt, wordt Twaalfhoven-Bakken op 8 september geïnstalleerd als wethouder. Schouten keert dan terug in de gemeenteraad en neemt de vrijgekomen raadzetel over. De provincie Noord-Holland biedt gemeenten hulp aan bij woningbouw. Veel gemeenten in Noord-Holland willen woningen bijbouwen. Daarvoor zijn wel ambtenaren nodig. In de praktijk hebben gemeenten vaak niet genoeg capaciteit om alles goed te regelen. De provincie kan hierbij ondersteuning bieden, laat gedeputeerde Jelle Beemsterboer weten. Hij roept gemeenten op zich bij de provincie te melden als ze capaciteitstekort ervaren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: agenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: Gezondheid, Patricia Glasta. Dag Patricia.
1: Hoi Lisette.
0: Hoi, welkom weer in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Een aantal punten. We gaan het over de huisdieren hebben en de olie. Hè? Want essentiële olie, dat betekent niet alleen bij mensen, maar is ook toepasbaar op de dieren.
1: Zeker.
0: En daar hebben we wel eens in het verleden over richting vuurwerk, oud en nieuw, hebben we het ook wel eens over gehad. Welke toe kan passen, maar er zijn inmiddels nieuwe, zag ik bij jou ook voorbij, maar.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel heel breed inzetbaar. Dus inderdaad voor het vuurwerk, maar ook bijvoorbeeld bij de zomerperiode, de vlooien en de teken, waar je dan aan kan denken. Maar ook als ze bijvoorbeeld lekker in de sloot gaan zwemmen, wat ze nu weer veel gaan doen. Nou, dan heb je echt zo'n natte hondlucht. Nou, dat is niet echt een heel fris luchtje. Dus dan kan je daar ook weer de olie inzetten om allemaal de geurtjes te maskeren en op te heffen.
0: Ja. En er zijn dus weer nieuwe olieën bij.
1: Die waren wel, maar er is wel een speciale dierenlijn. Die je in kan zetten voor de huid, of voor de buik, of voor de beestjes, of voor de luchtjes. Ook huidherstel. Dus die, een andere olie kan je ook gebruiken voor op de dieren, maar die moet je dan sowieso wel verdunnen met de draagolie. Maar er is echt ook een aparte dierenlijn die, ja, ik denk aan honden, katten, konijnen. Dat soort beestjes.
0: Ja. Ik heb zelf katten, toch?
1: Ja, ik heb zelf twee katten.
0: Oh ja, pas je daar ook bij toe?
1: Ja, ik heb met name ook zeker, zeg maar, richting vuurwerktijd. Ik heb één kat, die is echt helemaal, dat is echt heel zielig. Die kruipt bijna over de grond. Die is één keer ontsnapt voor de oud en nieuw, zeg maar. En die is met twee dagen later tot thuis gekomen. Dat is echt heel zielig. Maar daar hebben we dus standaard gewoon hele aardende, ontspannen, kalmerende olie in de douche. En dan zie ik hem, die andere ook wel hoor, maar de ene wat meer. Dan zie ik ze echt helemaal gestrest binnenkomen. En binnen 1-2 minuten zijn ze weer helemaal ontspannen. Dus dat is heel fijn. Daar zit van sowieso altijd voor in. Maar we hebben ook één kat, dat is een beetje een brokkenpilootje. Dus die heeft al twee keer een gebroken middenvoetspootje gehad. Nee, je kan niet echt zeggen hand of voet, hè, maar voorkant, ja. Pootje, dus daar doen ze gewoon niks aan bij de dierenarts. Ja, pijnstilling, maar niet, dat zetten ze niet of zo.
0: Het kan een moeilijk gipsje, hè, dus dat...
1: Ja, en het was dan zeg maar twee keer, nette breuk doen ze dat aan. Maar daar heb ik dus de olie op gesmeerd. Dus voor de pijn, maar ook voor sneller herstel van de botten. Dus dat is heel fijn. En dat is ook een olie die, als ze dat oplikken of wassen, kan gewoon geen kwaad.
0: Okay.
1: Dus dat heb ik meerdere keren ingezet. Maar ook bijvoorbeeld als ze last hadden van hun buik of... kijk, als ze weer muisjes eten of vogeltjes of beestjes of ze hebben gewoon een keer diarree. Ja, je weet ook niet altijd wat ze buiten eten in de natuur.
0: Nee.
1: En dan kan het wel eens zijn dat ze diarree hebben of een beetje last van hun buik of spugen. Ja, daar zet ik dan ook de olie in, hè. Dus tegen misselijkheid of voor een rustigere buik. Ja, net als eigenlijk bij de mens kan je dat ook voor de dieren doen.
0: En nu het mooie weer wordt, hè, teken blijft eigenlijk het hele jaar door wel belangrijk, vlooien en teken. Maar ja, nu het steeds warmer weer gaat worden, is het nog belangrijker natuurlijk, meer aandacht.
1: Voor de dieren?
0: Ja, voor de dieren. Heb je daar ook dan olie voor die je dan toepast?
1: Wat bedoel je precies, Lisse?
0: Ja, olie smeren over de vacht voor het vlooien en teken, dat het tegenhoudt.
1: Oh zo, ja zeker. Ja, je hebt wel echt wel meerdere olie die je in kan zetten. En tea tree is eigenlijk wel een heel bekende olie, hè?
0: Ja.
1: Voor de beestjes, dus ook bij kinderen in de school gaan, maar ook voor de honden en katten. Je hebt daar een mix van verschillende olie die je kan toepassen. Dus je kan het of via jou op de vacht aaien. Of je kan bijvoorbeeld een spray maken. Dus dat je gewoon lekker dat over de vacht heen spray. Wel altijd even opletten op de ogen, dat je het niet in de ogen spuit of in de oren. Dat is niet nodig, maar het is niet dat het zo kwaad kan, maar het is gewoon niet de bedoeling.
0: Uit voorzorg goed opletten, ja.
1: Ja, maar weet je, als je dat gewoon lekker via je eigen beestje, dan is dat prima. En ik heb bijvoorbeeld ook met, nu hebben we het over de kleine huisdieren, maar ook de grotere dieren zoals paarden en zo, heb ik ook wel geregeld dat ik die een bodyscan heb gedaan. Maar ook voor vliegen. Ik ben even het woord kwijt. Je hebt ook van die beestjes die gaan in de poten van de paarden zitten. Het heeft een naam. Maar daar kan je dus de olie behandelen. Nou ja, in ieder geval, dat is een best wel een hardnekkig beestje.
0: Bij de paarden, zei je?
1: Bij de paarden. Dat is echt een beetje bekend in de paardenwereld ook. Degene die nu luisteren, die denken, oh, dat is dat. Ja, dat is waarschijnlijk, maar ik kom even niet meer op de naam. maar daar kan je dus met de olie ook gericht op inzetten en dan lekker elke dag sprayen. Dat je dat een beetje afweer, maar ook behal. Dus dat is heel fijn. Verder heb je natuurlijk, wat heb je nog mee qua huisdieren? Konijntjes, cavia's. Nou is het wel zo dat je niet alle olie op alle beesten kan smeren. En je hebt bijvoorbeeld ook wat je wel bij honden en katten kan doen, maar weer niet bij, ik zeg maar wat, cavia. Maar dat heeft met het gewicht te maken. En het is niet zo dat je bepaalde olie op alle beesten niet kan doen. Dat is ook weer een beetje afhankelijk per beest.
0: Ja. Nou,
1: kijk, een paard weegt natuurlijk meer dan dat wij wegen. Dus die kan weer meer hebben als een kat van 5 tot 7 kilo.
0: Ja, en een hond inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, mochten vragen zijn, lisettepraeger@gmail.com. En dan kunnen we het de volgende keer nog wel eventjes bespreken als huisdieren nog en olie vragen zijn. En Patrice Ooyombeek is jouw Instagram en oliebeleving.nl is jouw website. Dus daar kunnen ze ook terecht en dan kunnen ze jou ook benaderen voor vragen.
1: Mag altijd, zeker. Ja.
0: En dan hadden we nog twee dingen. Nou, het wordt mooi weer. Ik net ook al, niet voor onze huisdieren, Floy en Teken en voor ons. Maar mensen gaan ook weer meer naar buiten sporten en dat soort dingen. En dan wilde ik ook weer even benieuwd over de voeding en de drankjes die we eventueel tot ons kunnen nemen. Voor de spieren, hè?
1: Ja, het is heel fijn als je bijvoorbeeld de extra aanvulling voor je spieren, dus de proteïne is natuurlijk wel bekend, maar wat minder bekend is misschien zijn de aanvullende aminozuren en de enzymen. Wat gewoon heel fijn is wat je of tijdens of voor of na het sporten in kan nemen. Je hebt bijvoorbeeld de aminowise. En de aminowise, dat zijn de aminozuren zorgen voor de bouwstenen van je eiwitten in je spieren. Dus je kan denken aan herstel van je spieren, aan energie, maar ook de aanvulling. Want als je ze weet, dan verlies je natuurlijk ook stoffen. En dan is het gewoon goed om aan te vullen.
0: Ja, amino-lijfzuren, zei je.
1: Amino-wise, ja. En dat is een poeder. En dan kan je van een half schepje bijvoorbeeld een liter doen. En zo'n beetje een zoet, een beetje wat zoetig. En dan kan je gewoon lekker in je liter water mixen. En dan kan je dat gewoon lekker drinken.
0: Ja.
1: En ook fijn als je bijvoorbeeld de hele dag aan het werk bent, of de hele dag op pad. Bijvoorbeeld een drinkfles maken met wat erin. Ook gewoon voor je hydratatie, je oplettendheid. Ik drink bijvoorbeeld ook heel veel water. Dus dan is het soms net even lekker, weer even wat anders. Waardoor je merkt dat het ook wat fitter en wat scherper blijft.
0: Ja, dat je niet alleen het flauwe water hebt.
1: Ja. Dus dat is heel fijn. Verder heb je qua supplement wel verschillende, calcium, magnesium bijvoorbeeld, maar ook daar heb je verschillende supplementen voor, zeker voor je spieren en je gewrichten, om daarin te ondersteunen. Je hebt bijvoorbeeld de BLM, die staat voor botten, spieren en ligamenten. En ligamenten zijn van je weken delen, dus je tussenwervels, schijven en dat soort. Dan heb je bijvoorbeeld de zilverzuim. Het is ook heel goed voor je immuunsysteem, je hormoonstelsel, maar ook de spieren en je botten. Dan heb je de supercal, dus dat is bijvoorbeeld een supplement met onder andere calcium en magnesium. Dat is ook weer fijn voor je hormoonstelsel, je stelsel, je botten, je spieren. Dan heb je magnesium. Nou, magnesium is ook wel voor veel mensen bekend. En dat is ook wel een supplement, zeker voor vrouwen. En ook zeker met richting de overgang of in de overgang.
0: Ja, de hormonen, daar komen zo op terug inderdaad.
1: Ja, om daar nog inderdaad een boost aan te geven. Dus magnesium is ook wel iets wat fijn is. En ook voor de nachtrust, hè. Ja. Maar ook voor herstel.
0: Ja, ja, is helemaal goed. Nou, mooi.
1: En dan hebben zijn er nog meer hoor, maar dit is even vaart. Nou, ja.
0: Gewoon even, ja, dan zijn we er weer een beetje bij. En je zei het net al natuurlijk hè, over de hormonen en de vrouwen. Daar, ja, daar wilde je het ook nog even over hebben, hè?
1: Ja, dat is wel leuk, want nou, het is best wel voor, voor vrouwen die zeg maar in het voorstadium zitten van de overgang. Hè, dat je soort de perimenopauze, zoals we het nu noemen. Voordat je echt in de overgang zit, heb je echt wel een aanloop van een paar jaar naartoe. En daar zitten zoveel ongemakken in en zoveel, ja, moet je dat zeggen, dingen die niet al duidelijk aan te duiden zijn, maar je voelt wel in je lijf dat het niet lekker loopt.
0: Nee, en sommigen denken dat het pas je tweede helft van je leven is, 50ste, maar bij sommigen begint het al eind 20, begint het, hè?
1: Ja, sommigen zitten er al heel vroeg in. Ja, inderdaad, halverwege de 30 hoor je ook wel eens mensen hoor. Die zijn dat is wel echt wat vroeger, maar je lijf verandert constant, dus dat ook. En het is gewoon, hè, wat vergeetachtigheid. En zoals ik dan voel me net niet op een woord kan komen. Nou, zo'n vrok, zoals ze dat noemen, zo'n brainvrok. Maar ook minder goed kunnen slapen. Je merkt het aan je spieren en je gewrichten, aan je cyclus verandert. Maar ook op een korte lontje kan je krijgen. Al lichamelijke ongemakken, maar ook mentaal. En we hebben nu een heel programma omheen bedacht. Dus met het stukje leven, hoe zit je lijf in elkaar, hoe kan je daar dan op inspelen per cyclus. Je hebt verschillende cyclussen, verschillende... ja, moet je dat zeggen, verschillende etappes in één te zitten. Of fases, moet ik het zeggen. Elke fase, ja, voel je je weer anders. En dan kan je dus ook weer kijken, oké, waar moet ik op letten? Wat moet ik laten? Wat kan ik juist wel beter doen en wat kan ik juist beter niet doen? Dus waar wij dan over hebben is een stuk leefstijl, een stuk uitleg over supplementen, maar ook meditaties, uitleg over... energie, hoe je alles wat je negatief eigenlijk denkt of zegt over jezelf, dat heeft allemaal weer van invloed op je zenuwstelsel, omdat ze stoort dan weer eigenlijk een balans. Dus dan maakt die stressstofje aan, waardoor je met je cortisol, je hebt allemaal van die namen voor hormonen, maar eigenlijk komt erop neer dat je dan in een disbalans gaat in je hormonen, bijna alle vrouwen. En aan de hand, in combinatie met verschillende oliën, zo kan je daar mee in ondersteunen, maar ook natuurlijk je leefstijl, voeding. We hebben ook hele voedingsschema's erin. Ontspanning is heel belangrijk. Ga lekker de natuur in, dat soort dingetjes. Ja, dat is gewoon heel fijn om je hormonen daarin te ondersteunen. En dus daar hebben we een programma nu op bedacht.
0: Ja, en hoe kunnen we dat gaan volgen?
1: We zijn er nu met eentje bezig. Ja, mensen kunnen zich aanmelden als ze zeggen van nou, ik wil ermee starten. Dan kunnen ze mij sowieso contacten. En we kunnen ook eventueel kijken of er meer voor een bod heen. Wat heeft de lijf nodig? Wat heeft de behoefte aan? Dus we hebben meerdere opties. We kunnen zich aanmelden via de website of via mijn telefoonnummer. Die staat op de website ook, oliebeleving.nl. Dus we kunnen ze altijd kijken.
0: Leuk. Interessant allemaal weer, Patrice.
1: Leuk, hè? Ja.
0: Ja, zeker. Nou,
1: hormonen zijn gewoon een complex iets.
0: Ja, dat is sowieso. Dat is achtergebleven kindje, roepen ze wel eens, hè?
1: Ja. Komt nu wel steeds meer de laatste jaren. Hoor je wel steeds meer mensen dat het wat het taboe er minder afgaat.
0: Ja.
1: En dat is heel fijn, want een vrouwenlijf zit gewoon anders in elkaar als een lijf.
0: Ja.
1: En ook in de hele medische zorg, hè, de hele molen, komen ze daar nu ook steeds meer achter. Met heel veel. Hè. Net als met het hart.
0: Ja.
1: En ook een ziekenhuis in Amsterdam. Dat een vrouwenhart, hè, dus alle infarcten en dat soort dingen, vaak kijken ze in de hoofdwegen van de aderen. Maar bij vrouwen, zeker vrouwen in de overgang, zit het vaak in de zijwegen. En daar zijn ze bijvoorbeeld achter gekomen. Nou ja, dat is toch wel een wereld van verschil natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus nou ja, alles blijft constant in ontwikkeling.
0: Blijft in ontwikkeling. En dan, dan blijven wij ook elkaar spreken als er ontwikkelingen zijn. Ja. Want ook in de olie is heel veel ontwikkeling, hè?
1: Ja. Ja, weet je wat zo fijn is? Alles is terug naar de natuur. En in de natuur vind je zo ontzettend veel... wat je in kan zetten voor je gezondheid. Het is kracht uit de natuur en het ligt allemaal voor ons neus. Alleen heel veel mensen hebben geen idee.
0: Waar ze moeten beginnen ook.
1: Ja, ergens beginnen. Ja, ja,
0: dus. Ergens een start maken.
1: En bewustwording van wat smeer ik eigenlijk op mijn lijf, wat neem ik eigenlijk tot mijn lijf, wat neem ik in. Ja, weet je, de meeste mensen hebben geen idee, maar voordat je de deur uitstapt om weg te gaan, heb je vaak al veel met chemicaliën op je lijf gesmeerd.
0: Ja.
1: Maar als je het weet,
0: nee, dan
1: ben je er niet bewust van.
0: Nee. Nou ja, stapje voor stapje open weer vooruit. Hè?
1: Ja, zo is het.
0: Patrice, dankjewel en we spreken elkaar weer.
1: Jij ook, Lisette, dankjewel.
0: Graag gedaan, doeg.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
4: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Jong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Viering, leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Een vader die blijft kijken, een zoon keert terug. Nog voordat hij iets kan zeggen, wordt hij gezien. Net zoals de stemmen in Perts muziek naast elkaar blijven klinken, zonder elkaar te grijpen, en zo laat de vader ruimte. En juist daarin wordt de zoon ontvangen. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 22 juni om 7:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen ze samen in de buurkerk. Ze maken het licht, laten zich verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. Ze maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die ze bezighouden. Elke zomer wordt er in de serie van 10 zondagsvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische basis geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerste dienst is zondagmorgen 20 juni om 11:30. Naar Psalm 139a, Gods nabijheid. Vers: jouw hand zal me leiden, me vasthouden. Heer, jij doorgrondt mij en jij kent mij. Jij weet waar ik ga, waar ik sta. Jij weet wat ik denk en voel. Je bent vertrouwd met mijn werken en mijn rusten. Geen woord komt over mijn lippen, of jij hebt het al begrepen. Achter mij ben jij, voor mij, rondom mij. Jij omgeeft mij, heb je hand op mij gelegd. Het is te wonderlijk dat ik het kan begrijpen. Waar ben ik niet in jouw aanwezigheid? Waar ben jij niet aanwezig om mij heen? Klim ik naar de hemel, daar vind ik jou. Lig ik neer in het donker, daar ben jij al. Waar ik ook ga, jouw hand zal me leiden, me vasthouden. Licht of duister, het is je al gelijk. Heer, jij doorgrondt mij en jij kent mij. Jij weet van mij. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. De ochtendeditie.

0: Contrafit, Vivian Rijs. Dag Vivian.
1: Hallo, hallo.
0: Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: We hebben elkaar in het verleden, toen jij startte volgens mij met je platform, elkaar wel gesproken. Maar ja, dat kan ik me niet meer echt voor me halen wanneer het is geweest.
1: Nee, lang geleden in ieder geval.
0: Ja, ja. En inmiddels gaat het best wel goed met je platform, hè? Je bent er echt van gegroeid.
1: Ja, ja, er is een hoop bijgekomen ook. Dus het platform toen wij elkaar ontmoeten is denk ik een jaar of 10 geleden. Toen deed ik inderdaad bij Viva Online mijn platform met name en online cursus. Maar ja, inmiddels doe ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Maar juist alles het ondernemen daaromheen. Dus magazine ben ik vorig jaar, het Hormonen Magazine. Ik schrijf boeken en ik heb een zwemmenbedrijf voor vrouwen, speciaal voor vrouwen.
0: Ja, wat mooi is dat. Waarom ben je dit ooit gestart? Miste jij ook iets in je omgeving of werd te weinig aandacht aan besteed? Hoe voelt het voor jou?
1: Ja, kijk, ik heb zelf een hele hormonale reis voor de rug. Toen ben ik ongeveer 15 jaar geleden echt daar mijn werk van gaan maken. En heel veel studies gaan doen. En toen ging ik, deed ik heel veel één op één ook. Mensen helpen, hè, consulten geven. Maar op een gegeven moment merkte ik, ja, ik kom uit een ondernemersfamilie. Ik heb gewoon ondernemersbloed in me. Dus ik wil eigenlijk gewoon wat meer dan dat. En ik kreeg zoveel vragen. Ik schreef ondertussen wel boeken. Maar ik kreeg zoveel vragen van de mensen die ik hielp. Van, oké, maar welke supplementen moet ik dan slikken? En wat moet ik dan doen? En toen dacht ik, ja, dan kan ik het misschien beter zelf gaan maken.
0: Ja,
1: en ik had een heel goed... Ja, en ontwikkelen, ja. Dus ik had een hele fijne, hele lieve vriend, eigenlijk een beetje mijn mentor, die uit de supplementenbranche kwam en ook echt weet hoe je moet formuleren en heel veel weet over hormonen. Dus die heeft mij geholpen. Dus. En zo zijn we Fit Support gestart 5 jaar geleden.
0: Ja, en hoe mooi is dat? En je zei het buiten de uitzending, inmiddels heb je het tweede magazine al uitgebracht.
1: Ja, al bijna. In juni komt de derde editie al.
0: Oh,
1: ja.
0: Wauw.
1: Ja. Ja. Dus heel erg leuk. Ja, wat ik miste is dat er, en ik hoorde vaak ook terug van vrouwen die zeiden, ja, ik ben niet echt een lezer, ik wil niet een heel boek lezen over hormonen, maar ik wil er wel over weten. En toen dacht ik, ja, dan moeten we er gewoon een magazine alleen maar over alles rondom hormonale gezondheid en vrouwengezondheid maken. En zo gezegd, zo gedaan. En het eerste was een gokje, maar het was binnen 3 weken bijna overal uitverkocht in de winkels. En toen dachten we, oké, we hebben dus iets in handen wat vrouwen leuk vinden. Dus we hebben 2 editie gemaakt en nu in juni, eind juni, komt de 3e editie uit. Lekker voor mee op vakantie.
0: Ja, zeker. Zit er verschil in tussen editie 1 en de 3e straks?
1: Ja, zeker, want de 3e editie is de beauty edition. Dus gaat echt over fysiek. Dus ook een stukje anti-aging, een beetje longevity, maar ook afvallen, alles in. Dus mooi van binnen, mooi van buiten en welke relatie tot hormonen.
0: Wauw. Nou, ik kijk er alweer uit om hem straks door te bladeren.
1: Ja, leuk, ja.
0: Zeker. Hey, over hormonen gesproken, het is een beetje een ondergeschoven kindje, hè? Ook naar experts toe en verzekeraars.
1: Zeker. Ja, het wordt wel steeds bekender gelukkig hoor. Kijk, vrouwengezondheid is sowieso hard werk om dat goed op de kaart te krijgen. En dat gebeurt wel steeds meer. Er zijn natuurlijk steeds meer fantastische sprekers, hè, cardiologen die veel meer vertellen bijvoorbeeld over het vrouwenhart, wat gewoon weer toch anders functioneert dan het mannenhart. Steeds meer wordt er bekend over hormonale gezondheid, hè, podcast en allerlei Facebookgroepen. Nou, ik zelf doe daar natuurlijk ook lekker aan mee. Echt ook wel, want dat werd ook wel tijd. Want vrouwen hebben te lang gedacht van dit hoort allemaal bij. En de menopauze stel je niet aan, daar ga je wel gewoon doorheen.
0: Ja.
1: Ja, die fase voor die menopauze, dat duurt gewoon soms 10, 12 jaar. Ja, je wil je niet zo lang handig voelen. En daar zijn gelukkig steeds meer vrouwen zich bewust van. En ook de medische wereld ook steeds bewuster van. Dus huisartsen zijn er ook steeds meer mee bezig. Hè, cardiologen. Dus die gaan toch anders met vrouwengezondheid om dan een paar jaar geleden.
0: Ja, en sowieso zitten mannen anders in elkaar dan we vrouwen.
1: Ja. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Heb je nog iets toe te voegen? Zijn we nog iets vergeten? Wil je iets delen met ons?
1: Nou ja, ik vind het een super fijne beweging dat meer vrouwen het niet meer voor lief nemen dat ze hormonale klachten hebben. En dat ze ook weten, er is gewoon heel veel aan te doen. En leefstijl speelt daar een grote rol bij. Hè? Wat je eet je, hoe leef je, waar voed je je, zowel letterlijk voeding als mentale voeding. Hè? We hebben heel heel veel vrouwen worstelen met burn-outs. En vaak is het gewoon echt een mentale overbelasting. Het is niet per se alleen maar je werk, maar gewoon alles wat er in de wereld speelt. Of wat je op je bordje hebt. Er zijn toch vrouwen die alles, alle ballen maar in de lucht willen houden. En alles zelf willen doen of weinig om hulp vragen. Ja, en als je hormonen dan ook nog eens alle kanten op, omdat je nou eenmaal in die perimenopauze gaat, richting de menopauze, ja, dan gewoon wat meer hulp nodig. En daar is gewoon met de juiste voeding en leefstijl gewoon heel veel aan te doen.
0: Ja.
1: En dat hoop ik vrouwen mee te geven. Dat blijft niet worstelen, want het is absoluut niet nodig. Koop lekker een magazine, ga je er eens in verdiepen en ga er eens lekker mee aan de slag. En dan ga je merken van, oh, oké, er is wel wat aan te doen.
0: Ja, zeker. Dus heb je nog dromen?
1: Nou ja, ik wil met alles wat ik doe bijdragen aan een gezonde generatie vrouwen. Dus ik hoop wel dat we nu, dat de vrouwen ook van mijn leeftijd, de 40 plus vrouwen, 35 plus vrouwen, echt in een andere situatie zitten dan de vrouwen die nu in de 60. Die hebben echt moeten worstelen. En ja, dat vind ik jammer. Dus ik, laten we nu bouwen naar een gezondere generatie vrouwen. Ja,
0: en soms begint het al heel vroeg, hè, de hormonen. En,
1: precies, dat, ja.
0: Ja. Ja. Nou, hopelijk kunnen we straks komen genieten van je derde magazine. En lekker mee de zomer mee door.
1: Ja, heel leuk. Ja.
0: Dan wil ik je nu bedanken, Vivi.
1: Ja, jij ook.
0: Voor je tijd en toelichting. Graag gedaan. En
1: ik zal je magazine toesturen, TZT.
0: Oh, nou, dat zou ik heel leuk vinden.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké.
0: Tot horen.
1: Graag gedaan.
0: Oké, tot de volgende keer.
1: Bye.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de Droogmakerij in de flank van de bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. Een fietser is donderdag zwaar gewond achtergelaten na een aanrijding op de Oostertocht in Eerugewaard. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 op de rotonde bij de Beukenlaan. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en nuttige camerabeelden voor het onderzoek en om de doorrijder te vinden. Bergen heeft besloten de tijdelijke opvang van Oekraïners in Bergen aan Zee te verlengen. De huidige huurovereenkomst met Hotel Nassau loopt tot eind 2026. De overeenkomst wordt met een jaar verlengd. Daarbij houdt Bergen de mogelijkheid open voor een verlenging.

van nog eens een jaar. Sinds 2023 wordt het hotel ingezet als opvanglocatie. In het hotel zijn 90 opvangplekken en volgens de gemeente verloopt de opvang goed en is het dorp tevreden. De politie heeft woensdag twee verdachten aangehouden voor een mishandeling op de kermis van Herugewaard. Het gaat om een 16-jarig en een 14-jarig meisje uit Herugewaard. Volgens de politie hebben zij zaterdag twee zussen uit Alkmaar geschopt en geslagen. Dit mogelijk samen met andere daders. De slachtoffers raakten hierbij gewond. De politie laat weten dat beide verdachten nog vastzitten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: De zomerbraderie in Egmond ter Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond ter Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een belangrijke stap richting nieuwe woonkansen voor jonge Bergenaren is gezet. Wethouder Yvonne Roos Bakker en ondernemer Peter Veldman van Berkenhoeven Vastgoed hebben donderdag een interieure overeenkomst ondertekend. Hiermee kan de gemeente Bergen een volledige uitgewerkte omgevingsvergunning afgeven en publiceren. En komt de realisatie van Lara's Place concreet in zicht.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het Lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot. En mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gedeputeerde staten van Noord-Holland kiezen een alternatieve route voor het door Duitsland bedekte fietspad op de Blijdensteinweg tussen Berg aan Zee en Schorrel aan Zee. Het fietspad op de grens van de natuurgebieden van de Schorrelse Duinen en het Noord-Hollands Duinreservaat is deels overdekt met zand en is daardoor in de nabije toekomst niet meer veilig te gebruiken. Het fietspad zal uiteindelijk onder meters zand verdwijnen.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Radio 80 Hitdossier.

0: werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente en politie van Dijkenwaard heeft de jaarwisseling geëvolueerd en nemen maatregelen. In de week ervoor werd op meerdere plekken in Rugewaard zwaar vuurwerk afgestoken. Op 30 december leidde dat op de Cornelia van Arkeldijk tot ruzie met omwonenden. En op Oudejaarsdag moest hij mee erbij komen in de Rivierenwijk. Betere uitwisseling van informatie en meer gerichte inzet op meldingen moeten de kans op wantoestanden verkleinen. De Alkmaarse politieke partij BAS heeft raadsvragen gesteld over het onderwerp sociale huur. De wachtlijsten in Alkmaar zijn lang. Woningzoekenden wachten gemiddeld 9,5 jaar. BAS wijst erop dat andere gemeenten voorrang geven aan mensen die actief op zoek zijn en vaak op woningen reageren. De partij wil weten of het nieuwe Alkmaarse college dit ook wil overwegen. In het vorige college leverde BAS zelf de wethouder voor wonen. Een oudere vrouw is donderdag gewond geraakt bij een ongeval bij Middenwaard in Herugowaard. De vrouw kwam daar in botsing met een autodeur die werd geopend toen ze passeerde. Door de klap liep de vrouw een hoofdwond op. Omstanders schoten te hulp tot ambulancepersoneel dat kon overnemen. De hulpverleners hebben de vrouw eerst ter plaatse nagekeken en behandeld. Hierna is zij naar het ziekenhuis gebracht. Dijkenwaard start met een proef voor het thuis opladen van elektrische auto's. Nu mag dat vaak niet, omdat kabels over de stoep verboden zijn. Bezitters van een elektrische auto moeten daarom naar openbare laadplaatsen en die zijn schaars. Daarom onderzoekt Dijkenwaard hoe laden voor de voordeur toch kan worden toegestaan. De proef vindt volgend jaar plaats. De inschrijving start volgende maand. En tot zover het nieuws uit de regio.

0: Staatsagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen. Onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Oranje versiering, volle terrassen en samenjuichen voor het Nederlands elftal. Het WK voetbal zorgt voor gezelligheid en saamhorigheid. Toch brengt de viering ook risico's met zich mee. De veelgebruikte oranje vlaggetjes en slingers blijken namelijk ontzettend snel vlam te vatten. Om inwoners, ondernemers en horecaondernemers bewust te maken van de gevaren van brandbare versiering, deelt de veiligheidsregio praktische tips. Want met een paar eenvoudige maatregelen kan veel ellende worden voorkomen.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wethouder Marco Wieseman-Vrijman heeft vrijdag 5 juni jongsleden in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat hij na bijna 4 jaar afscheid neemt van de gemeente Bergen. Hij start onder voorbehoud van de formele benoeming en beëdiging door de gemeenteraad van Alkmaar per 8 juni 2026 als wethouder bij de gemeente Alkmaar als onderdeel van het nieuwe college daar.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente en politie van Dijkenwaard heeft de jaarwisseling geëvalueerd en nemen maatregelen. In de week ervoor werd op meerdere plekken in Rugewaard zwaar vuurwerk afgestoken. Op 30 december leidde dat op de Cornelia van Arkeldijk tot ruzie met omwonenden. En op Oudejaarsdag moest hij mee erbij komen in de Rivierenwijk. Betere uitwisseling van informatie en meer gerichte inzet op meldingen moeten de kans op wantoestanden verkleinen. De Alkmaarse politieke partij BAS heeft raadsvragen gesteld over het onderwerp sociale huur. De wachtlijsten in Alkmaar zijn lang. Woningzoekenden wachten gemiddeld 9,5 jaar. BAS wijst erop dat andere gemeenten voorrang geven aan mensen die actief op zoek zijn en vaak op woningen reageren. De partij wil weten of het nieuwe Alkmaarse college dit ook wil overwegen. In het vorige college leverde BAS zelf de wethouder voor wonen. Progressief uit Geest wil raadslid Simon Twaalfhoven-Bakken benoemen tot wethouder als opvolger van Jan Schouten. Die legt in augustus zijn functie neer zoals eerder binnen de partij was afgesproken. Als de gemeenteraad instemt, wordt Twaalfhoven-Bakken op 8 september geïnstalleerd als wethouder. Schouten keert dan terug in de gemeenteraad en neemt de vrijgekomen raadszetel over.

De provincie Noord-Holland biedt gemeenten hulp aan bij woningbouw. Veel gemeenten in Noord-Holland willen woningen bijbouwen. Daarvoor zijn wel ambtenaren nodig. In de praktijk hebben gemeenten vaak niet genoeg capaciteit om alles goed te regelen. De provincie kan hierbij ondersteuning bieden, laat gedeputeerde Jelle Beemsterboer weten. Hij roept gemeenten op zich bij de provincie te melden als ze capaciteitstekort ervaren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De flexflitser aan de Egmondenstraatweg tussen Egmond aan de Hoef en Egmond aan de Zee is in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 juni vernield. Het apparaat stond nog geen 2 weken op de locatie.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: TP Alkmaar vormt van 21 tot en met 28 juni opnieuw het decor voor het ITF World Tennis Tour Alkmaar. Tijdens de 29e editie van het internationale graveltoernooi strijden spelers uit binnen- en buitenland om rankingpunten, prijzengeld en een volgende stap richting de wereldtop. Zo ook Dax Donders uit Bergen.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A7 van Horen naar Heerenveen. Tussen Wieringerwerf en Breesandijk doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De hoge temperaturen van vrijdag hebben ook gevolgen voor de traditionele Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie van de markt heeft besloten het programma in te korten. De kaasdagers stillen samen zogenoemde berries van rond de 125 kilo over het Waagplein. En dat is bij hoge temperaturen moeilijker vol te houden. Rondom de markt zijn extra schaduwplekken gecreëerd om het ook voor bezoekers aangenaam te houden. De grenspaal langs de Kennemerstraatweg in Heilo is weer terug op zijn plek. De paal uit 1921 markeert de gemeentegrens van Alkmaar en Heilo. Begin het jaar verdween de paal. Het historisch object was naar een specialist in Alkmaar gebracht om te worden gerestaureerd. Terugkeer op de oorspronkelijke plaats bleek lastig door kabels in de grond. De paal staat nu enkele meters verder en is daardoor ook beter zichtbaar dan voorheen. Een fietser is donderdag zwaar gewond achtergelaten na een aanrijding op de Oostertocht in Eerugewaard. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 op de rotonde bij de Beukenlaan. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en nuttige camerabeelden voor het onderzoek en om de doorrijder te vinden. Een oudere vrouw is donderdag gewond geraakt bij een ongeval bij Middenwaard in Herugowaard. De vrouw kwam daar in botsing met een autodeur die werd geopend toen ze passeerde. Door de klap liep de vrouw een hoofdwond op. Omstanders schoten te hulp tot ambulancepersoneel dat kon overnemen. De hulpverleners hebben de vrouw eerst ter plaatse nagekeken en behandeld. Hierna is zij naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Er zit duidelijk weer groei in vereniging Groei en Bloei. De afdeling voor Bergen, de Egmond en Schorrel is met een nieuw bestuur opnieuw gaan bloeien. Er wordt van alles georganiseerd met het doel om de belangstelling voor natuur en vooral die in tuinen te vergroten. Duurzaamheid en kennis delen is dat wat we proberen, vertellen de bestuursleden Annemiek de Wit uit Bergen en Finanda de Vrij uit Schorrel. Zaterdag 20 en zondag 21 juni van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags zijn er verspreid over de gemeente allerlei tuinen te bezichtigen. Kijk voor adressen en routes op bergen.groei.nl.
0: Hits aan de lopende band.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Music.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleiten. En we zijn hier in een feestelijke stemming, want het programma bestaat 20 jaar. En dat gaan we uitgebreid vieren vandaag. Tussen 11 en 2 ontvang ik zo'n 20 gasten aan de telefoon, maar ook in de studio. En ik begin zo meteen, ze zitten bij mij aan tafel. Ellen Zwanenburg de Veijer, Albert Boekema en Nico Kool. En dan hebben we straks ook nog Marjan van Heteren aan de telefoon van het Stedelijk Museum. Maar we gaan natuurlijk ook altijd beginnen met muziek. En normaal gesproken mogen de gasten muziek meenemen. Maar deze keer mocht ik het uitkiezen. Dus dat is ook wel heel leuk en fijn om dat te doen. In ieder geval feestelijke uitzendingen. We beginnen met Michael Bublé. En ik leg straks uit waarom. Maar we gaan luisteren naar Feeling Good, Michael Bublé.

0: Ja, dat was Michael Bublé met Feeling Good, uitgekozen door mij. Want, dat is wel een verhaal, want we begonnen 20 jaar geleden, eigenlijk 21 jaar geleden, met dit nummer in het kunstprogramma wat ik toen presenteerde. Ja, en uiteindelijk is dat een ander nummer geworden, een eigen lieder, maar daar ben ik dus mee begonnen. Dus ik dacht, dat is heel leuk om daarmee te beginnen. Ik heb aan tafel zitten Ellen Zwanenburg de Vijen, Albert Boekema en Nico Kool. Welkom, alle drie. Ja, ik begin even met jou, Nico. Hoe lang is het geleden dat je in het programma geweest bent?
1: Nou, heel lang geleden in ieder geval.
0: Ja? Ja,
1: in Noordsgebouw was het nog, hè? Zat je in Noordsgebouw?
0: Ja, dus zat ik nog in Noordsgebouw, ja, inderdaad.
1: Daarna ben ik ook hier nog een keer geweest, maar het is mijn derde keer nu dat ik kom.
0: Ja.
1: En Noordsgebouw, dat weet jij misschien beter dan ik, hoe lang geleden dat
0: is. Oh, dat is inderdaad wel 15 jaar geleden, denk ik.
1: Ja, denk zo.
0: Nog steeds beeldend kunstenaar?
1: Ja, dat kan je niet afzetten, hè? Dat blijft gewoon doorgaan, hè?
0: Ja.
1: Als je terugkijkt op je leven, ik ben nu al wat ouder, dan zie je dat er altijd al zo verschrikkelijk ingezeten heeft. Veel meer dan je op dat moment eigenlijk realiseerde.
0: Ja, je kan bijna niet anders.
1: Nee, het is gewoon je natuur. Niet dat ik nou daar zo vreselijk in opgevoed ben of zo. Ja. Mijn vader nam wel eens foto's of mijn moeder. Die zat er wel eens achter de naaimachine, maar niet echt. Maar op een gegeven moment zei Hans Boomsma, overleden Hans Boomsma, kunstenaar in Nederland. Nico, realiseer je wel dat jij kunstenaar bent? Dat vond ik eerst een belachelijk idee eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je bent het wel. En je bent het nog steeds.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En jij, Albert, want wij kennen elkaar in een heel andere hoedanigheid natuurlijk. Van de Senia leesgroep.
2: Ja, dat klopt. Ik ben er een paar jaar geleden daar na mijn pensionering lid geworden. En wat ons bindt is de belangstelling zowel voor geschiedenis als voor het lezen van boeken. En de leeskring die wij hebben bestaat uit 7 personen met verschillende achtergronds. Jij bent de enige kunstenaar
0: ja,
2: in de groep.
0: Ja.
2: En we lezen boeken heel gevarieerd, passend bij onze belangstelling. Jij kiest wel eens een kunstboek uit en ik ben meer van de autobiografieën. En de praktijk is dat jij mij een keer hebt gevraagd het boek van Helle Hazen te bespreken. En een dikke pil. En dat werd een dubbele uitzending. Nou, het was voor ons toen de tijd ook in de kring een heel fijn boek om te bespreken. Omdat Helle Hazen had een enorme oeuvre. En ze was als persoon ook zeer opmerkelijk. En ik heb nou 2 boeken bij me waarvan ik van 1 boek zeg van dat is jammer dat we dat hebben besproken. Dat is van de kunstenaar Jan Mankers.
0: Ja.
2: Jan Mankers is een mooie schilder. Heeft schitterend geschilderd. Maar de biografie is in onze ogen niet helemaal geslaagd.
0: Nee, we vonden het wat minder, hè?
2: Ja, en het begint er al mee. Jan is maar 30 jaar geworden. En dan heb je nog niet zo'n heel leven. En Jan had ook niet heel veel op papier gezet. Dus er was dus eigenlijk niet zo heel veel te schrijven over de persoon Jan Mankers. Terwijl over de persoon Helle Hazen was veel meer te schrijven.
0: Ja, nog even terug, hè. Want Senia is natuurlijk een landelijke leesclub-organisatie. En dan, dat is wel goed om te weten, dat landelijk. Want we zijn in coronatijd met Kunst Compleet ook met een boekenprogramma begonnen. En toen hadden we ook een medewerker van Senia. Een landelijke, vanuit een landelijke organisatie die meedeed, ook meelas. En we bespraken toen boeken. En toen zijn we eigenlijk verder gegaan. En zo in die hoedanigheid ben jij een keer in het programma geweest. Maar Senia is natuurlijk een landelijke organisatie. En wij zitten dan in een geschiedenisgroep. Maar er zijn nog veel meer. Er zijn ook literatuur, Engels. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken.
2: Ja, het is voor mensen die graag willen lezen en daarover willen praten met gelijkgestemden, is het is bijna in elke regio is er wel een leesgroep. Dus hierbij ook een oproep aan mensen die eigenlijk wat geïsoleerd leven. En toch graag aansluiting willen zoeken. Het is laagdrempelig. En je kan je aanmelden via de Senia-lijn. Senia.nl, geloof ik.
0: Ja, Senia-site inderdaad. Ja. En jij, Ellen, hè? Want wij bellen jou altijd in, zeggen we dan. Ja, ja. Ellen Zwarenburg de Vaaier.
3: Ik ben hier voor het eerst.
0: Dus ja, je bent hier voor het eerst in de studio, ja. Want je bent medewerker bij Kunstuitleen Alkmaar.
3: Ja.
0: Maar je hebt ook een schrijfcafé. Eerst dat, denk ik.
3: Ja, eerst het schrijfcafé. Oké, nou, het schrijfcafé Bergen en Omstreken. Dat wil ik er wel even bij zeggen. Want iedereen die rondom Bergen woont, of daar voorbij, is hartstikke welkom bij Schrijfcafé Bergen.
0: En wat houdt het eigenlijk in?
3: Ja, dat is een beetje uit mijn eigen nood geboren. Ik kom uit Bergen, maar 2 jaar geleden ben ik weer terug verhuisd naar Bergen, na 40 jaar weg te zijn geweest. Ik zocht gelijkgestemden. Ik kijk even naar mijn overbuurman. En ik merkte dat er eigenlijk qua schrijven of qua poëzie niet heel veel te beleven was. Als je wil lezen, er zijn heel veel leesclubs in Bergen, maar als je zelf iets wil produceren, is er dus eigenlijk helemaal niks. Ik heb 2 keer meegedaan in de bibliotheek. In eind januari, februari is er altijd de Week van de Poëzie. En toen heb ik 2 keer meegedaan om voor te dragen. En toen dacht ik, ja, maar er zijn wel mensen uit Bergen die komen voordragen, maar die zitten niet in een clubje of zo. Die zijn niet verbonden met elkaar. Dus ik dacht, nou, een beetje rondvragen, bellen. Ik kwam tot niks, helaas. En toen dacht ik, ja, als het niet bestaat, dan moet je het zelf gaan regelen. Want zo zit de wereld wel in elkaar. En zo ben ik met Welzijn Bergen gaan praten. Die hebben een locatie achter de Albert Heijn. Aan dat pleintje staat een gebouwtje. En ik heb een brief geschreven naar hun. En gevraagd van, kunnen we in gesprek? Dat kon. En het werd goedgekeurd. Dus nu heb ik op dinsdagmiddag van 2 tot 4... heb ik het gebouwtje te leen van Welzijn Bergen. En komen we daar bij elkaar. En elke week is er een andere workshop. En dat is allemaal gratis. En ik ben zo blij. Ook wel een beetje, moet ik zeggen, vanwege mijn baan die ik heb, ken ik gewoon heel veel mensen die creatief les kunnen geven. En ook schrijvend les kunnen geven. We krijgen niet nu dinsdag, maar volgende week dinsdag komt erop komen. Kunstenaar, wel bekend.
0: En schrijver ook, dichter.
3: En ook schrijver en dichter. En die komt een workshop geven. Hoe leuk is dat? Mag je gratis naartoe. We hebben aanstaande dinsdag hebben we een jonge dame die afstudeert, Wieke Broers. En zij heeft vorig jaar de bachelor gehaald met over Annie M. G. Schmid en Willem Wilmink. En daar komt zij een lezing over geven. Vorige week hadden we Alice van Atten. Beeldend kunstenaar, maar vooral schrijfster. Woont in Egmond Binnen. En ze is daar trouwens heel erg actief bezig om van alles op te zetten. Ook heel leuk. En die kwam knipgedichten met ons maken. Dus elke week is er wat anders. En wil je nou weten, want dan ga ik ook even...
0: Ja, doe dat.
3: Natuurlijk even
0: en dan, gaan we
3: maken.
0: Daarna naar muziek. Ja?
3: Heel goed. Wil je nou weten wat we nog meer doen? We hebben een Facebook-site. Schrijfcafé Bergen en Omstreken. Maar we hebben ook een nieuwsbrief. En dan kan je je inschrijven bij schrijfcafé.bergen@gmail.com.
0: Oké, mooi. We gaan naar de muziek. En ook weer uitgerozen door mij. Een oudje. Ik kijk Nico even aan. Nou ja, zo oud. Nou, zo oud is het ook nog niet hoor. En Ellen ook, want wij zijn natuurlijk wel een beetje van de jaren 80, hè?
3: Sinds dat we 16 zijn.
0: Ja, precies, ongeveer. We gaan luisteren naar de Simple Minds. Don't you forget about me.

0: Ja, dat waren de Simple Minds met Don't You Forget About Me. We plaatsen gewoon door. We zijn gewoon live ook en alles gaat gewoon door. Er gebeurt heel wat in de ruimte hierachter. 20-jarig bestaan vieren we. En ik heb Marjan van Heteren van Stedelijk Museum Alkmaar aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen en gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Wat fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Je bent denk ik een halfjaartje geleden in het programma geweest, naar aanleiding van de Egmonders tentoonstelling.
1: Jazeker.
0: Ja, en wat voor nieuws heb je voor ons nu? Wat is er te zien in het Stedelijk Museum?
1: Op dit moment hebben wij Gestel en de Smet. Dat is een tentoonstelling over Leo Gestel, een van de leden van de Bergse school. En Gustave de Smet, dat is een van de belangrijkste Belgische expressionisten. En die hebben elkaar op verschillende momenten enorm beïnvloed. Het werden goede vrienden van elkaar. En op het moment dat Gustave de Smet vlucht uit België vanwege de Eerste Wereldoorlog, wordt hij opgevangen door Leo Gestel. En dan ziet hij wat de Nederlandse kunstenaars maken. En dat neemt hij over in zijn stijl. En op een gegeven moment gaat hij weer terug naar België en Gestel gaat op reis. Die komt dan in de problemen, privé, maar ook daarna op werkgebied. En dan gaat hij zijn wonden likken in België en dan gebeurt het omgekeerde. En die beïnvloeding wederzijds, maar ook die vriendschap, dat is het onderwerp van onze tentoonstelling nu.
0: En welke periode praten we dan over?
1: De Eerste Wereldoorlog begon in 1914.
0: Ja.
1: Dan vlucht Gustave de Smet. En beide kunstenaars overlijden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dus het interbellum.
0: Ja, dus,
1: periode
0: ja.
1: Daartussen.
0: Ja, dus niet zo'n hele lange periode, maar wel een hele belangrijke dus duidelijk geweest.
1: Jazeker, zeker voor de kunstenaars in onze regio. Want die zijn toen gaan floreren. Eigenlijk is het zelfs zo dat wij de eerste expressionisten van Nederland hebben gehad in Bergen. En de Vlaamse expressionisten, daarvan werd altijd gezegd dat die beïnvloed waren door de Duitsers. Dat staat in alle kunsthistorische boeken. Maar nu heeft onderzoek aangetoond dat het in Bergen is gebeurd. Dat de Nederlanders Gustave de Smet hebben beïnvloed. En dat is toch wel heel interessant.
0: Ja, zeker. Ja. En wie heeft dat ontdekt? Hebben jullie dat ontdekt?
1: We hebben een gastconservator, Kees van der Geer. Die heeft gedurende 3 jaar onderzoek verricht voor ons. En heeft dat zowel in de tentoonstelling als in de catalogus allemaal neergezet.
0: Dus ja.
1: Heel boeiend.
0: Mooie ontdekking.
1: Heel mooi vormgegeven. Dus ik zou iedereen willen aanraden om even naar Alkmaar te komen.
0: Ja, tot wanneer is de tentoonstelling nog?
1: Die loopt door tot 13 september.
0: Oké, goed. En jullie zijn open van dinsdag tot en met zondag?
1: Ja, zeker. Vanaf 11 tot 5. En er is ook niet onbelangrijk in deze periode klimaatbeheersing. Die is eigenlijk voor de schilderijen, maar het betekent dat het bij ons altijd 20 graden op zaal is. Dus heerlijk koel.
0: Ja, fijn. En dankjewel voor dit moment, want we hebben ook nog heel veel andere gasten. Maar in ieder geval nogmaals bedankt. En ga vooral even naar het Stedelijk Museum, ook deze zomer. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Ja, en ik ga natuurlijk gewoon even verder met de gasten die nog aan tafel zitten. Ellen, Nico en Albert. Albert, even met jou nog heel kort, hè, want je hebt 2 boeken bij je liggen. Jan Mankes hadden we het net over. Het was niet zo'n goeie. En toen hadden we de Pizarro's.
2: Ja, de Pizarro's vind ik een boek waarin wij hebben ontdekt dat een boek wat gaat over zowel de geschiedenis van een land als geschiedenis van een groot gezin, dat een heel spannend boek kan zijn. En de biograaf was toevallig een Nederlander. De Pizarro speelt zich af in Colombia. Hij heeft beschreven een familie waarvan de opa zeg maar admiraal is geweest. Die zat dus aan de kant van het gezag. En de kinderen zijn helemaal de andere kant op gegaan. Die zijn in de Korea-strijdbalans. En de kleinkinderen die zijn zeg maar terugkijkend in een normaal proces gekomen. Het boek wat wij hebben gelezen, dat gaf heel veel gesprekstof. En wij waren vooral onder de indruk van de geweldsexplosies in Colombia. En dat die geweldsexplosies ook binnen één gezin zo tot uiting kwam. Waarbij dus ook moord en doodslag heel erg dichtbij is gekomen.
0: En eigenlijk ook wel genormaliseerd werd, hè?
2: Ja, het boek was zo imponerend dat er ook een film gemaakt is over. Of eigenlijk het gezin was zo imponerend dat daar een film over gemaakt is. Dat was ook in de jaren 90. En wij hebben als leeskring altijd nogal wat discussie over een boek. Maar van dit boek vonden wij alle dat er heel imponerend is geschreven. En ook de recensent die schrijft van de Volkskrant dat het een meest verbazend is dat alles ook waar gebeurd is.
0: Ja, de meest verbazend, maar wel waar gebeurd. Ja,
2: ja. Ja. En dat er vaak is een roman of een boek is komt uit de fantasiewereld voort van een schrijver. Maar hier zijn zoveel voorvallen beschreven dat je je afvraagt, hoe bestaat het?
0: Ja.
2: Dat in één land zoveel contrasten zijn van armoede en rijkdom, van mensen die streven naar vrede en anderen die eigenlijk alleen maar uit zijn op eigen gewin. Met wat dat betreft leven we in een wereld van nogal wat contrasten.

0: Tiergewaard, Amersfoort, Zwolle. Ik ben het hele land door geweest met mijn iPad op een gegeven moment.
1: Ja, zo. Ja.
0: Ontzettend enthousiast over.
1: En deze week is David Hockney overleden.
0: Ja,
1: en die
0: zeker.
1: Werkte natuurlijk ook op de iPad. Dus,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, toen ik David Hockney volgde ik al lang. En toen kwam hij op die iPhones eigenlijk. Hè. Hij begon op de iPhone.
1: Ja.
0: En in Parijs had hij een expositie. En toen meteen een kaartje gekocht naar Parijs. En toen kwam hij in een donkere galerie waar allemaal die
1: kleurrijke werken van hem.
0: Heel interessant. Ja.
1: En hoeveel werken laat je zien?
0: Nou, dat hangt er nog een beetje vanaf. We zijn het nog wat uitzoeken. Ik denk een stuk 5, 6, 7 misschien. Maar, moet een beetje schikken met elkaar. Hè? Want doen verschillende mensen mee.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja.
1: Goed. En als laatste nog even Ellen. Want we moeten ook op de tijd letten. Hè?
2: Helaas.
1: Ja, helaas. Ellen, kunstenaarlijn Alkmaar.
2: Ja.
1: En nog steeds.
2: Fantastische plek.
1: Ja, toch? Bergenweg in Alkmaar.
2: Bergenweg 1. Ja, het is zo'n fijne plek. En we hebben ontzettende mooie tentoonstellingen. We hebben op dit moment zelfs in de binnentuin hebben we een beeldenexpositie.
1: Ja, dat is nieuw, hè?
2: Ja, de binnentuin is helemaal opgeknapt. En het is fantastisch. En samen met de Hortus en het KCB hier uit Bergen. Kunstenaars uit het KCB exposeren zowel in de binnentuin van de Kunstuitleen als bij de Hortus. Daarnaast hebben we nog een tentoonstelling dat heet Beestig. En dat gaat allemaal over dieren. Ook ontzettende mooie tentoonstellingen. Echt hoge kwaliteit. Ik ben verrast af en toe gewoon. Dan denk ik, nou, in die 25 jaar heb ik toch veel gezien.
1: Ja.
2: Maar dit is echt ook weer zo'n buitencategorie. Echt heel erg mooi.
1: En tot wanneer?
2: Oh meid,
1: nog wel een tijdje.
2: Website.
1: Kijk even op de website van
2: kunstalleenalkmaar.nl.
1: Ik dank jullie wel, want we gaan naar muziek en dan vervolgens naar de volgende gasten. Dank jullie wel voor dit moment. Ook natuurlijk voor jullie komst al die jaren en jullie bijdrage bij deze. We gaan naar Ironic, Alanis Morissette.

0: En dat was Alanis Morissette. We gaan gewoon door, begrijp ik, van André. Welkom, alle drie. Ik stel je zo even voor, maar voor de luisteraar. We zijn met een feestelijk jubileum-uitzending bezig van 11 tot 2. Kunst Compleet bestaat inderdaad 20 jaar. En ik heb elke half uur drie gasten. Hè? En ik zit aan tafel nu met Erik Beets, Susanna Moelis-Lastra en Marja van Putten. En ja, we gaan maar even kijken hoe het gaat zo dit half uur. Toch? Ja. Ja. Erik, hoe lang geleden ben je in het programma geweest? Weet je dat nog?
1: Nee, dat weet ik niet meer. Maar allereerst gefeliciteerd.
0: Ja, dank je wel.
1: Met de 20-jarige radio-uitzending.
0: Dank je.
1: Ja, nee, ik weet het niet meer. Ja, 5 jaar geleden of 4 jaar? Nee,
0: ja,
1: ik heb geen idee.
0: Ja, wel hier, denk ik.
1: Ja. Nou, ja, ik weet het niet. Ik kon het niet meer vinden, joh.
0: Ja, dat ja. Dat is wel goed dat we even nog de routebeschrijving toestuurden.
1: Ja, ja.
0: Maar volgens mij ben je ook wel eens in Lange Dijk geweest, waar ik toen nog zat.
1: Nee, dat is Marian misschien.
0: Oh, is Marian? Ja, ja. Dat kan. Ja, vrouw inderdaad.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Goed, en jij, Susanne, want jij bent nog niet zo heel lang geleden geweest.
2: Ja, de eerste keer was net na corona.
0: Ja.
2: Was ook ik net verhuisd naar Heilo.
0: Ja.
2: En de laatste keer was afgelopen jaar.
0: Ja, precies. Ja, ja. En jij, Marja?
3: Ik ben ook 2 keer geweest. 1 keer volgens mij in 2018 of zo met Astrid Moors.
0: Ja.
3: Over de expositie 50-50 in Zaandam.
0: Klopt.
3: En 1 keer met Wim Vonk voor de expositie in het kunsthuis Purmerend.
0: Juist.
3: Dat was in 2023.
0: Ja. En al die jaren, want dit programma bestaat 20 jaar. Maar al die jaren zijn jullie en kunstenaar gebleven. Nog steeds. Want jullie werken alle drie nog.
1: Ja,
0: ja, jij ook nog, Erik.
1: Ja, ja, ja. Ik heb net een expositie beëindigd. Op een hele rare plaats. Misschien is dat het vermelden waard. Is op een ijssalon.
0: Een ijssalon. Had je dat gedacht 20 jaar geleden? Dat je daar wel eens zou exposeren?
1: Nee. Nou, zoals je weet heb ik in Shanghai tot aan Berlijn geëxposeerd.
0: Ja, toch? Ja.
1: Ja. En dit kwam omdat beeldkunstenaar Emo Verkerk, die bemoeit zich in Den Helder met de ijssalon. Dat is een soort cultplek geworden voor kunstenaars. Dus toen hij me een paar maanden geleden opbelde, hij zegt, heb je zin om te exposeren? Want het gaat wat minder met Aris en Gray Laan.
0: Ja.
1: En ik zeg, nou, dat gaan we doen, Emo. Dat is... Ik hoor steeds...
0: Praat maar door.
1: Okay.
0: Dat gaat hier gewoon door.
1: Ja, dat gaat gewoon door, ja. Oké. En ik dacht van, nou, dat is een leuk initiatief. Maar ik wist niet wat ik moest verwachten. Dus ik dacht van, nou, we gaan het gewoon doen. Ik heb met Emo ingericht. En het was eigenlijk heel erg leuk. Aris bleek ontzettend ontvankelijk voor kunst. Nou, hij serveerde ook ijsjes, maar...
0: Ja, precies. Nee. Nou, dat moet je hebben.
1: Ja, hij had mijn werk snel... door, of tenminste, hij begreep het en wilde het uitleggen aan anderen. Dus ja, nee, ik vond het echt een hele leuke opening. En je kreeg gelijk een ijsje.
0: Ja. Nou, wat wil je nou nog meer inderdaad?
1: Wat wil je nou nog meer? Ja. Ja, dus dat is een beetje een rare plek, maar ja, toch erg leuk.
0: Ja.
1: Ik heb gisteren het werk weer opgehaald, dus helaas is het nu niet meer te zien.
0: En jij, Susanna, want jij hebt wel een bijzondere tentoonstelling. Dat komt eraan, hè?
2: Dat komt eraan, ja. Dat is vanaf 17 juli... tot 4 september in de Grote Kerk in Alkmaar, in de consistorieruimte. Ja, ik ben heel blij mee, ja zeker.
0: Ja, ja, het is sowieso een prachtige plek, de Grote Kerk
2: Alkmaar. Zeker, sowieso. En de consistorieruimte is een uitdagende plek om daar iets te doen. Maar ik besloot al bijna een jaar geleden over een expositie over de diepzee en de bedreigingen... rond die zee. En dat is geworden. Dus het is bijna.
0: Ja, ja. Jouw werk gaat ook heel erg over organismen, biologie, dat soort. Je bent van oorsprong natuurlijk ook bioloog, hè?
2: Ja.
0: Ja. En jouw werk gaat natuurlijk heel erg over wat er gebeurt, hè, in de natuur.
2: Ja, vooral, dat is mijn inspiratie. Hè. Mijn bron van inspiratie vooral, wat je niet zomaar met blote ogen kan zien. Dat is een deel van de natuur die de meeste mensen niet zien. En dat kan micro-organismen zijn, maar dat kan ook onderwaterwereld zijn, of onder de bodem, de aarde zijn, de grond. En mijn zorg eromheen. Wat zijn we aan het doen? In relatie tot dus klimaatverandering. Mm-hmm. Die bewustwording. Kijk, zoals met de diepzee. Dat daar is bijna... Het is de onbekendste... ecosysteem
0: ja.
2: van de aarde. Van 9 van de 10 soorten die organismen die daar leven, we kennen alleen maar...
0: We kennen ze niet,
2: bijna
0: hè?
2: Bijna niks.
0: Nee, klopt.
2: 9
0: ja.
2: van de 10, hè?
0: Ja.
2: En dat is een plek die eigenlijk onbeschermd is.
0: Ja. Vorige week is er nog iets ontdekt, hè? In zo'n
2: Ja. Het is bijna elke dag komen nieuwe soorten. En het punt is dat daar, wat ik in de expositie mee richt, specifiek is over de diepzeemijning als bedreiging. En de ecosysteem die daar ontstaat rond de mangaankernollen en op de mangaankernollen. Die eigenlijk zijn een soort, de maat is bijna een aardappel.
0: Ja.
2: En ze groeien heel erg langzaam, echt millimeters. Per jaar. Hè? En daar worden de mineralen die heel erg voor ons waardevol zijn. Hè? Mm-hmm. Voor bijvoorbeeld mangaan of kobalt of koper. Daar gaan ze de kernel vormen. En dat is wat nu gewild is.
0: Ja.
2: En het is echt uniek. En als je dat gaat met de grote machines schrapen de bodem van de zee, daar worden ecosystemen verdwijnen van miljoen jaren. Dat is ongestelbaar.
0: Ja, ja. Maar ja, moeilijk ook, hè? Ja.
2: Heel moeilijk, ja. Maar vooral omdat je niet weet. Hè. Mm-hmm. We weten niet. We weten heel weinig. Dus we weten niet wat we gaan veroorzaken. Want kijk, de oceanen zijn zo belangrijk voor de aarde.
0: Zeker.
2: Hè. Meer dan 50% van de zuurstof dat we... Mm-hmm. Ademen komt vandaar, om te beginnen. Ja. Daar de CO2 die daar wordt ook ingeslagen, de warmte, de reguleren van de klimaat op aarde, de biodiversiteit. Nou ja, en we weten echt heel veel te weinig.
0: Ja, ja. We gaan nog even naar muziek, want dat moeten we natuurlijk ook in dit programma. Hè? Normaal gesproken nemen jullie altijd muziek mee. Ik mag nu de muziek uitkiezen. Dus ik heb een lijstje. We gaan luisteren naar Roxy Music, Avalon.

0: Ja, die mag natuurlijk niet ontbreken, Roxy Music met Avalon. Ik zit aan tafel met Erik Beets, Susanna Molus-Lastra en Marja van Putten. Marja, jij komt natuurlijk uit Amsterdam. Ja, je bent hoe lang ben je al kunstenaar?
1: 35 jaar.
0: 35 jaar wel, ja, hè? Ja. Ja. Ja, ik dacht eigenlijk, misschien moet ik jullie ook een vraag toesturen. Toen dacht ik, nou, laat me niet, want nee. Jullie hebben je eigen verhaal. Maar ik dacht, heb jij advies voor jong kunstenaars?
1: Gewoon doorgaan.
0: Gewoon doorgaan.
1: Ja, dat is het enige eigenlijk.
0: Dat is eigenlijk voor iedereen geldt, ja. Dat wel, hè?
1: En heel erg je eigen plan trekken.
0: Ja.
1: Niet te veel laten leiden door, ja, wat er in de kunst om je heen gebeurt. Of door subsidiegevers of mogelijke, ja. Nou, je moet natuurlijk ook wel een beetje slim zijn. Het is een andere tijd dan wanneer ik kunstenaar ben geworden. Hè,
0: dat, ja. En social media is natuurlijk veel belangrijker.
1: Social media,
0: veel
1: netwerk. Netwerk is super belangrijk. Ja. Gewoon, ja, probeer gewoon je connecties warm te houden. Ga naar openingen van mensen die je kent.
0: Ja, dat is het. Ja. Ja. En je werk, want is dat in al die jaren wel geëvolueerd? Is dat veranderd of is het heel erg veranderd?
1: Altijd heel erg in beweging.
0: Ja, tuurlijk.
1: En de laatste 5 jaar is er echt iets, echt wel heel erg veel veranderd. Ik ben best op een ander spoor terechtgekomen. Ik heb veel meer de textiel in mijn werk omarmd. Want ik heb altijd schilderijen gemaakt waar textiele elementen in voorkwamen. En een jaar of 5 geleden heb ik dat omgedraaid. Dus eigenlijk echt met textiel. Eerst op 2D en de laatste paar jaar 3D beelden met textiel. Waarbij ik probeer om de textiele beelden te laten staan. Mm-hmm. En niet hangen. En textiel echt als een bouwmateriaal te gebruiken. Dus niet, ik ben niet met technische handigheidjes bezig. Maar ik gebruik het gewoon om een beeld te bouwen.
0: Ja.
1: En natuurlijk gaan daar andere materialen bij.
0: Ja. Hè,
1: zoals vaak dus hout. Of,
0: het is wel vaak groot, hè?
1: Ja, maar ik heb ook hele kleine dingetjes, hoor. Ik heb schilderijtjes van 10 bij 10 ook.
0: Ook wel, ja. Ja, wat ik ook van je tegenkom.
1: Maar over het algemeen, ik hou wel van groot werken. Ja, klopt. Ja.
0: En de thematiek, is die veranderd in al die jaren?
1: Nee, dat denk ik niet. Het is hooguit afwisselend, meer of minder figuratief. En de laatste jaren minder figuratief. Dus wat meer op het materiaal en de vormen zelf.
0: Ja, ja. En heb je wel een soort overkoepelend thema?
1: Nou ja, wat altijd heel belangrijk is geweest, de rol of de positie van vrouwen in de kunst. Dus vanaf het begin af aan heeft dat een plek gehad in hoe ik eigenlijk alles benader. Dus dat is terug te zien in mijn beelden en in mijn schilderijen. En dat is nog steeds zo.
0: Ja.
1: Dat is niet letterlijk, maar dat is gewoon, dat bepaalt de keuzes die ik maak.
0: Ja. Ja. Ja. En jij, Erik, is het altijd hetzelfde thema gebleven in jouw werk?
2: Nee.
0: Nee, hè?
2: Nee. Ik heb zo'n beetje 20, 25 jaar landschappen geschilderd. Ja. Grote, brede doeken met een all-over effect. Weet je dan, Pollock deed het, maar dat was het helemaal niet. Een soort Monet die zich dan uitspreidde over het hele canvas, zeg maar. Mm-hmm. En de laatste 5 jaar heeft er zich iets voorgedaan. En het is eigenlijk naar aanleiding van een soort spirituele ervaringen die ik gehad heb. En die om een of andere manier om een soort beeldende vertaling vroegen. Vroegen, ja. En dat leidde tot anders werk. De sfeer is wel ongeveer hetzelfde, maar het is toch aanzienlijk.
0: Inhoud is anders geworden.
2: Ja, de inhoud is anders geworden.
0: Ja,
2: dat heeft zich vertaald in een soort wat ik dan engelen noem. Maar het gaat eigenlijk over energieën die ik voel tijdens mijn slaap. En die mijn vormen. En die ik op een gegeven moment heel erg belangrijk ga vinden. Want we zijn allemaal energie. Ten slotte hier is ook energie. En om die weer te geven is lastig. Maar ik heb een bepaalde manier gevonden waardoor het toch min of meer geloofwaardig is. Want je kan ook vervallen in een beetje sommige vage spiritueel. Waar ik niet zoveel mee heb.
0: En maar dat wil je niet inderdaad.
2: Nee, dat wil ik niet. Ik wil het echt naar de aarde trekken. Zodat het een vorm en in de aarde komt.
0: Ja.
2: En daardoor geloofwaardig wordt. En dat is wat ik de laatste tijd doe. En die serie breidt zich steeds uit. Ik heb het een keer mogen exposeren in Muiderberg. In dat kerkje bij, bij Jan de Beusveel. Dat is een vriend van me. Ja. Heel veel mee te maken heeft. En daar hing het heel erg mooi op zijn plek. Dat, ja, alsof het ervoor gemaakt was. En ja, dat houdt me dus op het ogenblik heel erg bezig. En nou ja, die soort ervaringen gaan nog steeds door. Het lijken wel een soort op. Zelfs verhevig te worden.
0: Ja, maar dat is
2: eigenlijk... Ik weet niet, misschien verkeerden we in een kritisch... Nou,
0: nee,
2: sorry,
0: nee, maar
2: vraag.
0: Dat is toch eigenlijk wat we ook doen als kunstenaar. Heel erg bezig zijn met wat er gebeurt. Wat we voelen, wat we denken, wat we meemaken. Wat we tot ons nemen. Daar gaat het toch eigenlijk over.
2: Ja, ja, en ik voel dat echt een beetje kritieke tijd is nu. Waar een soort tegengestelde krachten zich bezig zijn.
0: Absoluut.
2: En ja, dan hoop ik dan op mijn manier een soort... bijdrage aan te leveren via mijn schilderijen.
0: Ja.
2: En dat probeer ik zo eerlijk en oprecht mogelijk te doen. En nou ja, dat is dan mijn bescheiden bijdrage.
0: Ja, maar dat, nogmaals, dat geldt voor Susanne, maar geldt voor Marjan natuurlijk ook, geldt voor mij.
2: Ja, ik denk dat we het allemaal wel hebben. Dat het een van de ja, ik hoor net Susanne over de oceaan en de bodem. En daar de structuren en de organismen. En dat die bedreigd worden ook. En, dus ja, ik denk dat we ongeveer het allemaal over hetzelfde hebben. Ja, ik dan ook met een andere invalshoek.
0: Zeker.
2: En ik kom ook vreemd genoeg op organische vormen. Waarbij ik weer een soort verwantschap met Susanne voel. Ja. Dus ja, het is niet allemaal zo verschillend.
0: Het is inherent aan de tijd die we nu meemaken natuurlijk, sowieso. Ja. Ik denk dat we allemaal wel gevoeliger voor zijn als kunstenaar. Ja, de een is misschien wat meer geëngageerd, wat kritischer ook in het werk om te laten zien. En de ander betrekt het meer op zichzelf en uit het op die manier. Ja. En jij, Susanne, is je werk heel erg veranderd de afgelopen jaren?
3: Nou, even lekker. Ik ben een jonge kunstenaar, als ik dat zou noemen. Niet qua leeftijd, maar ik ben 8 jaar geleden gestudeerd en echt fulltime kunstenaar.
0: Ja.
3: En in deze zin is niet veel veranderd, maar het is wel in ontwikkeling. Maar wat wel veranderd is, is het gevoel van wat vraagt nu de tijd waar we nu leven? En dat is alleen werken. Belangrijk als kunstenaar, maar samenwerken.
0: Ja.
3: En dit deel van samenwerken is voor mij heel belangrijk geworden de afgelopen jaren. En dat wordt dus steeds belangrijker. Dus niet alleen als individu werken, maar ook met andere kunstenaars werken. En bijvoorbeeld nu, dat is ook voor mij een beetje spannend en je kan zeggen frappant, dat nu deze zomer wordt in de kerk, in de grote kerk in Alkmaar, mijn eerste solo.
0: Mm-hmm.
3: En tegelijkertijd in Kunstenlab in Deventer komt een werk van mij met 8 andere kunstenaars, waar de auteurschap is gewoon aan de kant gezet.
0: Oh ja?
3: Geen naam. Dus we hebben samengewerkt 3 jaar.
0: Ja.
3: En dat komt, dat is, voel ik, heel belangrijk nu in de kunst, om daar niet te vergeten.
0: Dat je samenwerkt, inderdaad. Ja. En dan gaat het wel over kunstenaars die hetzelfde doen als jij, of dezelfde thematiek hebben. Dat hoeft
3: niet. Helemaal niet.
0: Nee.
3: Zelf.
0: Ja.
3: Nee, helemaal niet.
0: Ja.
3: Nou, je hebt wel een doel.
0: Ja.
3: En dat is het belangrijkste. En het mooiste is dat door die samenwerken kom je verder, kan je verder gaan. Voor mij precies dat we niet in dezelfde lijn zijn.
0: Mm-hmm.
3: Dat kan ook zijn dat je een doel kiest waar we alle kunstenaars ook daarvoor gaan. Hè? We gaan de afgelopen jaar met Being Earth.
0: Ja.
3: Met die kunstenaar die gewoon echt, we wilden iets laten zien. Maar onze invalshoeken waren helemaal anders. Dat is het mooiste.
0: Ja, precies. Ja. En jij, mooie de samenwerkingen. Want jij exposeert natuurlijk ook wel met kunstenaars samen. Ja, dat sowieso.
4: Ik heb een tijdje heel veel geëxposeerd met Greet Wijtenberg.
0: Ja.
4: Dus alleen om privé redenen van haar is dat even gestopt, zeg maar. Maar dat was een hele vruchtbare samenwerking. En met mijn man Wim Vonk hebben we heel afgelopen jaar ook een grote expo in Duitsland gehad. En wij mengen dan ons werk ook heel erg door elkaar in de expositie, zodat het eigenlijk één beeld gaat vormen. En we maken niet samen het werk, maar de expositie bouwen we wel heel erg als een geïntegreerd geheel.
0: Jullie reageren ook op elkaar in die zin.
4: Zeker, absoluut.
0: En jullie hebben natuurlijk ook altijd voor Armando gewerkt.
4: Ja, hebben we 20 jaar gedaan.
0: Maar dat was meer een samenwerking. Meer een uitvoering voor hem? Of was het wel echt een samenwerking?
4: Nee, we waren echt. Hij was echt de opdrachtgever.
0: Ja.
4: Dat is echt een.
0: Dat is anders, hè?
4: Dat is anders. Ja, dat dat was gewoon een praktische klus in feite.
0: Ja,
4: in die zin.
0: Ja, ja. Ja. Hey, we moeten naar muziek en dan moeten we alweer wisselen. We zitten op het hele uur alweer. Dank jullie wel. Ja,
2: ja,
3: en, ja, ik wilde je ook bedanken, Karin, voor deze 20 jaar. Ja. En jouw werk is echt heel, heel tof.
0: Dank je wel. Graag gedaan ook. We gaan naar Taylor Swift, Shake It Off.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: Toprooster.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is bij de Schiphol-tunnel weer even dicht. Alle verkeerslichten staan daar op rood vanwege het hoge vrachtwagen die nu uit de rij wordt gehaald. Op de A5 naar Amsterdam, tussen Westpoort en de aansluiting met de A10, heb je 5 minuten vertraging. En dat heeft te maken met file op de A10 West naar de A10 Noord. Voor het Koenplein zijn 2 rijstroken dicht en dat levert 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Een hele goede middag, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. De tweede aflevering van de jubileumuitzending 20 jaar Kunst Compleet. Dat vieren wij uitgebreid vandaag met zo'n 20 gasten die hier geïnterviewd worden. En natuurlijk, we bouwen ook een klein feestje. Tweede uur. Ik heb aan tafel zitten Yvonne Alting, Els Benjamins en Sebastiaan Bruin. Daar gaan we zo meteen mee praten, maar we gaan ook luisteren naar muziek. Normaal gesproken mogen de gasten muziek meenemen, maar nu mocht ik het uitkiezen. Dus dat werd Kate Bush, Running Up That Hill.

0: dat was Kate Bush met Running Up That Hill. We hebben niet zo heel veel tijd en ik heb weer drie nieuwe gasten aan tafel. Sebastian Bruin, Els Benjamins en Yvonne Alting. Goedemiddag, Yvonne.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang is het geleden dat je in het programma geweest bent? Weet je dat nog?
1: Nee, de laatste keer was telefonisch, dat weet ik wel. Maar ja. Nee, ik heb dat niet opgezocht.
0: Nee, ik ook niet hoor. in al die 20 jaar heb ik natuurlijk heel veel gasten gehad. Maar zo af en toe hebben we elkaar natuurlijk wel aan de telefoon. Of spreken we elkaar. Els, hoe langs geleden, weet je het nog?
2: Nee, ik vind dit een moeilijke vraag.
0: Ja, ik denk 2 jaar terug, 3 jaar terug misschien
2: nee,
0: al wel.
2: Langer. Ja, ik denk ja, langer.
0: Toch
2: ja.
0: wel, ja.
2: Maar omdat ik je zo vaak zie in de boterhal.
0: Ja, dat is weer anders, ja. Ja. Ja. En jij, Sebastian, nog niet zo heel lang geleden.
3: Vorig jaar,
0: met de platenkast.
3: Ja.
0: Ja, want we hebben ook een item af en toe in Kunst Compleet, dat heet de platenkast. En dan kunnen kunstenaars hun platencollectie meenemen, want we hebben nog een pick-up staan. Maar dat gaat vandaag niet. Dit is helaas live. Waar zijn jullie mee bezig, Yvonne? Komt er een expositie aan?
1: Nou, ik heb momenteel werk wat te zien is in Kranenburg. Bij de expositie georganiseerd door de KCB Zonder Ritme. En daar laat ik 3 werken zien. En die zijn eigenlijk geïnspireerd op de zee. En 2 is dat heel duidelijk herkenbaar. En de derde, dat denk je van, hé, wat zie ik nou precies? En dat is een zonder titel werk. Dus vandaar dat ik dat groepje ingestuurd heb. En ja, voor de rest op mijn atelier ben ik momenteel bezig met collages te maken. Met stukjes van portretten. En in het najaar komt er nog een expositie in de Boterhal. En die heet Waterritme. En nou, daar ga ik ook aan meedoen. In september is dat.
0: Ja. En jij, Els, waar ben je mee bezig?
2: Nou, ik ben eigenlijk voornamelijk nu op dit moment bezig met het begeleiden van de expositie Waterritme. Ik hoor net dat het andere ook iets met ritme heet in Bergen.
0: Ja, het is volgens mij zonder titel.
1: Dat is zonder titel. Oh, heb ik het verkeerd gezegd?
2: Ja, nee, ik verstond alleen ook iets van ritme. Ik dacht, oh, nog een ritme, behalve ons waterritme.
0: Ja, de KCB heet zonder titel.
2: Ja, oké, okay, nou, dat is makkelijker, vindt iedereen. Dat is dan geen thema. Maar waterritme is wel heel erg leuk. En het is ook heel divers. En we hebben ook kunstenaars van buitenaf. En het gaat allemaal over exposities in de Boterhal. Die ik voor dit laatste jaar dan nog begeleid. Dus dat is wel heel leuk. En dat is ook wel veel tijdnemend. En wat ik zelf doe, is drukken op het grafisch atelier Haarlem, omdat ik toch persen nodig heb om te drukken.
0: Ja.
2: Maar mijn eigen pers staat daar overigens, maar die kan ik niet thuis hebben. En maar dat is op een laag pitje op het ogenblik. Dus dat is niet heel veel. En ik heb dus ook niet voor mezelf exposities geregeld, maar meer voor anderen.
0: Ja.
2: Dus dat is wel
0: en dat drukken, want dat is natuurlijk een druktechniek. Maar welke druktechniek gebruik je?
2: Ik gebruik nu houtdruk. En ik was eigenlijk verliefd op litho, steendruk. Maar dat is heel zwaar. En dat is langzaam. En ik wil het allemaal zelf doen. Ik wil niet afhankelijk zijn van mensen. Dus ik til al die stenen zelf. En ik maakte hele grote litho's. En dat vond ik verrukkelijk. En ik vind nu kleintjes ingewikkeld. Maar eigenlijk zijn ze ook steeds nog heel mooi. Maar ik ben op de houtdruk, want dat is sneller en eenvoudiger.
0: Ja. En jij, Sebastian, waar ben jij mee bezig?
3: Nou, ik was... even kijken, ja, ik ben het voor in Purmerend, voor Urban Landscapes, ben ik het voorbereiden dat klaar is. En ondertussen ben ik aan het voorbereiden in... Ik doe met de kunstziendaags in Bergen mee. En daar ben ik bezig met iets op te zetten.
0: En waar doe je mee in de kunstziendagen?
3: Ja, dat is in de... Even kijken hoor, bij de Verkenners zie je dat gebouw?
0: Ja, het scoutinggebouw van,
3: Daar heb ik een plek in. Dus,
0: ja, dat is vlakbij de Zwarte Schuur bij het Oude Hof en zo. Ja.
3: En ik heb nog, ik doe ook mee met de expositie, de zomerexpositie van de Kunstuitleen in Alkmaar.
0: Ja, ode aan het, wat is het, water ook?
3: Ja, dat denk ik.
0: Wat een thema is, veel water, hè?
3: Ja.
0: Ja, wat grappig. Ja. En ben je al klaar daarvoor? Of
3: daar ben
0: je
3: ik al klaar voor. Ja, nou, ik probeer het een beetje niet te veel nieuw werk en een beetje afwisselen met oud werk. En dus dat ik niet te veel hooi op mijn vork neem en dat het overzichtelijk blijft.
0: Ja, ja. Hoe overzichtelijk blijft het zo? Het hele jaar door, Yvonne, met alle exposities. Hou je daar wel rekening mee dat je niet te veel te weinig hebt?
1: Ja. Op zich probeer ik tegenwoordig ook vooruit te werken. Want eigenlijk die portretten waarmee ik mee bezig ben, die zou ik heel graag in Kranenburg bij de jubileumexpositie willen laten zien. Maar het is een gigantisch werk om die techniek uit te voeren, omdat ik allemaal stokjes met de dikte van satéprikkers dan op papier plak. En dat is ook niet het leukste werk. Dus af en toe ben ik daar een tijdje mee bezig en dan wil ik weer eens wat anders doen.
0: Ja.
1: Dus in tijdsdelen.
0: En niet meer, want dat kennen we natuurlijk allemaal, hè? Op het laatste nog iets willen maken voor een tentoonstelling.
1: Ja,
0: dat is niet te doen, hè?
3: Twee jaar terug wilde ik ook iets maken en ik werd halverwege ziek en ik zag het gegeven moment hangen. En ik denk, ik had echt zo'n jeetje, wat een prut.
0: Want dit is gewoon geen goed werk.
3: Nee. Die heb ik ook helemaal weer. Ben ik eigenlijk bijna opnieuw begonnen. En die is nu wel af. En die komt ook bij Urban Landscapes.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus, maar je hebt echt tijd nodig om jouw werk te maken.
3: Ja, ja. En het, soms denk je dat het af is en dan kom je terug. En dan blijkt dat je.
0: Ja.
3: Ja, dat er nog zoveel dingen niet kloppen. En,
0: ja, precies. Ja.
3: Dus dat is constant een soort. Het is heel veel kijken.
0: En hoe is bij jou, Els? Ben je wel vooruit aan het werken?
2: Ik vind altijd het moeilijke dat wat ik opgehangen, dat lijkt goed voor mijzelf. En dat heb ik dan ook wel echt onderzocht. Maar heel vaak als het hangt, is het zo anders. Mm-hmm. Dan schrik ik me rot. Of denk ik, jeez, wat doet dat ertussen? Tussen die tentoonstelling of weet ik wat. Dat vind ik wel een van de moeilijke dingen om dat te bepalen.
0: En dat werken, komt omdat je dan samen met anderen exposeert.
2: Ja,
0: en daar moet je je ook weer tot verhouden, natuurlijk.
2: Je met exposities wel heel erg goed opletten hoe je het ophangt.
0: Ja.
2: Dat iedereen tot zijn recht komt.
0: Ja.
2: En dat vind ik dus op zich van dat inrichten met mensen ontzettend leuk. Omdat ik dat ook al een kunst op zich vind.
0: Zeker.
2: Maar voor mezelf is het heel moeilijk om te peilen wat het goed gaat doen. En dan krijg ik mijn kindje weer terug. En dan denk ik van, oh god, je was een lelijk kreng eigenlijk.
0: Het was eigenlijk.
2: En dan hangt hij weer thuis en dan is het weer gewoon leuk. En dus ik moet heel erg goed opletten ook op het licht. Dat doet ontzettend veel. Ik heb een tijdje beeldjes gemaakt. En dat was ook met veel licht, heel verschillend. Maakte ik het heel mooi in mijn atelier. Kwam ik thuis, zei iemand, wat heb je daar voor marsepein? Dan dacht ik, oh ja, nu heeft het daglicht. Dat is iets anders.
0: Dat is anders, hè? Ja, en jij, Yvonne?
1: Ja, met dat vooruit. Uitwerken. Ik vind het ook wel heel leuk om in een korte tijd ergens iets voor te maken. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Ook af en toe voor het lab bij de Boterhal. Dat is een vitrine-expositie.
0: Ja.
1: En dat was dan een enorme uitdaging. Het leuke was ook wel dat het klein was. Dus het was ook wel overzichtelijk
0: te overzien,
1: om dat werk te maken.
0: Ja.
1: Maar dan zet je even alles op alles om zo'n geschikt mogelijk werk te maken.
0: Ja. We gaan ook nog even luisteren naar muziek. Want dat moet ook in dit programma. Een nummer die we zelf vaak spelen. Althans, dat is wel de bedoeling. Love You More, Raccoon. Nou, er gaat technisch iets mis en dat is helemaal niet erg. We zijn natuurlijk live, dus ja. Grappig. We wachten gewoon. Ja, daar komt-ie hoor.

0: En dat was Raccoon met Love You More. En ik heb aan tafel nog steeds Yvonne Alting, Els Benjamins en Sebastian Bruin. Ja, praat rustig verder. We zijn gewoon live, toch? Lekker. Okay. We laten gewoon allemaal doorgaan. Ja, dat is dan toch allemaal prima. Dat hoort erbij. Jubileum uitzending. Waar gaan we het eens over hebben, zeiden we net. Tuurlijk heb ik wel voorbereid, maar ik laat het ook altijd gewoon een beetje gebeuren, hoor, wat iedereen zegt. Ja, toch, dat is het leukste. Hey mensen, we gaan even over dat inrichten hebben. Dat lijkt me wel leuk, want we hebben natuurlijk met elkaar in de tentoonstellingscommissie gezeten van de Boothal. Daar gaan we het niet over hebben, maar we gaan het over inrichten hebben. Want Elsje zei het net al, het is hartstikke leuk om te doen. Maar het is ook wel altijd, hoe doe je dat? En hoeveel leden? En met hoeveel mensen? En wat bevalt je?
1: Dus eigenlijk bij een ledententoonstelling mogen ze zich opgeven. En als er dus 60 leden zich opgeven, heb je heel weinig ruimte. Meestal is het tussen de 35 en 45 mensen die zich opgeven.
0: Ja.
1: Dus dat is ongeveer de helft van onze leden. Dus best veel, vind ik. En die zijn dan, die krijgen wel een thema. Dat vinden ze heel vreselijk, maar de helft van de leden levert iets in wat ze al hadden, wat binnen het thema zou kunnen passen. Wat moeilijk is, is dat je iedereen tot zijn recht wil laten komen. Dat iedereen op een mooiste plek wil hangen, voor zover die er is. Want je kan mooi hangen en je kan lelijk hangen. Dus daar hangt eigenlijk vanaf hoe je werk wordt ervaren.
0: Ja.
1: En dat is wel heel leuk. En dat doe je meestal met z'n tweeën of drieën. En ik heb daar zo speciale mensen voor waar het heel goed mee gaat. Dan heb je dezelfde mening over dingen. Dus het wordt wel een soort handschrift van je tentoonstelling. Dus op een gegeven moment denk je dan ook van, laat ik eens met iemand anders doen die veel ludieker omgaat met kleur en maat en weet ik wat. Maar ja, goed, het worden, gek genoeg komt er ontzettend veel divers werk binnen, maar het wordt altijd weer een hartstikke mooie tentoonstelling op de een of andere manier.
0: Ja.
1: En dan maar hopen dat iedereen gelukkig is.
0: Ja, maar dat is, maar het is ook het is een vak eigenlijk, hè, dat inrichten. Maar niet iedereen kan dat. Dat hebben we natuurlijk ook allemaal zelf wel de ervaring, hè? Dat je denkt van, oh, ik doe aan iets mee. En het is eigenlijk dat ik dacht, oh, dat had toch wel even beter of anders. Maar aan de andere kant, het is ook allemaal wel een soort van vrijwilligerswerk, hè?
2: Meestal zie je het, als het werk binnenkomt en je stel het uit.
0: Precies.
2: Dan zie je eigenlijk in één oogblik al waar de valkuilen zitten. En,
0: ja.
2: En het stomme is, en die kan je soms dan, ja, dat blijft toch altijd een beetje, ja, weet je, je hebt gewoon heel veel werk wat wel goed bij elkaar kan passen. Maar er zijn altijd een aantal die toch een andere plek of meer gekaderd moeten, opgehangen moeten worden, omdat ze anders de boel niet klopt.
0: Ja, precies. Ja. En hoe ervaar jij dat, Yvonne, het inrichten van tentoonstellingen?
3: Ja, inderdaad. Als een soort puzzel.
0: Ja.
3: Om een soort harmonie. Om een soort harmonie te creëren. Dat,
0: ja. En de ene keer gaat dat beter dan de andere keer? Misschien?
3: Ja, het is inderdaad afhankelijk van het werk ook. Ik kan me ook een tentoonstelling herinneren. En er was iemand die maakte hele felle schilderijen. En daar wisten we echt geen plek voor. Want die overheerste de boel veel te veel.
0: Ja.
3: Kijk, dat kan gebeuren. Dat dingen dus of te subtiel zijn, waardoor ze niet goed uitkomen. Of juist te krachtig in verhouding met de rest. Waardoor de focus er helemaal naartoe gaat. En de rest eigenlijk teruggedrongen wordt.
0: Ja, precies. En het is net wat Els zegt. Dan moet je wel proberen uitzien te komen.
3: Ja.
0: En het lid zijn van een kunstenaarsvereniging. Hè, want dat komt ook regelmatig in dit programma voor, hè, want veel mensen zijn lid van een kunstenaarsvereniging. Wat is nou het voordeel voor jou, Sebastian, om lid te zijn van een kunstenaarsvereniging?
2: Nou ja, mijn idee was om kunstenaars te ontmoeten en dat je wat meer feedback kan krijgen over je eigen werk. Nou ja, dat laatste, dat gebeurt niet zoveel. Maar het is wel, je ziet ongeveer wel een gegeven moment van wat er van je wordt verwacht of wat er, je ziet geeft een soort kwaliteit. Die van, oh ja, daar pas je tussen. Of weet je wel, het is ook wat voor expositie er is. En of dat interessant bij je werk past. Dat idee heb ik van een vereniging.
0: Heb je meer exposities nu ook dan zonder?
2: Ja, dat is, en ook gewoon door te exposeren weer andere exposities gekregen.
0: Ja, precies.
2: Dus het werkt wel zo dat doordat mensen zien wat je hebt, dat ze je ervoor gaan vragen. En soms ook heel specifiek.
0: Ja. Dus dat netwerk van een kunstenaarsvereniging is wel belangrijk.
2: Ja, dat is zeker. Ja, dat voegt wel iets toe.
0: Ja, en jij, Els, want jij bent natuurlijk al heel lang lid, hè, van de Boterhal onder andere.
1: Ja,
0: hoe ervaar jij dat?
1: Ik deed het voornamelijk voor informatie over materialen en hoe mensen tot iets kwamen. Ook spreken met elkaar. Dat viel mij wel tegen. Mm-hmm. Want ik merk dat iedereen toch op zijn eigen eilandje zit en dat ook graag wil zijn. Maar ik vind het toch heel dynamisch wat er allemaal gebeurt. En ik ben nooit gegaan om te kunnen exposeren. Want ik denk van, ja, je hebt 2 leden tentoonstellingen per jaar. En alles wat erbij komt is meegenomen. Ik vond het zelf heel fijn dat wij in een tijd... Het was voor mij ook een manier om moderne kunst te gaan accepteren.
0: En ook hedendaags vooral.
1: Ja, hedendaags. Ja. Omdat mm-hmm. mensen van buiten afkwamen.
0: Ja.
1: Van grote kwaliteit hadden we toen ter tijd. En dat was dus heel, heel voedend. Ja. Je werd daar dus echt door gevoed. En we hadden ook uitwisselingen, wat ik zelf altijd ontzettend leuk vond. Ook al levert het misschien ogenschijnlijk niet veel op, maar het is gewoon goed om buiten de grenzen te kijken.
0: Zeker.
1: Van je eigen vereniging, maar ook misschien van je eigen land en weer een teruggast te zijn voor ja. anderen.
0: Ja.
1: Dat vind ik een heel groot voordeel van een vereniging.
0: Ja. En jij, want jij bent natuurlijk lid van 2, KCB en de Boterhal, Yvonne.
3: Ja.
0: En wat brengt het jou?
3: Wat brengt het mij? Nou, de Boterhal die heeft me heel veel contacten inderdaad gebracht. En daar is wel een soort vriendenkringetje uit ontstaan. Dus dat is gewoon heel leuk. En wat Els zegt ook, die uitwisselingen qua exposities kan ik zeer waarderen. Want eerlijk gezegd ga ik er niet zo snel op uit om zelf in het buitenland iets te regelen. En toch ook wel gewoon dezelfde interesse delen en daarover te kunnen praten. Dat is gewoon heel prettig.
0: Ja, zeker. En het KCB, dat zit natuurlijk hier, hè, in Bergen. Is een andere vereniging?
3: Ja, dat is een heel andere vereniging. Niet alleen de ruimte, want in Hoorn hebben we natuurlijk een monumentaal oud pand. En in Bergen zitten we in Kranenburg met hele strakke witte wanden.
0: Mm-hmm. En echt een museum, hè?
3: Ja, echt een museum. En ik moet zeggen, daar hou ik wel van. Dat niets afleidend, behalve mijn werk. En daar is de sfeer eigenlijk heel anders. En dat gaat misschien ook wat veranderen, heb ik begrepen.
0: Ja, er komt wat meer dynamiek in, denk ik, hoor.
3: Ja.
0: Fijn, we zijn alweer door het half uur heen, lieve mensen. Oei. Ja, het gaat snel, hè? Ja. We gaan naar muziek en dan gaan we wisselen met weer andere gasten. Dank jullie wel. We zien elkaar ongetwijfeld en daar ben ik ook heel blij mee. En ik vind het ook heel fijn om altijd contact met jullie te hebben en om die vriendschap.

0: En dat was Defying Gravity van Cynthia Erivo en Ariana Grande. En ik heb het over lijflied, Helen. Want ik zit hier met Helen Botman, Peter van Vleuten. En aangeschoven is ook collega René Bremmers, daarover meer. Maar ik mocht de muziek uitkiezen voor dit programma. Want ik ben 20 jaar bestaan en normaal gesproken nemen jullie de muziek mee. Maar nu mocht ik het uitkiezen. En toen dacht ik, goh, wat is nou mijn lijflied? Defying Gravity van uit Wicked. Dus vandaar. Wow. Dus die hebben we net gehoord. Mm. Ja, welkom lieve mensen.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie in het programma wilden komen. We hebben nogmaals voor de luisteraars die net inschakelen. We hebben een live uitzending van 11 tot 2. We wisselen elke half uur van gasten met gasten. Want dit programma bestaat 20 jaar. René, even met jou beginnen. Want André riep net. Ja, dat is je oud collega. Ja, dat weet ik dat dat mijn oud collega is. Niet alleen is het mijn oud collega, maar het is ook nog steeds mijn collega.
2: Ja.
0: René Bremmers.
2: Ja.
0: René, je hebt ook wel eens de techniek van dit programma gedaan.
1: Ja, een paar keer. Ja. Altijd wel leuk hoor.
0: Ja, wel hè?
1: Ja. We proberen altijd Alanis Morissette tussen te smokkelen.
0: Precies, dat hebben we vanochtend gedaan. Hè?
1: Ja, okay,
0: ja, we hebben vanochtend Alanis gedraaid. We praten over muziek, want Helen en Peter zijn natuurlijk ook van de muziek.
1: Ja, dat weet ik.
0: Helemaal goed. Maar jij gaat stoppen.
1: Ja, sommige mensen die
0: 24 jaar bestaan en jij gaat stoppen.
1: Nee, 20.
0: 20.
1: Ja. Ja, sommige mensen die vieren hun 20-jarig jubileum en anderen stoppen na 20 jaar.
0: Ja,
1: het boek gaat dicht.
0: De koek is op.
1: Nou, de koek is in die zin op. De Basement staat vooral voor de lokale scene, het bandje scene. Ja. Beetje ook een beetje in de alternatieve scene. En 20 jaar lang heb ik ook gewoon vooral jonge muzikanten uitgenodigd om hun kunst te laten horen aan de luisteraars. En dat heb ik met ontzettend veel plezier en bezieling heb ik dat gedaan. Alleen vorig jaar toe kwam het gevoel een beetje dat het kost je natuurlijk heel veel tijd en geregel. Soms ook een hoop stress. En dat was nooit een probleem. Alleen vorig jaar toen begon het me een beetje tegen te staan. En toen dacht ik bij mezelf, ja, kijk, ik heb ook gewoon met de Basement met reguliere uitzendingen. Gewoon dat ik gewoon muziek draai en wat interviews heb enzovoorts.
0: Ja.
1: Maar goed, de Basement staat wel voor live muziek. Weet je, mensen verwachten dat wel. Dus ik dacht bij mezelf, ja, ik kan wel verder gaan onder de naam de Basement, maar dan geen live muziek. Maar dat is het niet.
0: Dat past niet, hè?
1: Dus ik had besloten om te zeggen van, joh, na 20 jaar, het is mooi geweest. Kan ik terugkijken.
0: Zeker.
1: Met alles wat voor de revue is gepasseerd. En volgende week zaterdag.
0: Dus volgende week zaterdag.
1: Ja, dan hebben we de allerlaatste uitzending.
0: 27 juni.
1: Ja.

0: Ja. Van 2 tot 6.
1: Oké, okay, goed.
0: In de middag ben ze.
1: In de middag. Ja. Dan gaan we weer dit kunstje herhalen.
0: Ja, ja, ja, alleen dan met iets andere gasten.
1: En dan zit er naast jou Peter van Vleuten en Helen Botman. Ook regelmatig gasten in dit programma. We kennen elkaar natuurlijk ook. Hè. Hoe is het met jullie? Hoe gaat het, Peter?
2: Nou, het gaat hartstikke goed. Wat wil je weten?
1: Wat wil je weten? Ja,
2: nou wat er allemaal goed gaat.
1: Wat er allemaal goed gaat, nou, natuurlijk.
2: Nou, ten eerste, wij zijn met z'n tweeën bezig met een nieuw programma. Daar treden we mee op. Daar komen we straks nog wel even op, denk ik. Wat mij betreft ben ik heel druk met de Songwriter School.
1: Ja.
2: En die bestaat 10 jaar. Ja, het is nog geen 20, maar dat is toch wel aardig.
1: Ja, joh.
2: En daar hebben we ontzettend leuke dingen op het programma. Onder andere songwriting weekends in de zomer. En ik ben veel aan het schrijven. En we hebben heel veel leuke dingen wat betreft de Songwriter School. En dan zit ik ook nog eens een keer. Ben ik betrokken bij Muziekcentrum Simeon in Bergen.
1: Ja.
2: Wat echt waanzinnig goed loopt.
1: Hoe hadden jullie dat verwacht toen jullie vorig jaar daarmee begonnen?
2: Nou, we hadden wel een heel goed plan in elkaar gezet. En daar waren we al 2 jaar mee bezig. Dus dat heeft echt zijn tijd goed gehad om te rijpen. En toen we vorig jaar van start gingen, ging het eigenlijk daarna, nou, ik zal niet zeggen vanzelf, we hebben er hard aan moeten trekken, maar het ging echt heel, alles wat we hoopten, dat lukte ook. Heel veel mensen die ons gingen helpen, we kregen spullen, we kregen apparatuur, we kregen instrumenten. En we hebben nu 20 docenten ruim, eigenlijk gewoon de hele week door actief bij ons. Ja, en die werken allemaal zelfstandig.
1: Ja, een muziekles voor jong en oud, hè?
2: Voor jong en oud, ja. Zeker. Ja. Het is op verschillende instrumenten, het is klassiek, het is modern. Maar inderdaad ook alle leeftijden. Ik heb zelf een groep van, ik zeg altijd heel beleefd 40-plussers, maar ze zijn wel iets meer dan 40-plus. Die vroeger allemaal in bandjes hebben gezeten en gespeeld. Mm-hmm. En die komen elke dinsdag of woensdag een uur lang bij mij voor hun plezier spelen. Dus ik zeg altijd, ik geef geen les. Ja, ik leer ze wel af en toe een paar trucjes.
1: Tuurlijk.
2: Muzikanten trucjes.
1: Ja, tuurlijk.
2: Maar het is vooral het plezier. En dat gaat nu ook al ruim een jaar echt fantastisch. Ik heb 2 groepen, dus er zijn genoeg liefhebbers.
1: Leuk. Dus als mensen luisteren, inderdaad, muziekschool, zeg maar gewoon Simeon in Bergen. Ja. Nog steeds muziekles voor jong en oud.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: En jij, Helen?
3: Ik zangles natuurlijk.
1: Ja.
3: Met The Moving Voice geef ik zangles aan vrouwen.
1: En waarom alleen vrouwen?
3: Dat is eigenlijk een fysiologische overweging geweest. Omdat mannen zingen altijd, of vaak, lager dan vrouwen. Dus dan zat ik in de les altijd een beetje te brommen.
1: Ja.
4: Je kon niet bij je lage bas.
3: Dat voelde niet meer zo fijn. Nee. Dus dacht ik, nou weet je wat. En dat voelde toen de tijd best als een enorme beslissing. Van, dan ga ik gewoon alleen vrouwen doen. Nou, daar hebben we het ook nog wel over gehad, P. En het is de beste beslissing ooit.
1: Ja.
3: En ik ben toen ook, ik gaf altijd individuele les. Ik ben toen begonnen met groepslessen. En het is ook gewoon heel bijzonder om te zien wat er gebeurt als je allemaal vrouwen in een groep hebt. En hoe die elkaar supporten. Ik denk dat bij mannen ook het geval is.
1: Tuurlijk.
3: Hoor.
1: Tuurlijk. Ja.
3: Maar misschien, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat zouden we een keertje moeten proberen. Maar prachtig. En nu eventjes een zomerstop van alle lesgeven. En van het weekend treden we dan nog op. 21 juni, hè, de langste dag.
1: Ja.
3: Mooi, echt de zomer in. En met die zomerstop, ik vind het wel mooi wat jij zegt, René. Van, jij stopt dan, maar ik ben altijd aan het kijken van hoe nu weer verder. Welke veranderingen, hoe voelt het nu? Moet het weer anders? Hoe dan? Dus dat is gewoon fijn om daar eventjes tijd voor te hebben. Om echt daarvoor te kunnen bezinnen.
1: Even na te denken
3: alles
1: over.
3: Nog?
1: Ja, precies. Ja.
3: Dat,
1: ik noemde net lijflied. Natuurlijk, lijflied moet ik zeggen. Niet lijflied, maar lijflied. Want je gaat ook lijflied doen in augustus.
3: Ja. En sterker nog, jij gaat ook lijflied doen.
1: Ik ga ook lijflied doen.
4: Help.
3: Ja, lijflied. Wat wil je ervan weten?
1: Want, niks. Heb je nog mensen nodig? Of,
3: Nee, we zitten vol.
1: Okay.
3: Dat is een mooi stemweekend in in de zomer in de Berkelei, prachtige plek in Bergen, met 8 vrouwen. Die allemaal zingen, die allemaal op hun eigen manier zeg maar binnenkomen. De een schrijft al songs, de ander nog niet. En het gaat dus om het schrijven van je lijflied. Dus niet alleen zingen, je stem vrij laten klinken, maar ook om een lijflied te schrijven. Hoe doe je dat? Waar haal je dat vandaan uit jezelf? En hoe geef je dat vorm?
1: Ja.
3: En iedereen doet dat altijd. Dus dat is, het is heel relaxed. Het is licht. Het is diep. Het is super gaaf.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd.
3: Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Ja, we gaan nu even naar muziek. En dan praten we rustig verder. We gaan naar een oudje, jaren 80. Ik mocht het uitkiezen. We gaan naar Tears for Fears. Ja joh, Everybody Wants to Rule the World.

0: Ja, dat was Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. En ik zit hier met Helen Botman, Peter van Vleuten en René Bremmers. We hebben het over muziek natuurlijk. Ik vind het heel fijn dat dit gewoon een soort muziekhalf uurtje is. En Peter heeft ook gitaar meegenomen.
1: Ja. Ik dacht, neem hem maar mee. Straks vraag je daarna en heb ik hem niet mee.
0: Heb je hem niet mee?
1: Ja.
0: Wat gaan jullie doen? Wat ga je doen?
2: Het sprong vanmorgen in ons hoofd. Ja, je zit natuurlijk 20 jaar gewoon, vier je hier, je jubileum. En wij hebben een liedje en die heet 20 Years. Moet je je voorstellen dat iemand 20 jaar geleden een liefdesbrief of een brief naar je stuurt. En die is helemaal vergeeld en oud en je bent al 20 jaar aan het wachten. In zo'n 20 jaar kan er heel wat gebeuren. Het is een lange tijd, jij weet het. 20 years is dit, van de Civil Wars.

0: Nou, prachtig, dank jullie wel.
1: Mag ik je wat vragen, Karin?
0: Ja, tuurlijk mag jij ook wat vragen aan mij.
1: Ja, er zat een zinnetje in dat lied. For 20 years and 20 more. En ik dacht, ja. Hoe lang ben jij nog van plan om
0: nou,
1: door te gaan?
0: Nou, de vraag kwam vanmorgen ook. Want we kwamen hier om, nou wat was het, 9:15. En toen was de tv-ploeg van RTV 80 was hier al. Toen werd ik even kort geïnterviewd. En toen was er inderdaad ook de vraag... Gaan we de 25 jaar halen? Dat is natuurlijk wel, dat zou ik heel graag willen, die 25 jaar. Want natuurlijk kan het wel door, sowieso. Er zijn genoeg kunstenaars, muzici, ja. Schrijvers in deze omgeving. Kan gerust. Maar we zitten natuurlijk ook straks met een fusie. Die zit aan te komen. Dus of het blijft bestaan, is de grote vraag.
2: Maar wat wil jij?
0: Wat wil ik? Ik wil het doorgaan. Ah, ja, sowieso.
2: Dat is belangrijk.
0: En dan kan het altijd nog in een podcast of weet ik veel. Ja. Maar we zijn ook, want ik zei... wat was het vorig jaar? December, november zat ik met de redactie om tafel en onze voorzitter Ruud. En ik zei, nou, ik heb wel een ideetje voor dat 20-jarig jubileum. Kunnen we niet tv doen? Nou, natuurlijk, zeiden ze, kunnen we dat doen. Wil je dat aan tafel? Wil je? Ik zei, nee, dan wil ik gewoon met een cameraploeg op pad. En ik wil naar kunstenaars, naar het atelier, et cetera. Dus vanaf zondag, zaterdag, zondag, nou, morgen overmorgen... gaat de vierde aflevering van Kunst Compleet TV.
2: Wat leuk, hè?
0: Ja, we zijn begonnen met Hoorde en Schimmel. En kunstenaars duo. Vervolgens werd het Hans van Marwijk. Die komt zo meteen nog.
3: Ja.
0: En de derde aflevering draait nu nog steeds. Dat was Galerie Klein Zwitserland. En vanaf dit weekend gaat Eerstebergse boekhandel, Thomas en Karin. Nou. Dus we zijn bezig met tv. Dat is een andere tak van sport. Ja. Dat wel.
2: Ja.
0: Ik ben wel een radiomens, hoor. Dat kan ik echt wel zeggen.
2: Maar wat Jan zegt, de bezieling is er nog steeds.
0: Ja, ja. Dus, zeker.
2: En dat is het belangrijkste.
0: Dat is het belangrijkste.
2: En natuurlijk, je bent altijd afhankelijk van, wat er gaat veranderen. Qua regels en zo.
0: Ja, zeker.
2: Maar goed, de motivatie is er. En wat je zegt, weet je, misschien als podcast kan je gewoon verder.
0: Ja.
2: Enzovoort.
0: Ja.
2: Je bent niet afhankelijk van muziek, weet je. Dus je kan gewoon...
0: Dat klopt.
2: Dus daar ligt het probleem ook niet. Dus.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik vind het heel fijn nog altijd om... Ik ben natuurlijk zelf beeldend kunstenaar. En dat vergeten mensen nog wel eens. Kan, niet altijd. Want het is ook vaak Karin van de radio. Of Karin van curator. Of Karin van...
3: Ja, ja, ja. Ja.
0: En ze vergeten nog wel eens dat ik ook zelf beeldend kunstenaar ben. En ik vind het heel fijn om met mensen te praten over het vak.
1: Ja.
0: Want het is een vak. Dat zullen jullie ook weten als professioneel kunstenaar, muzikers, muzikanten. Het is een vak. En daar praat je over met collega's. En het is een hele mooie manier om... En de eerste keer dat ik dus bij Compleet FM... Want wij komen allebei uit van Compleet FM. En de eerste keer dat ik daar in de studio zat... en die koptelefoon opzette en die microfoon voor mijn neus... toen dacht ik... Huh? Dit is leuk.
2: Ja.
0: Ja. Dat is het enige.
2: Ja.
0: Nou, en dat is het. En ik vind het nog steeds leuk.
2: Ja, maar dat is grappig dat je het zegt. Want ik was samen met nog iemand, waren wij de DJ's bij een tienerdisco. Maar hij had ook een radioprogramma bij Rijgersdaal.
0: Ja.
2: Het werd gewoon via de intercom werd het gewoon uitgezonden. En dat was allemaal prima. En hij deed het samen met een andere vriend. Maar die kon de avond niet. En hij zei, nou, heb je zin om mee te gaan? Ik zei, prima. En net wat je zegt, koptelefoon op. En je mag presenteren en je mag plaat aankondigen. Maar je kan ook zelf platen zelf uitzoeken. Je hebt invloed, je kan dingen introduceren. Ja. En ik dacht van... Wow. Dit is gaaf.
1: Dit is leuk. Dit is echt leuk.
0: Ja, en wat ik ook heel... Dat betrap ik mezelf wel eens op. Want als ik zelf geïnterviewd word... dat vind ik echt niet zo heel geweldig. Want dan ben je de controle kwijt. Hè?
3: Ja.
0: Dat is ook zo. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel... Ja, dat hoort er ook bij.
1: Kun je nagaan hoe wij hier zitten?
0: Ja, precies. Ja, dat snap ik. Ja, ik snap het heel goed.
2: Maar je hebt wel wat te vertellen. Want dat is natuurlijk wel zo. Kijk, jij wil natuurlijk... je geeft gewoon een podium voor de kunst. Kunstenaar, of voor de schrijver, hè, want dat doe je natuurlijk ook nog.
0: Ja.
2: Maar goed, maar zelf, je hebt natuurlijk ook nodige kennis heb je opgebouwd, ook als kunstenaar en dat soort dingen. En dus je hebt ook zelf wel wat te vertellen. Alleen het is een beetje raar dat elke keer zit je aan de ene kant van de microfoon. En dan opeens zit je aan de andere kant van de microfoon. Ja.
0: Ja, je kan natuurlijk niet in zo'n programma constant je eigen mening of je eigen kennis. En dat kan natuurlijk niet. Ik moet wel in dienst staan van degene die komt, hè, als gast. En dat vind ik ook wel heel oké, hoor.
2: Ja. Maar je mag wel aangeven of je iets moois vindt of iets moois of zo.
0: Ja, tuurlijk.
3: Maar dan stel je ook betere vragen natuurlijk.
0: Absoluut.
3: Je kunt veel uitdagende vragen stellen.
0: Ja.
3: Omdat je verder kijkt.
1: vanuit je eigen ervaring.
0: Ja, ik snap wel natuurlijk waar je
3: dat voor hebt. Dat komt nu ook in beeld.
0: Dat ja, is dat wel komt mooi. Nu in beeld. Ja, ja,
3: nou, ja, dat is eigenlijk heel logisch.
0: Ja, dat, is wel, een leuke stap hoor, wat dat betreft. Ja,
2: in plaats van wat is je favoriete kleur en wat is je favoriete dieren.
0: Ja, en ik zei ook altijd, zeker van het begin, ik wil geen huistuin- en keukenprogramma. Het moet wel ergens over gaan.
2: Ja,
0: ik wil wel professionele mensen in mijn programma.
2: En je kan ook met je programma wat dieper op de zaak ingaan.
0: Ja, zeker.
2: Het wordt niet oppervlakkig.
0: Nee. Nee,
2: kijk, dat
0: hoop ik
2: natuurlijk
0: niet.
2: Wel in een bepaald soort niche. Maar goed, weet je, maar voor de liefhebbers is het natuurlijk geweldig. Gewoon, weet je, dat is natuurlijk met sommige podcasts ook. Kijk, ik luister heel veel podcasts als het gaat over bijvoorbeeld muzikanten. En dat je meer in de diepte gaat dan alleen maar door vlakkige hitjes die je laat
0: horen. Precies, want je kan het ergens over hebben. Dat is absoluut waar. Ja.
1: En ik denk sowieso heel goed dat cultuur, weet je, het verdwijnt overal. Het is zo'n belangrijk facet in de samenleving. Dus ik denk dat het heel goed is dat het aandacht krijgt op elke manier. Dan ook. Ja. Alles en iedereen die daar aandacht aan besteedt, draagt bij aan.
0: Nou, dat vind ik ook wel de grootste zorg eigenlijk, dat dat allemaal verdwijnt. Hè?
1: Ja.
0: En gelukkig hebben we hier in deze omgeving wel een goede geschiedenis, ook wat betreft kunstenaars, muzikanten, qua cultuur, zeker de gemeente Bergen natuurlijk, kan allemaal iets beter. Maar we hebben wel die geschiedenis en ja, dat is wel ingebed. Maar je merkt natuurlijk wel dat het ook moeilijker wordt voor de professional om nog een vak uit te oefenen. Te exposeren, te spelen, et cetera. Dat wordt wel steeds moeilijker.
1: Ja, en ik denk ook, je moet het blijven voeden. En zeker als zo'n gemeente, hè, als je bijvoorbeeld in Bergen als kunstenaarsdorp, daar profileer je mee. Dan mag dat ook voeding krijgen van onderaf, zeg maar. Hè? Van de broedplaatsen die daar mogen blijven bestaan. Ja. En dan is Simeon natuurlijk ook een fantastische plek die dat weer voedt.
0: Ja, ik krijg een seintje van de regie, van mijn technicus.
2: Oh.
0: Ja. We gaan naar het nieuws, maar we gaan ook nog even naar muziek. Vond ik ook wel even leuk. Een eindje, een oudje. En een beetje funky. Ain't Nobody, Chaka Khan.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3:00 vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig. Met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelof Arendsveen 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Katrien van Kunstcompleet. Goedemiddag overigens bij de jubileum-uitzending van Kunstcompleet. 20 jaar en we gaan het laatste uur in. En ik heb aan tafel zitten Sonja Doevendans, Frits Klaver en Annemiek van Kollenburg. En daar praat ik natuurlijk zo meteen mee. Maar we gaan natuurlijk ook naar muziek en dat mocht ik uitkiezen deze keer. We gaan luisteren naar Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Ja, dat waren Sam Fender en Olivia D met Remy in en daarvoor Chaka Khan. Maar ja, goed, we zijn live, kan gebeuren. Ik zit met Frits Klaver, Annemiek van Kollenburg en Sonja Doeverdans. Goedemiddag alle drie.
1: Hallo.
0: Goedemiddag. Hallo. Ik zit het laatste uur, jullie zijn nog fris. Nou ja, niet vanwege de warmte natuurlijk, hè. Hoe gaat het?
2: Prima.
0: Lekker cool.
3: Lekker. Beter dan buiten.
0: Beter dan buiten, ja, dat wel, ja. Hey, ik begin even met jou, Sonja. Hoe lang is het geleden dat je in het programma bent geweest, weet je het nog?
4: Nee, de tijd gaat zo hard. Een paar jaar geleden volgens mij.
0: Ja, volgens mij wel, ja.
4: 2 jaar?
0: Ja, denk het wel.
4: Ja, zoiets. Ja. Gok ik.
0: Ja. En hoe is het met het werk? Hoe gaat het?
4: Ja, goed. Ik heb nu 4 exposities lopen, dus dat gaat wel goed.
0: Dat gaat prima dan.
4: Ja. Ja. In Alkmaar in het ziekenhuis hangt mijn werk en in Haarlem. En bij het KCB. En van het weekend in Petten.
0: Ja, precies. En het Maaiveld komt eraan. Ja, dat is van het KCB.
4: Ja.
0: Hoe kun je daar iets over zeggen? Iets over vertellen?
4: Ja, dat is een hele leuke expositie georganiseerd door Rob Komen. Die heeft kunstenaars gekoppeld aan dichters. Dus een superleuke expo. Jij doet er volgens mij ook aan mee.
0: Klopt.
4: Ja. En ik help het organiseren. Dus het is een heel grote klus, maar ontzettend leuk.
0: Ja.
4: Want het is altijd erg leuk om mensen te laten samenwerken uit verschillende disciplines. Dus sommige mensen hebben bij een gedicht een schilderij gemaakt. Sommigen hebben een gedicht gezocht dat bij hun werk past. Maar ja, het is altijd in samenspraak met de twee kunstenaars zelf natuurlijk. De kunstenaar en de dichter.
0: Ja, en wat heb jij? Wat laat jij zien? En welke dichter?
4: Nou, ik doe... Dit keer niet mee.
0: Je zit in de organisatie.
4: Ik zit in de organisatie. Ik doe niet mee met zonder titel. Maar,
0: ja. Nee. En zonder titel, daar hadden we het trouwens net ook over in het vorige uur. Ja, dat kwam even voorbij.
4: Yvonne Alting. Ja. Leuk.
0: En tot wanneer loopt deze expositie nog?
4: 28 juni, dus die kan je nog in Bergen zien.
0: Ja, het Kranenburg.
4: Ja.
0: Ja. En jij, Annemiek, waar ben jij mee bezig?
2: Ik ben nu bezig met vakantie.
0: Kijk, dat moet ook.
2: Nee, we zijn gewoon even een maandje weg geweest. Maar u weet het, en daarna duik ik mijn atelier weer in. En dan gaat het weer. Ja, heerlijk tussen de bomen en de bladeren. En, nou, heerlijk.
0: Ja. En jij, Frits, ben je met iets bezig?
3: Nou, vooral het behoud van mijn atelier.
0: Dat is al een
3: lang verhaal al.
0: Ja.
3: En dat, is, dat loopt nog steeds.
0: Dat loopt nog steeds.
3: Het gaat heel langzaam naar een waarschijnlijk een rechtelijke uitspraak.
0: Ja,
3: dus ik ben eigenlijk, probeer zoveel mogelijk nog, als ik zolang ik het nog heb, om daar gebruik van te maken. Dus ik ben veel aan het schilderen.
0: Ja, het ateliercomplex waar jij in zit is van de gemeente, we noemen even niet, maar is van de gemeente en de gemeente heeft gezegd, jullie moeten eruit. Dat is eigenlijk gewoon het verhaal.
3: Het is een beetje een landelijk fenomeen dit. Het speelt dan bij ons en dat is een ateliercomplex met 10 ateliers waar de gemeente zeg maar een lage huur op heeft gezet ooit. Het probleem is alleen is dat heel veel gemeentes geldtekort hebben en dat gebeurt ze overal in Amsterdam en door het hele land al jarenlang, dat ze een wet gaan toepassen waardoor ze eigenlijk contracten kunnen openbreken die eigenlijk gewoon voor het leven zijn.
0: Ja.
3: En de huren gewoon absurd kunnen verhogen. Waardoor kunstenaars
0: waar je
3: dus
0: niet meer kan betalen.
3: Nee, maar die ateliers verdwijnen gewoon. Ja. Dus. En het gebeurt in het hele land. En er is al door organisaties voor gewaarschuwd.
0: Ja.
3: En ja, dat gebeurt dus bij ons nu ook. Zijn ze er ook mee bezig. Dus we proberen dat aan te vechten. Want het is, een atelier verdwijnt, dan komt het ook niet meer terug.
0: Nee, dat komt eigenlijk nooit terug. Hè?
3: Nee.
0: Ja. Maar dat is eigenlijk, we hebben natuurlijk in die 20 jaar dat ik dit programma presenteer, komt dit vaker natuurlijk wel voor. Hè?
3: Ja.
0: Hoe belangrijk is het om een atelier te hebben als kunstenaar. Sonja, hoe belangrijk is dat?
4: Ja, dat is heel erg belangrijk. Je moet echt een eigen werkplek hebben waar je tot rust kan komen en je eigen werk kan maken. Je kan dat niet gewoon ergens even tussendoor doen. Kunstenaar zijn is echt gewoon een beroep.
0: Ja, zeker.
4: En waar je gewoon 7 dagen per week mee bezig bent eigenlijk. En als je geen werkplek hebt, dan kom je niet ver. Ik heb het ook een tijdje gehad dat ik maar 1 dag in de week een werkplek had. Maar dan kom je gewoon niet echt ver. Dan zie je ook aan mijn werk in die periode dat dat stagneert.
0: Ja.
4: Want je kan niet...
3: Het is geen continuïteit, zeg maar.
4: Continuïteit is weg. Ja, dat is niet te doen. Dus echt heel belangrijk om voor kunstenaars werkplekken te houden. En zelfs bij te creëren, zou ik zeggen. Want het levert altijd heel veel reuring op. En het levert voor de middenstand bijvoorbeeld allemaal extra klanten op. En dat Ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja, mensen vaak gemeentes beseffen dat niet, hè?
4: Nee, die zien dat niet. Die zien het tekort door de bocht. Nemen ze van, ja, we hebben woonplekken voor andere mensen nodig. Maar ze vergeten dat er een heleboel reuring en leven ontstaat waar kunstenaars zijn. Ja. Dat is heel belangrijk.
0: Ja,
3: maar,
0: zeker.
3: Maar het is natuurlijk ook een landelijk fenomeen. Je ziet het natuurlijk niet
0: absoluut.
3: Alleen. Ja. Je ziet het ook bij de televisie. Weet je, de bezuinigingen en de cultuurprogramma's zijn de eerste die verdwijnen.
0: Ja, dat absoluut.
3: Is als, we zien natuurlijk ook in een politiek klimaat nu. Dat niet echt gunstig is voor het culturele veld, zeg maar.
4: Dus moet straks allemaal weer opgebouwd worden.
0: Zeker. En als het al
3: zo snel is het er weer, als dat het afgekomen
0: precies,
3: wordt.
0: Precies, als het er al is dan, hè, of als het er alweer kan komen dan. Ja,
3: en zeker voor jonge kunstenaars. Ja. Ik heb een prachtig atelier en daar zit ik al heel lang. Maar voor jonge kunstenaars is het echt heel moeilijk om daar tussen te komen.
0: Ja. En jij, Annemiek, want je hebt een atelier aan huis, hè? Ja,
2: uiteindelijk. Maar weet het... Ik zat, het eerste atelier was langs de Zaan in een fabriek. En er zaten met heel veel mensen. Maar op een gegeven moment was dat ook weg. Maar wij gingen toen verhuizen naar Purmerend. En wat kwam er op mijn pad? Dat was een school in de Saturnusstraat. En met allemaal hele grote schoollokalen. Ook heel hoog. En er kwam er net eentje vrij. Dus ik had gewoon mazzel.
0: Ja.
2: En heb ik heel lang gezeten. Heb ik het fantastisch naar mijn zin gehad. Ook in die fabriek heb ik het naar mijn zin gehad. Want het punt is, je zit met allemaal kunstenaars samen. En je organiseert ook samen dingen. Ja. Want in Wormerveer, zou ik maar zeggen. Langs de Zaan. Dat was, zaten ook ontwerpbureautjes en zo. En die hadden zoiets van, ja verdorie, ik zit hier nou wel. Maar ja, ik moet mijn werk ook verkopen. En toen zeiden ze van, nou laten we een keer een open atelier houden. En dat hebben we gedaan. Nou, dat was fantastisch.
0: Ja.
2: We waren de tweede in heel Nederland.
0: Ja, je hebt contact met kunstenaars, hè? Je hebt contact met collega's, je inspireert elkaar, je organiseert dingen met elkaar. Je kan elkaar steunen in die zin.
2: Ja.
0: Ja.
2: En het goede ervan was, het was op zaterdag, zondag open, maar ook op maandag. Want er zijn mensen die kunnen in het weekend niet, die werken. Dus toen hadden wij dat ook. En wat denk je? Weet het, op een gegeven moment kwam er een mevrouw binnen. En zo'n haar zo. En die zegt, ken je mij? Ik zeg, nou wie bent u? Nou, ik ben Ans Naber van Calorie Naber. Heel groot. Hè? Ik zeg, nou daar heb ik wel van gehoord. Want u staat ook op de rij. Ja, zegt ze, dat klopt. Maar ik ben wel geïnteresseerd in jouw werk.
0: Ja.
2: Dus toen is het gaan rollen. En dat was fantastisch, joh.
0: Ja, zo gaat dat, hè?
2: Ja.
0: Ja. In plaats dat je... dus dat is afwachten, Frits, wat er gaat gebeuren dan.
3: Ja,
0: nou ja, het is inderdaad. Wel duidelijk.
3: Nou ja, het is nu advocatengebeuren wordt het nu. Ja. Maar dat duurt ook weer heel lang. Dus dat,
0: zeker. Ja. Ja. We gaan nog even naar muziek natuurlijk ook, hè?
2: Oké.
0: Ja, we gaan naar Sam Hunt. Take your time.

0: gewoon lekker door weer in de muziek. Maakt niet uit. Nogmaals, we zijn live. Take your time, Sam Hunt. Heb je een vraag aan mij dan?
1: Nou ja, het is jouw feestje.
0: Het is mijn feestje. Ja, je zegt, hebben jullie een vraag aan mij? Nou, toen bleef het stil.
1: Nee, hoe lang ga je nog door?
0: Ga ik nog door? Ja, ja, dat werd ook wel gevraagd, ja, inderdaad. Tuurlijk. Ja, zeker. Ik wil wel proberen om de 25 jaar te halen.
2: Oh,
0: ja,
2: leuk.
0: Ja, want ik vind het nogmaals heel leuk om te doen. En het tv-programma is erbij gekomen. Dat is een cadeautje. Maar dat gaat niet 25 jaar. Nog duur hoor. Want dat is echt wel een andere tak van sport. Maar nee, zolang dit kan, ga ik wel door. Want ik vind het ontzettend leuk om met jullie te praten over het vak.
2: En over je staat nu ook af en toe in het KCB.
0: Ja, nu. Ook dat. Ja, die blaadje inderdaad. Ja. Ja, vanwege de interviews. Ja, ja, klopt. Ja, ja.
2: Vertel daar eens wat over.
0: Ja, oh ja, dat is een goede vraag.
1: Draai het even om.
0: Ja, draai het even om. Ja, dat is heel goed. Nee, ik ben lid inderdaad, net als jij, van het KCB. Ja, en het KCB heeft een blaadje. Die brengt een nieuwsbrief uit. Dat heeft KCB nu. En de redactie wisselde volgens mij. En er kwamen vragen, weet ik veel. Nou, toen zei ik, oh ja, dat wil ik wat doen. Ik zei, nou, mag ik dan de interviews gebruiken die ik doe in mijn radioprogramma?
2: Ja. Oh, ja.
0: En toen werden het dus 5 vragen aan, kunstenaar. Dus elke keer, nou niet elke keer, niet iedere keer is hier natuurlijk iemand van het KCB. Maar als er een KCB-lid is in het programma, dan gebruik ik het interview om ook dit interview in het programma dan om te gebruiken voor het blaadje. Ja. En dat worden dan 5 vragen aan. En nu was dat Nicole Spit.
2: Oh ja. Ja. Ja, die ken ik ook wel. Ja.
0: Ja, dus dat is ook heel leuk om te doen. Maar wat er gebeurt, voorheen heb ik dat ook wel eens gedaan. Mm-hmm. Erik Beets was hier vanochtend. Hij was vroeger hoofdredacteur van Palet, magazine. En die had hem ook wel eens gevraagd. En dat heb ik ooit eens gedaan, ook voor hem. Maar dan moest je dus dit programma helemaal afluisteren en noteren. Ja. Tegenwoordig kun je het gewoon in de AI gooien. Dat is hartstikke makkelijk. Ja. Dan wordt dat hele programma getranscribeerd, heet dat dan.
2: Ja.
0: Dus ik heb het hele programma gewoon op papier, maar dan ook met alle us en a's en versprekingen. Ja. Ook de tekst van de muziek, weet je wat dat. Alles komt voorbij. En aan de hand daarvan kan ik wel weer het interview maken.
2: Oh, leuk zeg.
0: Schrijven. Dus dat is dan wel heel makkelijk wat dat betreft. Ja.
2: Ja, een goed idee, want dat geeft ook een inkijkje bij de vragen die jij altijd stelt aan de kunstenaars hier. Dan lezen de mensen het op de KCB weer. Hartstikke grappig.
0: Ja, het is ook wel goed om te laten, want dat vroeg iemand vanochtend ook wel. Waarom dan dit programma? Ik zei, ja, maar het is ook wel heel belangrijk om kunstenaars aan het woord te laten over hun werk. Wat ze doen. Wat jij zei net, het is een vak, het is een beroep.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En vaak hebben mensen een soort idee van dat je als kunstenaar
2: leuk en daarbij kliedert in Hobbiten.
0: Ja, precies. Ja, ja. Oh, je hebt 's nachts inspiratie. Hoe doe je dat dan?
2: Nee, je moet gewoon, dat is hard werken om inspiratie te krijgen.
0: Precies. Ja. Op de academie leerden we altijd. Het is gewoon van 9 tot 5 in je atelier zitten. Ja. Het is gewoon aan het werk zijn.
2: Ja. Nou, bij en heel veel dingen maken die je in de prullenbak gooit. Precies. Totdat je tegenkomt waar het om draait.
0: Ja, ja. Dat is het. Ja.
2: En je laat maar 10% zien van wat je maakt.
0: Ook dat.
2: Ja.
1: Want als het goed is. Ja, als het goed is.
0: Dus laat alles zien.
2: Nee, nou, ik heb wel een filter. Ik heb wel een filter.
0: Of alles. Of maar 1%.
1: Ja. Ja. Dat kan ook.
0: Ja.
1: Maar het is dit ook wat jij doet. Het is ook net als het gesprek over die ateliers. Als jij stopt. Er is niet zomaar weer iemand die dat gaat doen. Weet je, heel veel dingen verdwijnen, maar het is niet vanzelfsprekend dat er dan weer iets terugkomt.
2: Dat is gewoon heel belangrijk.
0: Er komt geen vervanging dan voor mij. Nee, dat weet ik zeker. Dat komt niet terug.
1: Ja, en het is gewoon heel fijn als je iemand hebt die ook. Jij hebt kennis van zaken, je kent het veld, weet je wel. Dat is gewoon heel goed.
0: Dank je. Ja, maar ik vind het ook heel belangrijk. Want dat merk je ook, kunst en cultuur, zeker op tv of in de politiek. Het wordt steeds minder en steeds minder. Ja. Echt steeds minder. En het is super belangrijk. Nou ja, wat je ook merkt, is natuurlijk ook een tendens de laatste jaren dat het ook laagdrempelig moet zijn.
2: Ja.
0: En dat ook de amateur. En dat is ook allemaal prima. Maar er is een verschil tussen professional en amateur.
2: Ja.
0: En dat is het, hè?
3: Ja, zeker. Maar het is ook een heel groot verschil, je opleiding.
0: Ja.
3: Want of je op een academie zit, of je zit op een cursus.
0: Ja, zeker.
3: Ik wil niet zeggen dat het hetzelfde is als talent. Als je op een cursus zit, kan ook jouw talent naar voren komen. Maar dan moet je wel een andere weg gaan bewandelen.
0: Ja.
3: Want het is niet niks, zo'n academie.
0: Nee, absoluut. En wat je ook merkt, vind ik wel, bij kunstenaarsverenigingen. We hadden het in het eerste, tweede uur hadden we ook jou over een kunstenaarsvereniging. Mm-hmm. En wij zijn natuurlijk ook wel lid van een kunstenaarsvereniging. Dat je dat daar ook al ziet. Dat mensen aangenomen worden waarvan je denkt, doen, sorry.
2: Ja.
0: Ja. Maar dat is ook moeilijk, want je oordeelt over...
1: Het was niet voor niks vroeger een gilde. Hè?
0: Nee, nou ja, ik noem maar wat.
1: Een beschermd vak.
2: Ja,
1: nee, iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar.
0: Iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar. Ja, en sorry, en nogmaals, met alle respect voor alle amateurs... die ook hartstikke mooi en prachtig werk maken. Maar het is een andere discipline.
2: Ja, ja. Een kunstenaar gaat meer over de inhoud. Ja. Het gaat niet om een mooi plaatje, want... Ja, het gaat niet om dat je iets heel moois maakt. Het gaat er meer om dat je iets communiceert via beelden.
0: Ja.
2: Er zijn een heleboel mensen die zijn, net als ik, niet heel erg praterig. En niet heel erg auditief. Maar ik ben echt beeldend. Dus mijn manier van communiceren is via mijn beelden.
1: Ja.
2: Dus ik kan niet goed uitleggen wat ik doe. Ik laat het vaak zien. Dat is makkelijker. Want
1: schreef je wel een boek.
2: Anders raakt iemand of het raakt iemand niet. En dat vind ik allemaal prima. Het hoef je niet te raken. Maar sommige mensen die zien wat ik maak. En die zeggen van nou, dat vind ik echt fantastisch. Ik wil meer zien.
0: Ja.
2: En daar draait het om.
0: En dat zeg je heel goed. Het is onze manier van communiceren.
2: Ja, ik vind dit ook heel spannend, dat praten. Maar
0: dat weet ik. Ja. En tuurlijk merk je dat ook wel hier in het programma.
2: Ja.
0: Maar over het algemeen komt dat ook wel goed.
2: Ja, dat komt omdat jij ons heel goed geruststelt.
0: Oké, gelukkig maar. Ja, toch?
2: Ja,
0: ja precies dat. Ja. Ja, en wat ik ook wel, wat mensen ook wel eens vroegen. Ja, je bent niet heel kritisch. Nou, dat ben ik wel. Ik ben ook wel kritisch. Ja, kan ik wel zijn. Maar ik vind het ook belangrijk in dit programma dat je goed tot je recht komt.
2: Ja, dat je
0: verhaal goed kan vertellen. En dat heeft geen zin als ik bijvoorbeeld een hele nare vraag stel of zo. Daar ben ik niet voor.
2: Nee.
0: Maar ja, goed, ja, dat is het dus.
3: Ja, het moet allemaal gewoon opbouwend zijn.
0: Ja.
3: Anders is het zinloos.
0: Ja, maar dat is met alles denk ik wel.
3: Jawel, maar gewoon in zo'n programma wat zo kort is... Nou, dan is het belangrijk dat de juiste vragen op de juiste plek komen... zodat het de ontwikkeling...
1: Je moet een optimale sfeer creëren, zeg maar, voor
0: de... Ja, dat is belangrijk.
1: En dan hopen dat er iets... Iets zinnigs gezegd wordt.
0: En gelukkig is dat wel eigenlijk altijd zo. Ja. In al die 20 jaar heb ik het denk ik maar 2-3 keer meegemaakt dat iemand echt dichtklapte.
1: Ja.
0: En dat was ook een live uitzending, dus dan heb je een beetje pech.
2: Ja. Ja.
0: En nou ja, goed, dat vang je dan wel op hoor. Door heel veel muziek te draaien, inderdaad. Ja. Maar ja, dat komt wel eens voor, maar niet heel vaak.
2: Ik vind het wel logisch.
0: Ja, ik ook hoor. Ja. Maar gelukkig komt het niet zo heel vaak voor. Te laat komen wel.
2: Ja. Daar ben ik niet van hoor. Ik was mooi op tijd.
0: Ja, nee, maar dat gebeurt echt. En dan zit je in een live uitzending en dan is er iemand er om 11 uur nog niet. En dan begint het nieuws en dan moet je starten met de begintune en dan muziek en dan is het nog niet. En dan nog maar een keer muziek en dan gaan we bellen. Want ja, wat moet je anders? En ik moet het dan naar elkaar zien te praten. Nou, dat is wel klotsende oksels hoor.
2: Ja,
0: dat is echt stress. Gebeurt gelukkig ook niet zo vaak.
3: Ik vind de uitdrukking mooi, klotsende oksels.
0: Ja, klotsende oksels. Ja, nou, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ik kan me ook wel heel goed altijd inleven in... Als er een tv-programma is of zo, dan gaat iets mis dan. Hè? Als je live uitzendt, dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja, goed, ja. Nou.
1: En 20 jaar ervaring, dat doet natuurlijk ook wel wat...
2: Dat helpt ook.
0: Ja. Nou, ik ben natuurlijk wel, en dat wil ik ook even gezegd hebben... want ik heb altijd met technici, hè? Ja. Ik heb altijd... Ja. Of

0: Ja, dat was Rihanna met Take a Bow.
1: En ook in de modus genomen.
0: Ja, ja, we zijn al in de uitzending, lieve mensen. Jullie kletsen lekker door, maar dat geeft niet. Ik zit hier met Anno van der Heijden, Hans Marwijk en Annelies Hoorde. En Gerda Schimmel komt nog aanschuiven.
2: Klopt.
0: Ja. Trek de microfoon maar even bij naar je toe, als jullie willen.
2: Zoek de parkeerplekje, maar ja, het is druk met het mooie weer.
0: Nou ja, het is hartstikke druk met het mooie weer.
3: Het was wel te vinden, hoor.
0: Ja,
3: ja,
0: ja,
3: om de hoek.
0: Ja. Lieve mensen, we zijn in de uitzending. Kijk, daar is Gerda.
2: Nou,
0: kijk, glaasje water erbij. Hans, ik begin gewoon even met jou.
1: Wat zeg je?
0: Ik zei, ik begin even met jou gewoon.
1: Oké. Okay,
0: we kunnen de dames even gaan installeren, et cetera.
1: Ja, meestal hadden dames voor, maar...
0: Nee, nu mag jij even eerst. Hoe is het? Waar ben je mee bezig?
1: Ik ben weer begonnen met schilderen.
0: Ben je begonnen met schilderen?
1: Ja, ik heb een paar jaar niks gedaan. Ik had veel te druk in het KCB. En ik zit met voorzitter van de ballotagecommissie met ontzettend goede mensen. Mannen en vrouwen, jong en oud. Verschillende disciplines. En we krijgen meer organisatie nu in het KCB.
0: Maar dus daarom kom je niet aan het schilderen toe?
1: Nou, weinig. Die hoofd is te vol.
0: Ja.
1: En ik heb Pieter Ranja vervangen voor een expositie van 11 kunstenaars in het

0: Westziekenhuis in Alkmaar. Dus ik was, zeg maar, zogezegd conservator. Nou, Arno is een van de deelnemers in die expositie. En we hebben een hele goede en vruchtbare samenwerking met het NWZ.
1: Ja.
0: En het is een mooie expositie geworden. En ik heb daarnaast ook nog in de Nieuwe Vleugel een solo-expositie. Nou, ik heb nog wat dingetjes afgezegd. Ik was ook vrijwilliger bij het Vredeskerkje in Berg aan de Zee. Als gastheer en facilitaire ondersteuning. Dus ik wilde een beetje rust hebben. En ik probeer weer te gaan schilderen. Ik ben net een groot doek heb ik opgezet.
1: Ja.
0: Het gaat weer lekker.
1: Nou, fijn, toch? Ja.
0: Ja.
1: We zitten hier wel, dat valt me opeens, met allemaal KCB-leden om tafel.
0: Ja.
1: En dat was grappig. In de tweede uur zat ik met boterhalleden om de tafel. Dat was ook alweer...
2: En jij bent lid van allebei.
1: Ik ben lid van allebei. Dat is ook, ik zeg het niet toevallig. Ja, dat is natuurlijk wel toevallig. Maar eigenlijk bestaat toeval niet, hè? Nou ja, fijn.
0: Ja.
1: Goed. En Gerda en Annelies, want jullie moeten even een dikke microfoon delen.
3: Ja.
1: Waar zijn jullie mee bezig?
3: Ja, wat mag je dan?
4: Ja, wij zijn bezig met de voorbereidingen voor een tentoonstelling in Parijs.
1: Ja.
0: Zo?
4: Ja, en we zijn weer teruggevraagd met veel enthousiasme.
2: Wat mooi.
4: Dat wordt ons derde jaar gezamenlijk. En ik doe al met mijn eigen werk vanaf 2019 mee. En ja, ik verheug me erop. Ja.
3: En dat is Salon de Beaux-Arts. En dat is wel een begrip in Frankrijk.
1: Ja. In Parijs ook sowieso,
3: ja,
1: natuurlijk.
3: Ja. Vincent van Gogh in zijn tijd deed ook mee met exposities.
1: Ja.
0: Dan
1: dan noem je toch eens wat, hè?
3: Ja.
1: En wat voor werk gaat er heen? Wat voor werk gaan jullie daar...
4: Van ons gezamenlijk werk in perkament.
1: Ja.
3: Ja, en dat werk hangt nu bij de KCB.
5: Perkament, hè, zeg je. Kun je dat uitleggen? Oh, sorry.
2: Zeg jij even het interview
1: over te nemen? Nee, maar niet kwalijk. Dat ging vanzelf.
4: Dat perkament hebben ze al zo vaak uitgelegd. Ik kan al wel zeggen dat ik ooit van Marianne Duyf een stukje perkament gekregen heb. Omdat zij daar op schilderen en de olieverf vloeide nogal in die huid. Dus zij vonden het niet goed genoeg om te gebruiken. En zo is het perkament onze kant op gekomen. Dus Marianne, dank er nog voor.
1: Ja,
3: maar ik vind het verhaal van het hondje nog leuker, hoor.
1: en wat is dat verhaal dan?
4: Nou, het verhaal van het hondje is dat ik had een kieskeurig hondje die zo'n kluifje, ook geperst perkament met vulling, die wilde hij maar niet aan beginnen. En dan deed ik het in lauw water en dan verweekte de huid en dan begon hij er wel aan.
1: Oh ja.
4: Dus toen ik dat stuk perkament van Marjan gekregen had, dacht ik, ik ga dat met dat perkament ook. Ik leg het gewoon in bad en ik kijk wat er gebeurt.
1: Ja.
4: En zo is het begonnen.
1: Zo is het begonnen, inderdaad. Ja. Hoe lang werken jullie al samen?
4: Sinds 2012.
1: Ja,
3: en dan hebben we Ode aan het Water. Dat is een expositie in Alkmaar.
1: Ja, Kunsthalleen Alkmaar.
3: Die begint binnenkort. Daar zijn we voor uitgenodigd.
1: Ja.
3: En dan werken we samen met een groep en dat heet Art Allies. En daar hebben we in het najaar ook een expositie mee. En dat gaat over voeding in de breedste zin. Zij hebben voeding gekozen als kapstok voor alles wat er in de wereld gebeurt. Alle ellende, weet ik wat. En dat voeren we terug op voedsel.
1: Oké, mooi.
4: En wat hebben wij dan gemaakt? Ja, handen in perkament.
1: Mm-hmm.
4: En ons idee is van, er zijn heel veel mensen die staan met lege handen als je het over voedsel hebt.
1: Mooi. Mooi symbolisch ook, inderdaad.
3: Ja. En dan lege handen in die zin dat sommige mensen echt geen eten hebben.
1: Mm-hmm.
3: En lege handen van, wat kunnen we eigenlijk doen om de wereld een beetje beter te maken?
1: Ja.
3: Dat.
1: Ja. Mooi.
3: Dat zijn we aan het uitzoeken.
1: Ja, en jij, Anno, waar ben jij mee bezig?
5: Nou ja, waar ik heel concreet mee bezig ben, dat is zorgen dat mijn apparatuur weer gaat functioneren. Want alles is stuk. Mijn fotoprinter, mijn computer is gecrashed. Mijn telefoon doet het nog maar net. En nou ja, daar ben ik nu mee bezig. Maar
3: leuk kunstwerk.
5: Ja. En ik ben heel erg aan het nadenken momenteel van hoe verder. Want ik werk multidisciplinair en bij perioden is het meer fotografie, bij andere perioden is het meer schrijven, bij andere perioden is het weer meer muziek, installaties maken. Het laatste waar ik zelf een beetje tevreden over was, dat was een installatie die wel grappig was ontstaan. Dat heette Narcistische Mannen met Macht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ontstaan vanuit een installatie.
1: Goh, wou ik zeggen, hoe kom je daar nou op?
5: Ja. Maar goed, die mannen, dat waren politici. Trump en aanverwanten, gewoon dictators, laat ik het zo zeggen. En die was ik aan het tekenen eigenlijk voor een andere installatie die ik in het KCB ook had geëxposeerd met dode bruinvissen die ik had gevolgd. Die lag vrij lang op het strand, echt bijna 2 maanden. En ik ben onder allerlei mogelijke weersomstandigheden terug geweest om hem te fotograferen in verschillende staten van ontbinding. En die heb ik toen samen met een olijftak, die was omgewaaid, dus een zekere relatie met het milieu, en dictators en die foto's heb ik toen op de muur gehangen. En daar heb ik een hele grote huilende bruinvis omheen getekend. Ik mocht op de muur tekenen, wat ik ontzettend leuk vind. Dat doe ik het allerliefste, op de muren tekenen.
3: Dat was bij het KCB?
5: Wat? Dat was bij het KCB. Maar die portretten, toen ik daarmee bezig was met Trump en die, hoe heette al die gasten?
1: Poetin, Netanyahu.
5: Van Hamas, die gasten die intussen weer vermoord zijn. En aan het tekenen was, dacht ik ineens, verrek, ik ben precies hetzelfde aan het doen als mijn opa vroeger. Mijn opa, ik kom uit een zeer onartistieke familie, een hele burgerlijke familie, kan ik wel zeggen. Maar mijn opa die tekende in zijn vrije tijd, die was huisschilder en die tekende eindeloos allemaal portretten na van bekende mensen. Politici, acteurs, alle bekende mensen. En toen zij naar het bejaardenhuis gingen, gaf mijn oma mij al die tekeningen. Er zijn ongeveer 3000. Die staan grote stapels op zolder. En ik wilde daar altijd eens iets mee doen. Maar toen dacht ik, laat ik eens heel goed zoeken in die periode van de Tweede Wereldoorlog, wat die daarmee gedaan heeft. Ja. En dat toen had hij inderdaad beulen, weet ik veel wat. NSB's had hij getekend.
1: Ik pak even terug, want we hebben niet zo heel veel tijd. Ja. Maar je bent er wel aan het uitzoeken nu wat je het liefste wil gaan doen. En dat is dus
5: nou,
1: al
5: niet
1: tekenen
5: wat,
1: geworden?
5: Niet dat wat het liefst, ja, dat weet ik nog niet. Ik ben aan het kijken. Ik ben nu een installatie aan het maken die ik verder uitbouw van dat project. Mm. En dat is een soort monumentje voor Gaza, laat ik het zo zeggen. Met een grote steen, met bloed en zonnebloemen enzovoort. Ja. Kijken wat daaruit komt.
1: Maar is dat natuurlijk een vraag aan jullie allemaal. Het is ook wel de tijd waar we in zitten. Hè, waar er heel veel gebeurt natuurlijk. Heel veel slechte dingen.
5: Ja.
1: De ene kunstenaar reageert daar wel op. De andere kunstenaar niet zozeer. Jullie, Gerda en Lies, hebben het natuurlijk ook wel. Hè, met die voeding straks. En jullie de geëngageerdheid zit er natuurlijk in. Hoe zit dat bij jou, Hans?
0: Ik ben nu bezig, waar ik mee begonnen ben, met een cubistische stijl van huizen. Alleen de daken geven dus elkaar beschutting en een schaduw. Geen voordeur, geen ramen, niks erin.
1: Maar het is niet, het
0: ik ben
1: is
0: nu
1: niet
0: weer terug naar nu kleurrijker.
1: Ja, oké, maar het is niet geëngageerd. Het is niet op wat er nu gebeurt.
0: Ik kijk niet meer naar het journaal.
1: Nee, oké, je kijkt sowieso niet meer naar het journaal.
0: Nee, ik vind het vreselijk. Ik heb de Volkskrant opgezegd.
1: Ja.
0: Gaat veel te diep in op reportages. En ik moet veel meer muziek op me heen hebben. Dus ik zit vaak in mijn atelier om muziek te luisteren.
1: Ja. Is dat wat we doen als kunstenaar eigenlijk, Gerda? Dus of we reageren op dingen of we sluiten er ons voor ons af. Maar we zijn er wel toch mee bezig.
4: Ja, ja, ik moet je zeggen, mijn eigen werk is ook niet geëngageerd.
1: Nee.
4: Dan ga ik echt voor schoonheid. En ik vind eigenlijk dat we dat nodig hebben in deze barre tijd.
1: Ja. Ja,
4: dat is wat jij ook zegt.
1: Precies, dat is ook wat Hans aangeeft, eigenlijk.
0: Ja, kleurrijk. Ik heb ook veel met een groot doek bezig. En ik heb dus de Franse huizen, maar dan in een mystische stijl. En er is één rood dak in.
1: Ja.
0: Het was rouge, seulement. En dat heb ik ook vroeger gemaakt. En ik denk, want er is altijd wel iets, een zon te zien, een licht, een kleur te zien. En daar ben ik nu mee bezig.
1: Ja.
0: En ik wist, ik zond me af van wereldnieuws. Ja. Ik slaap slecht, want ik zweet in bed. Ik kan niet tegen.
5: Nee. Ja, ik zonde me daar helemaal niet vanaf.
3: Ja. En zo bleef alles zoals het was.
1: Ja, maar zo,
0: dat is ook zo.
1: Maar iedereen reageert op zijn eigen manier op. Hè,
0: ja, ik ben
1: dat is ook wel prima natuurlijk. Ja.
5: Ja. Nou, het is inderdaad de manier om daar schoonheid tegenover te stellen. Maar ik vind dat ik als kunstenaar echt daar iets mee moet. En ook hoe dan ook. Ook als ik met schoonheid bezig ben om dingen uit te drukken van deze tijd. En die letterlijke dingen, dat doe ik veel meer in de fotografie. biografie. Tijdgeest vastleggen. Maar ik heb ook al puur esthetische dingen gemaakt. Maar dan hebben ze abstracte schilderijen, een abstracte periode gehad. Maar dan nog zet ik in een soort energie of in de titels. Heeft er bijna altijd een link met wat er in de wereld gebeurt.
1: Oh ja, maar we gaan nog even naar de... We moeten ook nog even naar muziek. We praten zo meteen verder hoor. Ik denk dat het ook voor iedereen persoonlijk is. Hè? Hoe hij of zij dat invult hè, in zijn werk. We gaan naar over schoonheid gesproken. Kiss from a Rose van Seal.
4: Hallo.

0: dat was Kiss from a Rose van Seal. Natuurlijk draaien we ook muziek in het 20-jarig jubileum van Kunst Compleet. En we praten ondertussen gewoon door, hè, in de muziek. Dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie. Want we hebben het natuurlijk over wat er in de wereld gebeurt, hè. Of je geëngageerd kunstenaar bent, of je schoonheid wil laten zien. Maar in hoeverre heb je verantwoordelijkheid als kunstenaar in dat opzicht, Annelies?
1: Dat vind ik wel degelijk.
0: Annelies.
2: Ja, ik denk ook dat je daar verantwoordelijkheid in hebt. Maar dat dat voor ieder persoon verschillend is. En dat ieder het op zijn eigen manier oplost. En ja, de een bekijkt het vanuit een positieve vibe. En de ander is heel activistisch. En ik persoonlijk heb meer de neiging om te kijken naar... ik verzamel afvalmaterialen. Ik doe daar wat mee. En mijn idee daarachter is van... maar hoe kunnen we het anders doen? In plaats van dit is niet goed, dit is niet goed, dat is niet goed. Van hoe kunnen we met elkaar een andere vorm vinden om het beter te maken?
0: Ja, en jij, Anno?
1: Ik wil het niet activistisch noemen wat ik doe. Meer het uitdrukken van deze tijd. Maar wat ik net zei, ik zit in een soort tussenfase. Mijn apparatuur moet het weer doen. Maar ik ben op dit moment ook geneigd om bijna wat ik heel vroeger al deed... om kinderverhalen te gaan maken met illustraties. Waarin ik ook dingen wel laat zien van de wereld... maar waarin ik dan meer de schoonheid laat zien. Hoewel ik ook vind in werk wat geëngageerd is... dat je daar absoluut ook schoonheid... in moet.
0: Zeker.
1: Compositie moet goed zijn. Al dat soort dingen. De kleuren moet goed in elkaar zitten. Anders dan. Dus heeft dat niet zo'n zin.
0: Ja, en jij, Gerda? In welke zin voel je je verantwoordelijk?
3: Ik voel me verantwoordelijk als kunstenaar voor wat er op mijn pad komt. Zoals nu werk ik dan met streekdrachtstoffen. Omdat die streekdrachten helemaal verdwijnen. En neem me niet kwalijk, ik zit te ver.
0: Ja.
3: De streekdrachten verdwijnen helemaal. En ik wil ze eren door op mijn manier met die stoffen om te gaan. En nu kom ik erachter dat die stoffen heel moeilijk verkrijgbaar zijn. Dat was nooit zo. Maar dat is dus het laatste jaar dat ik me er echt in verdiep. Is er een hele verandering in gekomen. Dus moet ik echt moeite doen om... ik werk nu met stoffen uit Marken. Prachtige stof, vind ik zelf. En ik mag blij zijn als er zo'n baaltje weer binnenkomt. Het is echt... Ik wil graag laten zien hoe rijk dat was.
0: Ja, dus die traditie is ook in die zin een beetje aan het verdwijnen. Omdat je de stoffen niet meer kan krijgen.
3: Ja, en ieder maakte zijn eigen kostuum.
0: Ja.
3: En dat is ook helemaal kwijt. En we hebben het er net over. Denk van, we hebben het over slavernij. Ja, als je kijkt naar de kledingindustrie. Denk van, waarom gaan we niet zelf weer een beetje meer kijken wat je zelf eraan kan doen? Best leuk, toch? Tenminste, ik vind het heel leuk.
1: Ja, ik vind het afschuwelijk. Ja. Alles wat met een draad te maken heeft, daar word ik helemaal doodnerveus van.
3: De vorm van kleding is wikkelkleding.
0: Ja.
3: Dus daar kom je heel eind mee, hoor.
4: Ja. En hoe verder? Als je nu kijkt naar een bekend merk, kleding, het had op meet in Portugal. En dat is peperduur. Herenbroekjes en shorts en zo. Dan denk ik, maar je hebt nooit gekeken waar dat gemaakt wordt. Ze hadden een labeltje op met in Portugal. Maar daar heb ik dus echt maling aan. Want dat wordt gewoon uitbesteed wordt het in het Verre Oosten.
0: Gaat naar Afrika of naar India?
4: Met in Turkije.
5: Ja.
4: Nou, weet je, je kan dat niet controleren. Je hebt daar ook geen vat op. Nee. En het is aan het licht gekomen. Dat is zo'n schip dwarslag in het Suezkanaal. Met alles stagneerde. En als je ziet... Dat de vee moet worden, ritueel worden geslacht in de Arabische landen. Komt allemaal uit Oekraïne vandaan en uit de Balkanstaten. Mm-hmm. En die worden levend worden in schepen gedaan. En niet de helft komt dus levend aan daar zo. En zo ziek is de wereld.
0: Ja, maar
4: ik probeer daar een bijdrage aan te leveren. Door dus nu wat kleurrijker te gaan schilderen.
0: Dat was de vraag. Ja.
4: Maar ik weet niet of het helpt. Of het mensen raakt, ik weet het niet.
0: Nee, dat weet je niet.
4: Ik weet het echt niet.
0: Dat weet je nooit, toch?
4: Maar ik doe het ook voor mezelf.
0: Ja, ja.
4: En ik ben nu wel zo vrij, 78 jaar geleden, dat ik het perspectief loslaat. En de regels van de opleiding laat je ook allemaal los. Dus,
0: Ja. En hoe is dat verder nu met het KCB bijvoorbeeld? Want dat is nu toch wel, we zijn allemaal lid van het KCB.
4: Ja.
0: Wat is dat? Wat brengt dat jou, het KCB?
4: Nou, ik heb 11 films gemaakt. En ik had ook hulp van Theo Oldhuis als adviseur. Ik heb een verhaal in boeken geschreven. En je kan roeren in de pot met kennis van
0: de kunstenaars. Ja, die lid zijn.
4: En
0: ja,
4: dat is heel erg lekker. Ik heb met Marcus van Horen samengewerkt en met Theo en ja, wie niet. En dat, ik heb nou een muzikus uit Engeland die mijn filmmuziek gecomponeerd heeft en begeleid. Dus ja, en die zijn ook een andere organisatie zit, maar ook het KCB. We hebben het jubileum gehad vier jaar geleden. En toen hebben we alle leden hebben we een kans gehad. Hebben we dat helemaal georganiseerd. Maar ook literaire avond. We hebben een muziekavond, we hebben een filmavond gehad. Dus we hebben heel veel disciplines in huis.
0: Ja.
4: En daar moet je echt gebruik van maken.
0: En wat brengt het KCB jou, Anno?
1: Nou, ik vind het heel erg leuk om geregeld mee te kunnen doen met exposities. En ook om af en toe wat collega's tegen te komen. Ja. Dat eigenlijk.
0: Kunnen praten over het vak eigenlijk? Ja.
1: Ja, dan vind ik dat meestal heel weinig gebeurt op een inhoudelijke manier. Je komt elkaar toch vaak alleen heel oppervlakkig tegen.
4: En dat vind ik
0: ja. De speedheid, ja, die we.
1: Ja, dat was
0: in.
1: Ik, maar ja. dat vond ik ook niet zo veel opbrengen.
0: Ja. Ja, maar het is ook wel de contacten met de collega's. Maar je inspireert elkaar. Ja?
4: Ja, weet ik niet.
1: Hoe gaat
4: dat?
1: Weet ik ook niet.
0: Nee, niet zo heel erg.
3: Daar is een vereniging voor om je met elkaar een beetje op te tillen.
0: Ja.
3: Zo voelt het voor mij.
0: Maar zou het beter kunnen dan bij het KCB?
1: Ja, om te beginnen zorgen dat er veel meer jonge mensen komen en ook aan bod komen. En veel meer mensen die ook installaties maken. Heel veel jonge mensen werken multidisciplinair. Terwijl bij de KCB nog steeds, toen ik lid werd, moest ik mij als fotograaf inschrijven. Terwijl ik multidisciplinair werkte, snap je? Want het werd zo in vakjes gedeeld. En dat voel ik nog steeds een beetje. Dat vind ik.
0: Maar hoe moeilijk is het om jonge kunstenaars lid te laten worden van een kunstenaarsvereniging?
1: Moeilijk.
0: Dat kan bijna niet. Want die gaan naar Amsterdam, naar Den Haag, naar wat dan ook.
1: Nou ja, maar het heeft ook mee te maken, denk ik, dat het soms toch een beetje ouderwets overkomt. In plaats van wat ik zie van tentoonstellingen van jonge mensen. Die zijn zo aan het experimenteren.
4: Ja, en, de 19 mensen die wilden lid worden van KCB, was de kwalitatie van maart. En de oudste was dan 79, mijn leeftijd bijna.
0: Ja.
4: Maar heel veel. Ja, maar heel veel mensen van 25, 30 jaar.
1: Dat vind ik goed om te horen.
0: Lieve mensen, we moeten afsluiten.
4: Mag ik nog één ding zeggen? Mag ik feliciteren en danken voor wat je al die jaren hebt.
0: Dank je wel.
1: En ik vind dat dankjewel. Je het echt heel goed doet. Ook zo'n groepsgesprek.
0: Dank je wel.
4: Ga zo door.
0: Dat gaan we zeker doen, ja. We zijn aan het einde van het programma gekomen. We horen de eindtune en we zitten live. Dus we moeten echt naar het nieuws ook zo meteen. Heel hartelijk dank. Natuurlijk ook André bedankt. Mike bedankt ook voor de regie en voor de techniek. Ik noem nog even alle gasten natuurlijk. Hè. Yvonne, El, Sebastiaan, Helen, Peter, René, Sonja, Frits, Annemiek, Gerda, Annelies, Anno, Hans. Nou, wie had ik in het eerste uur? Even kijken. Nou, gaan we het doen. Mijn blaadje. Ellen Zwarenburg, de Vij, Albert Boekema, Marjan, Marja, Suzanne, Erik. Nou, kortom, 20 gasten en meer. Heel hartelijk dank jullie allemaal. En dan ga ik echt afsluiten. Ik vond het een feest. En nogmaals bedankt. En tot de volgende keer. Graag 25 jaar. En dan zeg ik altijd, maak er wat van. Ook in de kunst.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je op de afsluitdijk de A7 in beide richtingen ongeveer 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A10 Noord naar de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel. De N242, Heer Hugowaard, richting Alkmaar, bij industrietrein Boekelemeer ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderburgemeester Emma Wildehart heeft op 10 juni haar eerste verbindingskaart overhandigd aan een van de bewoners van de Huis van Rekeren in de gemeente Bergen. Emma schreef aan de binnenkant van de kaart: het maakt niet uit hoe oud iemand is, als je het samen gezellig hebt. Met deze kaart kan jong en oud met elkaar in contact komen. De voorkant van de kaart is door Emma getekend.

0: Ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
5: Er is nog niet zo heel veel aan de hand op de wegen in Noord-Holland. Twee files vallen op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Burgerveen 12 kilometer file rijden door een ongeluk. En dat kost je bijna 25 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En de N242 Middenmeer richting Alkmaar voor industriegebied Boekelemeer. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De officiële erkenning van het Alkmaarse slavernijverleden door burgemeester Anja Schouten is goed geland bij de betrokken gemeenschap. Toch plaatst de klankbordgroep ook kanttekeningen. Het college zag immers af van formele excuses. De klankbordgroep heeft begrip voor de politieke gevoeligheid rond het onderwerp. Maar de betrokkenen wijzen er in eerste reactie wel op dat excuses in de toekomst een logische en noodzakelijke vervolgstap zijn. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de Droogmakerij in de flank van een bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. De gemeente en politie van Dijkenwaard heeft de jaarwisseling geëvalueerd en nemen maatregelen. In de week ervoor werd op meerdere plekken in Herugewaard zwaar vuurwerk afgestoken. Op 30 december leidde dat op de Cornelia van Arkeldijk tot ruzie met omwonenden. En op Oudejaarsdag moest hij mee erbij komen in de Rivierenwijk. Betere uitwisseling van informatie en meer gerichte inzet op meldingen moeten de kans op wantoestanden verkleinen. Bergen heeft besloten de tijdelijke opvang van Oekraïners in Bergen aan Zee te verlengen. De huidige huurovereenkomst met Hotel Nassau loopt tot eind 2026. De overeenkomst wordt met een jaar verlengd. Daarbij houdt Bergen de mogelijkheid open voor een verlenging van nog eens een jaar. Sinds 2023 wordt het hotel ingezet als opvanglocatie. In het hotel zijn 90 opvangplekken.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor organisaties met vernieuwende ideeën. Binnen de regio Deal Noord-Holland-Noord is de subsidieregeling Little Local opengesteld. Deze regeling biedt financiële ondersteuning voor kleinschalige projecten die snel resultaat opleveren en zichtbaar bijdragen aan de regio. De subsidie bedraagt minimaal 2500 en maximaal 25.000 euro en kan tot 50% van de projectkosten dekken. De overige kosten worden ingebracht door de aanvrager en of partner. Bijvoorbeeld in de vorm van financiële middelen of inzet van personele faciliteiten. Aanvragen kan tot en met 30 september via de website. Kijk voor meer informatie op de website van Regio Deal Noord-Holland.

0: Music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast dagelijkse files in Noord-Holland met zo'n 5 minuten oponthoud. 2 opvallende, de A10 om te beginnen tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dezelfde A10 tussen Amsterdam-West en knooppunt Amstel. Daar zijn zelfs 3 rijstoken dicht. Daar ligt daar rommel op het wegdek. De vertraging is opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een belangrijke stap richting nieuwe woonkansen voor jonge Bergenaren is gezet. Wethouder Yvonne Roosbakker en ondernemer Peter Veldman van Berkenhoeven Vastgoed hebben donderdag een interieure overeenkomst ondertekend. Hiermee kan de gemeente Bergen een volledige uitgewerkte omgevingsvergunning afgeven en publiceren. En komt de realisatie van Lara's Place concreet in zicht.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand in Noord-Holland op de weg. Er staan een paar korte dagelijkse files. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep zo'n 9 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A10 bij Amsterdam op de ring tussen Landsmeer en Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd. Hier zijn twee rijstroken dicht. Vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar door het COA. In maart plaatst het COA onverwachts ruim 50 mannen, vrouwen en kinderen in het hotel. Maar volgens de gemeente past langdurig wonen niet binnen de hotelbestemming en wordt hiermee mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft inmiddels geprotesteerd tegen de actie van Alkmaar. De reactie van het COA wordt momenteel door Alkmaar bestudeerd. De hoge temperaturen van vrijdag hebben ook gevolgen voor de traditionele Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie van de markt heeft besloten het programma in te korten. De kaasdagen stillen samen zogenoemde berries van rond de 125 kilo over het Waagplein. En dat is bij hoge temperaturen moeilijker vol te houden. Rondom de markt zijn extra schaduwplekken gecreëerd om het ook voor bezoekers aangenaam te houden. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de droogmakerij in de flank van een bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. De gemeente en politie van Dijkenwaard heeft de jaarwisseling geëvalueerd en nemen maatregelen. In de week ervoor werd op meerdere plekken in Rugewaard.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Onze gemeente is groen en daar zijn we trots op. In deze tijd van het jaar groeit het groen in de tuinen snel. Soms hangen takken en struiken over de stoep, weg of steeg. Dat kan zorgen voor onveilige situaties. Ziet u ergens overhangend groen op openbaar terrein dat voor gevaar zorgt? Geef dit dan door via de website van Fixie of via de Fixie-app.

0: Looprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Looprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Looprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het valt mee met de drukte in Noord-Holland. Er staan wat korte dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Er is een uitzondering, dat is de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Amstelveen staat 4 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Donna Summer. Ze werd ook wel bekend van haar disco-hits uit de jaren 70. Die haar de bijnaam Queen of Disco, koning van de disco, opleverde. En ze had een succesvolle carrière in de jaren 80 en 90. Welkom, dit is de Good Afternoon Show. Het is vrijdagmiddag. Het is heet, temperaturen van rond de 33 graden in Nederland. We voelen het allemaal, maar blijft de radio lekker aanstaan. Er komen hier allerlei verkoelende hits voorbij. Dat beloof je. Tot en met 6 uur zijn we er.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Oase Palliatieve Zorg organiseert op zondag 5 juli een sponsorwandeltocht en een open huis bij Respijthuis Het Huis Het Lioba in Egmond Binnen. Het doel: geld inzamelen voor een elektrische massagestoel.

The Bellamy Brothers en If You Said Had a Beautiful Body. Echt zo'n klassieker uit de jaren 70 die je graag even voor je draait op dit radiostation. We gaan er zo'n 10 jaar later toe naar de jaren 80 met Lips Inns en Funky

Shabuzi en Mel Smith. En de plaat Blink Twice hoorde je. We gaan nu luisteren naar Eddie Zoe. Ook weer een pseudoniem van Frederik Morsink. En ja, als je denkt, is dat nou de zoon van? Zeker, het is de oud-voetballerzoon van Herman.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in Kans.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files deze vrijdagmiddag in Noord-Holland. Tot te beginnen de A9, Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De afrit is daar ook dicht. Hou rekening met 4 kilometer file en een klein kwartier oponthoud. De A10 tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Durgendam 7 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En het is opvallend druk op de N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207. 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar door het COA. In maart plaatst het COA onverwachts ruim 50 mannen, vrouwen en kinderen in het hotel. Maar volgens de gemeente past langdurig wonen niet binnen de hotelbestemming en wordt hiermee mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft inmiddels geprotesteerd tegen de actie van Alkmaar. De reactie van het COA wordt momenteel door Alkmaar bestudeerd. De politie onderzoekt meerdere zakkenrollerijen die afgelopen zaterdag plaatsvonden bij station Castricum. Tussen 3 en 5 uur werden volgens de politie ongeveer 10 treinreizigers gerold. 3 verdachten worden gezocht. Ook zoekt de politie een vrouw die ingreep toen een portemonnee werd gestolen en ze deze terugbezorgde aan het slachtoffer. Slachtoffers die nog geen aangifte hebben gedaan worden opgeroepen om dat alsnog te doen. De grenspaal langs de Kennemerstraatweg in Heiloo is weer terug op zijn plek. De paal uit 1921 markeert de gemeentegrens van Alkmaar en Heiloo. Begin dit jaar verdween de paal. Het historisch object was naar een specialist in Alkmaar gebracht om te worden gerestaureerd. Terugkeer op de oorspronkelijke plaats bleek lastig door kabels in de grond. De paal staat nu enkele meters verder en is daardoor ook beter zichtbaar dan voorheen. Een fietser is donderdag zwaar gewond achtergelaten na een aanrijding op de Oostertocht in Eerugewaard. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 op de rotonde bij de Beukenlaan. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en nuttige camerabeelden voor het onderzoek en om de doorrijder te vinden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

groot applaus voor deze man. Eric Clapton. En de plaat Laia op Radio 80. We gaan nu luisteren naar de Sister Sisters. En zo'n lekker plaatje genaamd I Don't Feel Like Dancing. Op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Lang geleden stond Simon ten Holtz 's avonds wel eens voor zijn bunker, waar hij toen woonde en werkte. Over de ringsloot van de Bergermeer heen te zwaaien naar zijn vriend op de Nesdijk, schrijver Adriaan Roland Holst. Donderdag 4 juni kon iedereen zien hoe de twee mannen elkaar weer in de ogen kijken, ook al zit er 30 meter tussen.

0: Trefley Wilburys. Eind jaren 80 maakte ze plaats Handle With Care. We gaan nu luisteren naar Lil Kleine. Samen met Samuel Welton en Maak Me Niet Gek.
1: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

Dylan en de Happy Song. Nou, happy worden we er allemaal van, hoor, deze plaat. Spreek je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 5 uur. Dan ben ik bij je terug met uur 2 van de Good Afternoon Show. Tot die tijd gaan we even lekker wegzwijmen met Eternal.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland niet heel erg druk. Er staan wat korte dagelijkse files en eigenlijk maar één uitzonderlijk lange. Dat is de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij permanent zuid liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstokken zijn dicht. Vertraging is ruim een half uur. En verder de A10 tussen afrit Amsterdam Centrum en de Nieuwe Meer. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En verder valt ook nog op ten slotte de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Vinkeveen staat 3 kilometer file met elkaar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
7: Good afternoon met Robin.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De grafiekgroep Bergen bestaat 50 jaar en viert dat met een speciale tentoonstelling in de tuinzaal van Museum Kranenburg. 9 kunstenaars toonden elke week een nieuw werk, geïnspireerd op een bekende persoon of een plek uit Bergen.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Klinkt een beetje als jaren 50, 40 dit, hè? Joost Nuissel en Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Danny voor Christopher Cross, een Amerikaanse zanger is het. Voor zijn werk ontving hij onder andere een Oscar en een Golden Globe. Vanwege zijn werk voor films en tijdens de 23e Grammy Awards vestigde Cross een record als eerste artiest die op één avond alle vier de grote Pascal-trieën won. En die presentatie werd pas in 2020 door Billie Eilish geëvenaard. Dus dat zegt ook wat. Hier is hij met de plaat Ceiling op Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan slechts nog een paar korte files in Noord-Holland. De meeste hebben hooguit 5 minuten vertraging. Zoals de A9 Diemen richting Amstelveen. Voor Amstelveen 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A10 tussen Amsterdam over Amstel en Durgedam. Ook hier 5 minuten oponthoud. En de A10 Noord voor de Koentunnel vanuit Landsmeer. Ook daar nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is vrijdag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Schinkelwaard bij station Alkmaar Noord. Bij deze rotonde, vlakbij station Alkmaar Noord, gebeuren vaker aanrijdingen met fietsers. Het slachtoffer moest naar de eerste hulp per ambulance mee naar het ziekenhuis. De bestuurder van de betrokken auto is door de politie aangehouden, onder meer omdat hij geen geldig rijbewijs had. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De hoge temperaturen van vrijdag hebben ook gevolgen voor de traditionele

Maar de betrokkenen wijzen er in eerste reactie wel op dat excuses in de toekomst een logische en noodzakelijke vervolgstap zijn. Een oudere vrouw is donderdag gewond geraakt bij een ongeval bij Middenwaard in Herugowaard. De vrouw kwam daar in botsing met een autodeur die werd geopend toen ze passeerde. Door de klap liep de vrouw een hoofdwond op. Omstanders schoten te hulp tot ambulancepersoneel dat kon overnemen. De hulpverleners hebben de vrouw eerst ter plaatse nagekeken en behandeld. Hierna is zij naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Anna May en de Rode Draad. We gaan nu luisteren naar het plaatje Everlasting Love. Het origineel is geschreven door The Love Affair uit 1967. En later in de 2000s heeft Jamie Cullum er een...

Back and Loser. Op deze warme, hele warme vrijdagmiddag. Zet die barbecue lekker aan, zou ik zeggen. En dan zorgen wij voor de omlijsting van die barbecue. In de zin van hits waar je heet van wordt. En al die andere.

0: Don't leave me.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Op zondag 12 juli organiseert de festivalorganisatie een bijzondere en volledig verzorgde middag voor senioren uit Egmonde. Zelfs aan vervoer, zoals een treintje, is gedacht. Met dit initiatief wil de organisatie juist een oplossing bieden voor wie het niet vanzelfsprekend is om evenementen te bezoeken.

maan is voorlopig nog niet te zien, want het wordt nog lang niet donker vandaag, hoor. Nee, we komen alweer bijna bij de langste dag van het jaar. Tijd nu voor Martin Garrix en Ed Sheeran.

Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was hem weer, de Good Afternoon Show voor deze vrijdagmiddag. 19 juni alweer van dit jaar 2026. Ik wens je nog een mooie week toe en we spreken elkaar de volgende keer gewoon weer.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Q-music.nl. Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A7 Heerenveen richting Hoorn bij Den Oever op de Afsluitdijk 10 minuten oponthoud. En de A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam Buitenveldert en Watergraafsmeer 4 kilometer door een ongeluk. Hou rekening met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Wel geteld één file nog in Noord-Holland en die staat op de ring van Amsterdam. De ring Oost om precies te zijn. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Watergraafsmeer. 10 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar door het COA. In maart plaatst het COA onverwachts ruim 50 mannen, vrouwen en kinderen in het hotel. Maar volgens de gemeente past langdurig wonen niet binnen de hotelbestemming en wordt hiermee mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft inmiddels geprotesteerd tegen de actie van Alkmaar. De reactie van het COA wordt momenteel door Alkmaar bestudeerd. De hoge temperaturen van vrijdag hebben ook gevolgen voor de traditionele Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie van de markt heeft besloten het programma in te korten. De kaasdagen stillen samen zogenoemde berries van rond de 125 kilo over het Waagplein. En dat is bij hoge temperaturen moeilijker vol te houden. Rondom de markt zijn extra schaduwplekken gecreëerd om het ook voor bezoekers aangenaam te houden. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de Droogmakerij in de flank van een bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. De gemeente en politie van Dijkenwaard heeft de jaarwisseling geëvalueerd en nemen maatregelen. In de week ervoor werd op meerdere plekken in Herugewaard zwaar vuurwerk afgestoken. Op 30 december leidde dat op de Cornelia van Arkeldijk tot ruzie met omwonenden. En op Oudejaarsdag moest hij mee erbij komen in de Rivierenwijk. Betere uitwisseling van informatie en meer gerichte inzet op meldingen moeten de kans op wantoestanden verkleinen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: IT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerderstrand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. Ik heb een hele leuke gast in de studio. Ik praat zo meteen met Dorrit Klomp over haar werk en over haar fascinaties, over de exposities. En daarna hebben we ook nog even telefonisch contact met Ivan Borgstein over het Dichtersfestival in Bergen. Nou, vol programma dus, maar we gaan natuurlijk beginnen met muziek. En dat is muziek die Dorrit heeft uitgekozen. Roxy Music, Avalon.

0: Ja, dat was Roxy Music, uitgekozen door Dorrit. Ik praat met Dorrit Klomp vanochtend. Welkom in de studio, Dorrit.
1: Hoi.
0: Ja, hoi. Hey, we gaan zo meteen van digitaal Roxy Music, want de LP ligt nog in je auto, hè? Want we hebben ook een platenkast vandaag, want je hebt je platen meegenomen. We draaien namelijk vinyl, want we hebben nog een platenspeler. Dus we vragen gasten, als je nog vinyl hebt, neem het al mee. En je had Roxy Music mee willen nemen, maar gelukkig hebben we de playlist dan nog, hè? En kunnen we die eraf halen. Roxy Music, ben je fan? Je draait het nog steeds?
1: Nee, ik draai die eigenlijk. Ik heb geen platenspeler meer, dus het staat al rijen dik in de gang.
0: Ja.
1: En nou, nu wil iedereen dat hebben.
0: Ja.
1: En het herinnert me gewoon aan het begin van dat ik eigenlijk eerst fysio was, mensendieker. En toen ben ik naar Rietveld gestapt. En ik zei, nou, ik wil wel hier. Dit is mijn grootste wens in mijn leven. Van, ik kom ook uit een kunstenaarsfamilie uit Weimar, van mijn grootmoeders kant.
0: Ja.
1: En toen zei ik, geef nou maar dat papiertje. Over 3 maanden kom ik met een enorme berg tekeningen terug. Neem mij nou maar aan.
0: Oh ja, zo brutaal was je. Ja.
1: Ja, en ik hoorde later dat een richter dat ook zo gedaan heeft. De schilderrichter.
0: Ja.
1: En die zomer ben ik de Hohe Fest toen gaan doen in Salzburg. En dat was in Oostenrijk in 83, 84 was dat de plek waar je moest zijn met alle internationale kunstenaars. Zoals Lüpertz, Graupner,
0: ja.
1: Kirkeby, Nietzsche met het Mysterium Theater. Nou, ga maar door. Dus het was één groot feest.
0: En daar hoort deze muziek bij.
1: Ja, want die draaiden we. En er was elke dag een vernissage van een van deze mensen. En dan kwam Lüpertz binnenlopen. Klein mannetje met heel veel mooie ringen. En met een reusachtige grote vrouw erbij, net als Kirkeby. En was ook niet zo'n enorme grote man. Maar dan kwam er een hele grote blondine, een Noorse vrouw. Ik denk, oh, die hebben allemaal hele sterke vrouwen ook nog. En die zij hebben natuurlijk ver geschopt.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat was, we hadden elke dag, het was een hittegolf. We hadden elke dag 3 of 4 modellen. Dus ik kwam met pakken tekeningen op de Rietveld en ben toen ook gelukkig meteen aangenomen.
0: En toen ben je aangenomen. Ja, ja, maar inderdaad, daar hoort deze muziek bij.
1: Ja,
0: ja, mooi. Ik ben ook Roxy Music fan.
1: Ja.
0: Ook al jaren inderdaad. Draai het nog steeds, ja. Hey, en je bent natuurlijk beeldend kunstenaar. Ik heb je uitgenodigd naar aanleiding van de expositie zonder titel, hè, in Kranenburg. Daar gaan we zo even over praten. Ja, maar je komt uit een kunstenaarsfamilie dus, blijkbaar.
1: Nou, eigenlijk zijn het muzici.
0: Ja?
1: Van origine heb ik ze pas leren kennen naar het IJzeren Gordijn. Toen mocht ik in 89 er pas naartoe. Mijn moeder is toen met Honecker en zo gaan dansen op straat toen die weg was. En ik ben toen pas jaren later heb ik een tentoonstelling gehad in Gotha, in een Steueraanwartingsbildungszentrum, een belastingkantoor. Voor heel groot, waar de minister van Financiën kwam het openen. Nou, dat was natuurlijk voor mij geweldig, want dan zag ik mijn familie voor het eerst.
0: Ja, dus echt Oost-Duitsland hebben we het over dan.
1: Ja, en dat zijn boekbinders van oudsher, dus vanuit de 18e eeuw. En mijn grootmoeder heeft van kleur leer van Ieten gehad.
0: Ja,
1: in Bauhaus.
0: Ja. Ja.
1: Dus voor mij was het gewoon, ben ik mee opgegroeid en muziek ook. Met mijn moeder speelde klassiek gitaar. En dat bleek, we hadden een garden house waar we toen ook zijn geweest in Weimar. En toen kwam mijn hele familie en die zijn allemaal concertmuzici. Een jongetje van 5. Fidelin, ik weet niet meer precies hoe die heet, maar die was 5 en die speelde al viool. En voor mij was het echt zo van, kennen ze die familie Lüthi? Riep ik op straat, ik voelde me eindelijk thuis.
0: Oh ja, dat was echt thuiskomen voor
1: ja,
0: je.
1: Ja, dat was ineens grafici en ja, dat is een begrip hier, want ze hebben de oudste boekbinderij van Europa daar.
0: Ja, heb jij je altijd afgevraagd waar dat dan vandaan kwam?
1: Als kind of als tiener? Nou, heel grappig als je denkt aan overgeërfde eigenschappen. Ik geloof best wel dat je dus een natuurkundige hebt die een beetje met het metafysische bezig was. Die zei dat je niet alleen eigenschappen overerft, maar misschien ook kleuren en landschappen. Want ik zat op een gegeven moment, hadden wij Antikraak jarenlang een galerie in Amsterdam, waar nu Reflex zit of gezeten heeft tegenover het Rijksmuseum. En toen kwam iemand binnen en die wees je op een landschap. En toen was ik nog nooit in Weimar geweest. Die zei tegen mij, die zwarte kat uit Weimar. En ik vond het zo eng. Hij wees op mijn landschap van, ja, dat komt uit Weimar. En ik denk, nou, misschien erf je ook nog wel landschappen in je geest over. Ja, je weet het niet.
2: Je erft DNA eigenlijk over, hè?
1: Heel raar.
2: Ja, en ja. Vorige week of een aantal weken geleden kwam ook in de krant, denk ik, of was dat een van de televisieprogramma's, dat je ook trauma's overneemt, hè?
1: Helaas.
2: Ja, helaas. Ja, maar ook wel de goede dingen natuurlijk, ja. Maar ook dat, ja. Ja.
1: Nou, ik herken altijd, dat vertel ik ook in dat andere interview, van ik ben een ongelofelijke wilde bras, nu nog steeds. Mm-hmm. En bij mij gaat ook altijd alles kapot. Of weet ik het, waait kapot. Of jassen. En mijn overgrootvader, die speelde viool op de poesta. En die was op wanderschaft voor dat gilden te leren. Dan kreeg je zo'n kostuum. En dan schreef hij van, ik heb weer geen geld. En mijn jas is ook stuk. En dan zei die man van, zijn vader zei dan van, ik heb hem getragen, dein Vater had hem getragen. Und waarom moest je jetzt bij dier wieder kapot gaan? Ja. Ik denk, oh, ik herken mezelf.
2: Ja.
1: Dus
2: ja.
1: Misschien erf je dat wel over.
2: Ongetwijfeld.
1: Ja, ik vond dat heel leuk.
2: Maar je hebt toch eerst de mensendiekopleiding gedaan. Ja. Dat vertelde je net. Ja, hoe kwam dat?
1: Nou, ik was zelf heel vaak geopereerd. Uh-huh. En moet nu ook weer een nieuwe heup. Maar toen dacht ik van, nou, ik wil iets voor mensen betekenen in mijn leven. En dat die psychische kant vond ik ook de leukste kant eigenlijk. En toen heb ik op neurochirurgie gewerkt. En dat vond ik heel zwaar. Weet je wel, ik deed een ruimte open en niemand kon meer praten. Dat zullen ze nu anders doen, waarom een auto-ongeluk? En dan ben je 20 en dan denk je, nee, dit wil ik niet. Hmm. Dit vind ik gewoon te zwaar.
2: Yeah.
1: Ik wilde altijd als schilder iets vrolijks. Maar ik help nu nog vaak mensen. Ik heb ook heel lang een luisterlijn gedaan en zo voor mensen. Dus. En nu ga ik iemand met een achterstand tot de arbeidsmarkt voor Inner Circle ga ik opleiden. Die heeft fantastisch talent, dat meisje. En die ga ik lesgeven. Dat vind ik een uitdaging.
2: Ja, mooi.
1: Ja,
2: ja dus, goed om te horen ook. Ja,
1: ik denk, op een bepaalde leeftijd wil je. Ja. Dat schijnt ook iets met genen te maken. Met vrouwen die willen dan je kennis uit gaan dragen. Eigenlijk een soort heksenwijsheid. Hè? Of soort.
2: Ja, uiteindelijk ja. Is het natuurlijk denk ik wel goed dat je je kennis kan overdragen.
1: Ik hoop het. Ja. Gaan we zien.
2: Ja. Ja.
1: Jij doet het al.
2: Ja, zeker. Jij geeft al jaren lessen. Dus, al ruim 35 jaar wat dat betreft. Ja,
1: dat is ook heel leuk. Maar dan kom je zelf heel weinig aan het schilderen toe. En dat ik heb altijd geluk gehad met mijn ex-man, zullen we maar zeggen, dat wij jarenlang reizen hebben gemaakt en wat iedereen nu na zijn 67ste doet. Uh-huh. Maar hebben wij altijd gedaan, Egypte gewerkt, Frankrijk heel veel. En dan bracht ik één keer per jaar naar een aantal galeries mijn werk. Ik was een geluksvogel. En vooral in de jaren 90 lag ik op het strand en dan belde iemand weer voor een schilderij en dan hing er hier weer een briefje van 100 uit. Ik denk, ach, waarom zou ik me haasten? Ja. Overal was geld, boeken, in alles te vinden. Op Koninginnedag, nou, voor duizenden euro's verkocht je of zo. Maar die tijden zijn er natuurlijk
2: die
1: helemaal
2: zijn er niet meer.
1: Nee, nee.
2: Je hebt natuurlijk ook het kunstklimaat zien veranderen.
1: Enorm.
2: Ja, wat is voor jou de grootste verandering geweest?
1: Nou, na 2008, was gewoon. Toen hadden mensen op hele grote ogen gezet op de kunst. En brachten ook heel mooi werk, vond ik. Maar toen was het een enorme crisis. En wij zijn ook nu weer dan de eerste van waar mensen dus, net als met de muziek, denken op gaan bezuinigen.
2: Ja.
1: Van angsten ook. En toen waren er echt mensen die hadden hele industrieterreinen afgehuurd. En grote tentoonstellingen gedaan. Nou, die gingen allemaal failliet.
2: Ja, ja. Is het
1: een ramp?
2: Het is wel iets verbeterd sinds natuurlijk, hè? Maar het is nooit meer zoals voor die tijd. Hè?
1: Nee, want dat was ook booming, zo werd verteld. Mm-hmm. Begin van dus een Salzburg. En daarna ben ik Rietveld Avond gaan doen. En daarna dagopleiding. En nog heel veel erbij. En beeldhouden en schilderen. Grafiek lag me nooit zo. Daar moet je echt zo'n beetje precies voor zijn. Mm-hmm. Maar ik heb echt van Anton Martino en Jan Sierhuis allemaal heerlijke Cobra-schilders. En Kirkeby ook. Dus dat vrije schilder heb jij me gezien, mijn schilderij in Kranenburg.
2: Ja.
1: Dus ik kom nu weer een beetje terug naar het abstracte.
2: Ja, toch wel.
1: Ja.
2: We gaan zo meteen even verder praten hoor, over je werk. Je hebt natuurlijk ook je platenkast meegenomen. En we gaan zo meteen luisteren naar Rod Stewart. En dan vragen we altijd, waarom Rod Stewart? Een bepaalde tijd ook voor je?
1: Ja, toevallig was hij gisteren op de radio.
2: Ja?
1: Ja, ook jaren 80. En,
2: zeker.
1: Ik weet, ja, dat rauwe geluid vond ik eigenlijk zo mooi. Een beetje romantisch toch ook wel.
2: Absoluut.
1: Ja?
2: Ja, absoluut. We gaan luisteren naar de Female Wanted.

0: Rod Stewart, uitgekozen door Dorrit, Feel I Wanted. Grijs gedraaid, zei je net. Ja. We praten over je werk natuurlijk, Dorrit. Welke thema's heb je zo al in je werk? Rode draad in je werk?
1: Ja, de Female Wanted dus. Identiteit van de vrouw eigenlijk. Ja. Van, het is altijd zo'n zoektocht als je een jaar of 20 bent van welke kant ga je op. En toen ben ik met schoenen begonnen met mijn eindexamen. Dit was mijn schoonmoeder, zo'n grote laars. En daarna heb ik allemaal elegante rode schoenen gemaakt. Die hebben in de hoogovens gehangen. Want er was, dat hadden de mannen daar uitgezocht. Er was geen vrouw in die tijd die daar werkte. En toen kreeg ik mijn galerie in Utrecht. Waar ik echt 15 jaar minstens van mijn... Nee, 40 jaar van bestaan heb echt. En ik maakte alleen maar rood werk. Toen werd ik ineens internationaal bekend in Frankfurt. Een galerie uit Londen van Camden Lock. Die wilde me hebben. Die had al overal in de wereld een atelier gehuurd. Maar dan moet je het succes aan kunnen. Mm-hmm. Dat is net zo goed als iemand zegt van wil jij morgen bankdirecteur worden?
2: Ja.
1: En ik heb een paar stomme fouten gemaakt. Kierkeby had mijn docentschap aangeboden in Düsseldorf.
2: Ja.
1: Van jij blijft toch zeker met je werk? Toen ging er liefde voor. Iemand die niet in Oostenrijk wilde blijven met een Joods verleden. Ik dacht, nou, die is zo ongelukkig, daar moet weg.
0: Ja, dat begrijp je.
1: Ja. En de tweede keer dus met van... Nou, ik wilde niet mijn hele leven rode schilderijen maken. Ja, misschien nu wel, weet je, je weet het niet. Maar uiteindelijk kwam die man ook terug met mijn doeken opgerold in de auto. Dacht ik, nou, dan is het toch ook niet zo'n succes. Mm-hmm. Maar toen hing ik wel met Koetmensen en alle bekende beeldhouwers in een beurs in Frankfurt. Dus dat was wel heel spannend allemaal.
0: Ja, maar de rode draad is wel altijd de vrouw.
1: De vrouw en ook landschappen. Mm-hmm. Dus een beetje, ja, Sander van Stuart draaien. Een beetje het romantische.
0: Ja, toch wel.
1: Ja en ik werk heel graag buiten. Pastels maken. Olieverf. Ik heb een tijdje in Frankrijk gewoond. Dus heb ik alle Franse landschappen gemaakt die je maar kon voorstellen. Ik wilde gewoon het licht pakken. Mm-hmm. Dat heeft me heel veel jaren gekost om dat te begrijpen. En met pastel, dan heb ik echt vanaf mijn... Nou, 17 of zo, om die techniek, die vond ik zo moeilijk.
2: Ja.
1: En dat kan ik nu gewoon heel makkelijk.
0: Dat is ook wel een moeilijke techniek.
1: Ja, pastel zeker. Vind ik heel moeilijk.
2: Ja.
1: Aquarel heb ik geen geduld voor.
0: Ik ook niet.
1: Oh, jij ook niet?
0: Nee, gelukkig.
1: Nee? Jij doet gemengde techniek?
0: Ik schilder voornamelijk met acryl, maar ook wel gemengd inderdaad. Ja. Ja. En ik maak collages, maar mijn aquarel... Nee.
1: Echt, en we hebben ook het klimaat er niet voor.
0: Nee, maar ik heb niet... Ik vind het ook al vaak zo tuttig. Heb jij dat ook?
1: Ja.
0: Dat hoeft niet, hè, trouwens. Maar,
1: nee. Ja. En wat ik heb op een gegeven moment mijn atelier buiten de stad gehad. Een oude caravan. En er was een kiezelgrond. Toen heb ik zelf eitempera gemaakt op mijn eigen manier. Dat er ook stukjes door de wind van het ei er nog op bleven zitten. En dat ik het er weer afhaalde. En toen ben ik waterlelies. Want ik denk dat je altijd... Ik weet niet hoe jouw atelier eruit ziet. Je neemt de omgeving in je op. Als mm-hmm. het dus alleen maar watergebied is, ga je gewoon mm-hmm. water schilderen.
2: Ja.
1: Alles wat in je omgeving is, pak je.
0: Ja, je neemt het mee, hè?
1: Ja, ik heb nu een prachtige tuin in Amsterdam, in Duivendrecht. Nou, daar zit ik. Het is ongelooflijk groot. 300-400 meter. Vierkant. En daar ga ik elke dag, denk ik, oh, er komt weer een bloem uit. Laat ik een mooie abstracte tekening van een bloem maken. Dus... Je zoekt het eigenlijk dichtbij.
0: Ja, het is wel... Ja. Als ik naar je werk kijk, is het niet precies... Het is niet... Nee. Het is wel... Er zit emotie in, er zit
1: kleur
0: in, er zit beweging in. Het doet, hè? Het is wel monumentaal bijna ook, hè?
1: Ja, ik heb monumentaal in architectuur gestudeerd mm-hmm. Op de Rietveld. En toen heb ik bij Kierkeby enorme doeken gemaakt, dus in het buitenland... En ik heb ook het kasteel van Loek Winter ingericht met schilderijen. Dat soort monumentale opdrachten heb ik wel gekregen, ook in Antwerpen. Dan had ik op een gegeven moment was een meubelmaker of een timmerman verliefd op mij. Was slordig had ik het schilderij, helemaal schuin. En hij had ook een schuine lijst gemaakt. Nou, toen kwam van een bedrijf kwam iemand van, nou, hoe kan u dit nou afleveren? Dus toen heeft mijn ex-man dat heel erg snel in orde gemaakt. En toen kreeg ik En computersupport mocht ik zijn hele huis inrichten.
0: Ja.
1: En dat soort dingen. Als je iets netjes doet voor een bedrijf, dan... Nou, ik heb heel veel van bedrijven geleefd. Net zoals heel veel andere mensen. Bank, de Triodosbank, alles. Het was booming.
0: Mm-hmm. Ja. Maar dat grote gebaar is er altijd wel ingebleven?
1: Ook mijn monumentaliteit.
0: Ja?
1: Ja, daar ben ik wel specialist in. Ik ben ook wel eens getest of zo, binnenhuis. Mm-hmm. Ik heb nou die tuin, ik maak daar ook met enorm veel lappen en structuren maak ik daar een ruimte van. Ik vind het heel leuk. En dat leerde je ook dan bij Bauke Eilstra. Dat je dus van een split level moest je dan kijken of een schilderij van alle kanten interessant was.
0: Ja.
1: Maar als kind ben ik alleen beeldhouwerster geweest. Dat wil ik weer eens gaan oppakken. Want ik vind het ook heel leuk om dus sculpturen te maken. Maar die heb ik op een gegeven moment allemaal weggedaan van stof. Ik kon ze niet bergen. Ja. Ik weet niet of jij dat hebt, maar dat...
0: Nou, soms, je atelier die peilt soms uit van het werk. En dat moet je dan nodig eens kwijt, inderdaad. Ik ben geen beeldhouwer, maar ik snap het wel.
1: Ja, ik vind het leuk. Toch? Installaties.
0: Ja, dat wel, sowieso. Dat
1: heb ik op een gegeven moment gemaakt van oude parasolen. Want ik zat daar in het Groene Hart met twee caravans. En als het dan warm weer was, dan maakte ik dus die ondergronden op die kiezelsteen. Staat ook op mijn website. En dan liet ik het drogen en dan ging ik er een beetje Japansachtig op werken. Dat doe ik nog steeds heel minimalistisch nu ook.
0: Ja. Is het wel veranderd in de loop der jaren? Of heb je eigenlijk altijd wel...
1: Het verandert steeds.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, enorm. Ja, ja. Want ik heb nu tijdens de corona kon ik nog net een rol stucadoorspapier naar binnen vissen. Echt met ijs en sneeuw. Ik denk, blijf binnen. Ik heb geen papier, niks. Ik pak die rol en daar heb ik 5 jaar op gewerkt.
0: Ja, ja.
1: In een oud klooster midden in de stad. En toen had ik gelukkig het boek van Hofker. Want ik zit nu ook in de tuin met een monument van Marie Hofker.
0: Mm-hmm.
1: En dat is de Indonesië schilder. En die werkt heel verfijnd. Ik zit ook in een Balinees orkesten.
0: Ja, want jij speelt gamelan onder andere.
1: Ja, heel moeilijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, hoe ben je daar nou opgekomen dan?
1: Nou, toevallig was ik die dansers aan het tekenen door iemand uit Ruigoort die ik kende. Die zei, kom toch eens mee, kom die dansers tekenen.
0: Ja.
1: Toen was er een workshop na. En dat was onder leiding van Kees Rot, broer van Jan Rot. Nou, een hele bijzondere man. En... die zei, jij blijft toch zeker, want we hebben niet genoeg spelers. Het is net als met de jazz. Zo van, je speelt 1 dag of 20, je moet gewoon meedoen.
0: Ja, precies. Maar wel een moeilijk instrument.
1: Enorm. De gong en ook nu Aziatische fluit.
0: Ja.
1: Ik heb ook heel veel aan zang gedaan. Dat is echt de familiekant, denk ik. Bij Frederik Voorn hebben we een kamerkoor gehad. Maar heel veel koren zijn en heel veel dingen zijn opgehouden na corona.
0: Ja, ja, ja. Ja, jammer.
1: Vond ik heel erg.
0: Ja, zeker.
1: Ik vond het een hele moeilijke tijd, corona. Maar ik heb heel hard gewerkt.
0: Ja.
1: En die tekeningen heb ik pas in Artie...
0: dat was wel het voordeel. Dat was ook het voordeel van coronatijd. Hè? Dat je gewoon in je atelier wel gewoon aan het werk kon.
1: Ook?
0: Ja, absoluut. Want je hebt geen... Nou, radio hadden we wel trouwens. We mochten hier komen. Want, want we zijn toch wel een soort van nuttig iets.
1: Oh, wat leuk. Wat goed.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar in je atelier gewoon zijn, zonder dat je opdrachten, exposities... dat gaf ook voor mij heel veel ruimte.
1: Ja, ik kan me voorstellen als je altijd lesgeeft.
0: Ja, toch?
1: Maar het lijkt me dat dit booming was dan radio.
0: Toen hebben we elke week uitgezonden inderdaad.
1: Spannend.
0: Ja, toen hebben we ook een boekenprogramma erbij gedaan. Want je mocht gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Maar voor jou was het een moeilijke tijd.
1: Vond ik wel. Want heel veel mensen die ik heb geen gezin en je bent op jezelf aangewezen. Je kan nergens naartoe. En het is ook een beetje zo gebleven, vind ik, de tendens in de maatschappij. Dat mensen een beetje op zichzelf zijn geworden, merk ik.
0: Zeker.
1: Het is veranderd.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: En nu is het überhaupt een beetje commercieel. Alle galeries. Het is misschien ook sinds die tijd ook veranderd.
0: Ja.
1: Dat weet ik niet. Maar het KCB is natuurlijk fantastisch.
0: Het KCB is er nog steeds. We gaan zo even over KCB hebben. We gaan nog even naar muziek weer. Want je hebt Santana uitgekozen.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel echt een goede, opzwepende...
1: Heerlijk.
0: Goeie muziek. We gaan naar Dawn Go Within van Santana.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Van 19 juni tot en met 13 september... werk van fotograaf Ed van der Elske in Rijksmuseum Amsterdam. En tot en met 21 juni... werk van Chris van Beem, Joke Konijn en Jurjen Ravensoort in Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. En dan tot en met 28 juni, zonder titel, de expositie van de KCB-leden in Museum Kranenburg. En ik praat daar zo meteen nog even verder over met Dorrit. En dan ook de hele maand juli, werk van Anne Koster in Kruithuisje in Alkmaar. Tot en met 30 augustus, de mooie tentoonstelling Flowers Forever in Kunsthal Rotterdam. Tot en met 13 september, Gestel en de Smet in Museum in Alkmaar. En dan als laatste tot en met 25 oktober... historische influencers van Bergen in het museum Het Sterkenhuis in Bergen. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072-5111-909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: En dat is Julien en Claire met This Melody, uitgekozen door Dorrit. Maar ik praat eerst met Ivan Borgstein van het Dichtersfestival Bergen. Goedemorgen, Ivan.
1: Nou, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dat jullie Julien en Claire hebben uitgekozen. Ik kom namelijk net terug uit Frankrijk.
0: Dus oh, echt waar?
1: Heel toevallig.
0: Nou, wat leuk. Ja, dat hoort er toch bij, hè?
1: Ja, een beetje wel.
0: We praten even over het Dichtersfestival. Ja. Dat begint morgen, 13 juni.
1: Morgenavond.
0: Wat is het voor festival? Dichtersfestival. Maar wat voor festival?
1: Het komt eigenlijk... ik ben de voorzitter van het Roland Hotz Fonds. En we hebben één keer in de drie jaar... hebben wij een grote poëzieprijs van 10.000 euro. En dat is altijd een heel groot gedoe. Altijd in de Ruïnekerk. Dat is altijd met heel veel mensen en heel veel publiciteit. En hartstikke leuk. En dan is het weer twee jaar stil. En toen dachten we eigenlijk vorig jaar van... goh, ja, dat is toch wel jammer. Dan hebben we twee jaar laten we eigenlijk niks van ons horen. Laten we eens iets leuks organiseren. En toen dacht ik, ja, wat kunnen we doen? Roland Hotz was natuurlijk een hele beroemde dichter.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, ja, dan is het leuk om dat wij eens een poëziefestival gaan doen. Om eens te kijken of het leuk is. Dus dat hebben we dus vorig jaar gedaan. En dat was echt een reuze succes. Mensen waren zo enthousiast. Toen dachten we, nou ja, we gaan er maar een traditie van maken. Dus we gaan het nu voor de tweede keer doen.
0: Ja, en het heet Holst op het Hof?
1: Holst op het Hof, ja klopt. Hij liep daar natuurlijk vroeger veel rond. Hij woonde op de Nesdijk. En hij maakte veel wandelingen, onder andere langs de Oude Hof. Vandaar Holst op het Hof hebben we dat gedoopt.
0: Ja. En jullie hebben toch een behoorlijke lijst met dichters weten te strikken.
1: Ik ben ontzettend trots op dat we twee dichters des vaderlands hebben.
0: Ja.
1: Onze voormalige dichters des vaderlands, Babs Gons. Die heeft toevallig in januari een maand in het Holsthuis gezeten.
0: Mm-hmm.
1: Schrijvers mogen daar een maand lang logeren om te schrijven aan hun nieuwe werk. En ze heeft daar een aantal gedichten gemaakt. Die ze hopelijk ook gaat voorlezen, dat weet ik niet. Ingmar Heinze was dichter des vaderlands een paar jaar geleden. Dus we hebben twee voormalige dichters. En hebben nog Marjolein de Vos, waar ik ontzettend fan van ben. En voor de vrolijke noodtest van Lieshout.
0: Ja.
1: En we hebben Simone Atangana Bekono. Dus echt een toplijst. Echt heel fijn.
0: Ja, zeker. Ja, want ik zag inderdaad in de top 10 dat zij Atangana Bekono staat. Nu gewoon ook weer met een nieuwe boek in de top 10.
1: Ja, het is echt geweldig. Ja, we zijn heel blij. Ze vindt het allemaal heel leuk. Vorig jaar was het zo'n groot succes dat die dichters hebben onderling ook allemaal contact. Hè? Weet je, die komen elkaar op allerlei festivals tegen. En daar wordt natuurlijk over gesproken. Van god ja, we waren in Bergen en het was allemaal wel leuk. En dan krijg je toch een bepaalde goede naam. Dus ik hoefde maar te bellen en zei, nou ja, leuk, Bergen, we komen.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, goed. Ja, en dan verder hebben jullie nog een optreden.
1: Ja, we hebben de muziek. Vorig jaar hadden we ook muziek erbij. Dat gaan we nu weer doen. We hebben een sopraan, Krila Kraal, die fantastisch mooi zingt. Die wordt begeleid door een gitarist, Nicolas Ploerde. En die zingen veel liederen van Lorca en van Fauré. Het past natuurlijk naadloos in het programma.
0: Dus,
1: het wordt heel mooi. Ja.
0: En dat gaat er tussendoor, dus de dichters treden op?
1: Ja,
0: precies.
1: En er is natuurlijk een pauze en... na afloop gaan de dichters allemaal signeren, want de boekhandel is aanwezig. Dus we hebben een grote boekentafel. Dus kunnen mensen een bundel laten signeren.
0: Ja.
1: Dat is hartstikke leuk. En een beetje nakletsen, het is altijd heel gezellig.
0: Ja, mooi. En dat begint morgenavond om 8:00?
1: Het begint om 8:00, ja. En er zijn nog kaarten beschikbaar, die zijn aan de deur op te koop. Ik denk dat om 7:30, weet ik niet helemaal zeker. Ik dacht om 7:30 gaat de kaartverkoop open. En de entree is €25.
0: Mooi.
1: Dat is op de Eeuwige Laan, het Oude Hof.
0: Ja.
1: Mensen kennen het waarschijnlijk wel.
0: En kan het online ook nog?
1: Het kan ook nog online bij Blooming. Weareblooming.com. Daar hebben ze een agendaatje staan en dan kun je kaarten bestellen. Bij Holst op het Hof.
0: Ja.
1: Dat kan op twee manieren. Ja.
0: Ja, en je bent voorzitter hè, van het Dichtersfestival ook. En ook van het Roland Holst Fonds dus.
1: Ja, van het Roland Hotz Fonds, ja.
0: Ja.
1: Nu al een jaar of
0: en wat zijn precies jouw taken bij het fonds?
1: Nou ja, als voorzitter hoef je, als je een goed bestuur hebt, hoef je heel weinig te doen. Dat is voor van de voorzitter.
0: Ja.
1: Je moet wel een beetje dingen, nieuwe ideeën aandragen, maar doen we met z'n allen. Hè. Het is niet een, dit hele festival, ik doe maar een heel klein beetje, maar er zijn heel veel andere mensen eromheen die allerlei dingen organiseren. Dus het is echt niet iets wat ik helemaal alleen doe. Dat zou ik helemaal niet kunnen.
0: Nee. Nee, maar een goed team wat dat betreft.
1: We hebben een ontzettend goed team, ja, daar ben ik heel trots op. En het fonds is natuurlijk ook hartstikke leuk, want er zijn heel veel mensen die ook gelukkig hebben donateurs. En dat moet ook haast wel. Want moet zo'n huis moet je toch onderhouden. En ja, dat is allemaal best wel duur. Dus we zijn altijd heel blij met onze leden. Aandeelhouders zijn gewoon echt leden.
0: Ja, en je kunt. Ja, en je kunt als kunstenaar, ook als maker, nog steeds wel een subsidie bij jullie aanvragen.
1: Zeker. Ja, zeker. Ja, we hebben een subsidiefonds. Er moeten allemaal mensen die een link met bergen hebben. Dus zeg maar de kunstenaars, die kunnen een aanvraag doen voor materiaalfonds. We hebben een materiaalfonds. Dat is dan maximaal €500. Maar ook als er activiteiten zijn door andere organisaties die geld nodig hebben. Dus nu bijvoorbeeld loopt er een project met een filmproject. Of misschien Simeon ten Holt, maar dat is nog heel vaag. Daar zijn ze nu over aan het nadenken. Maar er zijn ook mensen die iets organiseren. Een theatervoorstelling of ergens een voordracht willen doen. Of een boek schrijven zelfs. Die iets willen dat we een beetje mee sponsoren. Doe ook met alle plezier. Daar hebben we ook een fonds voor. Dus dat doen we ook. Ja.
0: Ja, goed om te horen. Ik herhaal het toch even. Morgenavond dus Dichters op het Hof, hè? Holst op het Hof heet het.
1: Holst op het Hof.
0: Ja, het begint morgenavond om 8:00 en er zijn nog kaarten verkrijgbaar.
1: Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, ja, hartstikke leuk.
0: Dank je wel en veel succes, hè, morgen.
1: Ja, dank je wel.
0: Oké, dag.
1: Dag.

0: Heb je Lindsay de Pol met Dancing on a Saturday Night uitgekozen? Dorit, we zijn wel al behoorlijk ver in het programma gekomen natuurlijk. We hebben het helemaal nog niet over zonder titel gehad. De tentoonstelling nu bij het KCB, hè? Nog te zien tot en met 28 juni. Het heet Zonder Titel, jij doet ook mee. Met een werk natuurlijk van jou, hè? Ja. En zonder titel is het natuurlijk is een tentoonstelling waarbij mensen werk konden aanleveren zonder titel, hè? Dat is het eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. En wat heb je aangeleverd?
1: Nou, eigenlijk een schilderij van mijn wilde tuin waar ik in zit. En op een gegeven moment ik kijk uit op een enorme grote moestuin. Dat tuinencomplex is het mooiste van Nederland. En als de zon er doorheen schijnt, door die rode bladeren van bieten, nou weer dat rood. Dus heb ik een behoorlijk abstract schilderij van gemaakt. Ik kwam er eigenlijk niet uit. Maar misschien ga ik er ook weer aan verder. Want dat zei Kierkegaard altijd. Dat was een Cobra-kunstenaar die zei, een schilderij is nooit af. En nou, dat vond ik helemaal in die tijd dat je dan geen grond onder je voeten kreeg. Van een schilderij nooit af. Weet je, allemaal filosofische dingen. Maar dat is wel zo. Je kan een schilderij na een jaar weer oppakken.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Maar ik hang heel mooi pontificaal nu bij die tentoonstelling. En het museum is natuurlijk een fantastisch museum.
0: Ja, zeker. Ja, de KCB, de kunstenaarsvereniging, zit natuurlijk in Museum Kruidenburg. Hè, al jaren 10 natuurlijk, hè, vanaf het begin.
1: Langer
0: hè, ja.
1: Ja.
0: Vanaf de opening van het nieuwe museum eigenlijk. Ja. Ja. En hoe lang ben je al lid van de KCB?
1: Volgens mij ook al 20 jaar.
0: Ja. Ja.
1: Hoe lang is dat in de villa? Want dat was zo'n vooruitgang.
0: Ja, het zat eerst natuurlijk op het plein.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook wel, je bent al veel langer lid, dus je hebt het plein ook meegemaakt.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja, fantastisch ook hoor.
0: Ja, ja.
1: Want Erik daar de kunstuitleen en dat liep ook geweldig.
0: Ja, en nu inderdaad in Kranenburg, een fantastische plek. Is jouw werk vaak zonder titel? Of is dit...
1: Eigenlijk niet zo vaak. En ik liep, omdat ik suppose was deze week, langs een hoop schilderijen. En dan hadden mensen toch nog een titel, zag ik uiteindelijk.
0: Ja, oh, wat grappig. Toch wel. Ja.
1: Ja, want anders was het ook, ja, ter verklaring. Ik weet even niet haar naam, maar er was iemand, dat vond ik heel fascinerend. Ik heb zelf zo'n oude caravan gehad. Die had iets met oude caravanramen gemaakt. Met,
0: ik heb de folder voor me liggen, maar ik zie het even niet zo heel snel. Maar goed, maakt ook niet uit. Maar je kan eigenlijk altijd inschrijven op zo'n tentoonstellingen.
1: Ja.
0: En dan wordt je werk uitgekozen en dan wordt het ingericht voor je.
1: Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel abstract werk, ben ik weer een beetje begonnen. Dus ik vond het wel heel spannend. En nou, natuurlijk een eer dat... Dat ik daar helemaal voor aanhang en dat jij me nu gekozen hebt.
0: Ja, nou ja, goed. Dit is ook al belangrijk natuurlijk om kunstenaars aan het woord te laten.
1: Heel
0: ook
1: leuk.
0: In het radioprogramma, ja.
1: Ja,
0: ja, het is goed om even te zeggen, want we bestaan natuurlijk 20 jaar. Hè, dit programma bestaat 20 jaar. En volgende week hebben we een jubileumuitzending. En dan gaan we 3 uur achter elkaar uitzenden met zo'n 18 gasten die de afgelopen 20 jaar in het programma geweest zijn. Dat wordt wel een marathon voor André en ik. En dan hebben we 3, 4 mensen tegelijk. En dan gaan we wisselen per half uur. En, maar voor jou inderdaad, want je bent ook wel eens eerder natuurlijk geïnterviewd. Maar voor deze tentoonstelling zonder titel is het natuurlijk ook wel belangrijk dat het KCB gewoon wel een beetje in de picture blijft. Hè, op die manier.
1: Ja, ja, nou ja, ze organiseren natuurlijk met heel veel vrijwilligers.
0: Ja.
1: En nu ook in de herfst doe ik mee met een tentoonstelling in de Minnenhallen voor de kunsttiendaagse.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel tentoonstellingen. Ik ga ook weer de Hortus een tentoonstelling doen, september, oktober. Dus een beetje hier in Noord-Holland gericht.
0: Ja, je hebt wel je roots in Amsterdam, maar wel
1: mijn vader
0: hier
1: heeft in Berg gewoond.
0: Ja, ja. Maar je bent ook lid van Arti in Amsterdam, de kunstenaarsvereniging.
1: Ja, vanaf de Rietveld tot ik klaar was. Ja, fantastisch. Ja, heel leuk.
0: Ja, wat brengt zo'n kunstenaarsvereniging jou?
1: Nou, dat is nu ook alweer een beetje dat ze veel meer gaan doen. En Woes van Haafden, die zit er nu. En ik heb van zijn vader les gehad. En die zegt van, nou, ik ga de museumwereld erbij betrekken. He, want Poelgriet doet ook heel veel.
0: Ja, Poelgriet in Den Haag.
1: Ja.
0: Ja.
1: En nu zijn ze weer... ik heb net in een soort art space, een galerie binnen Arti geëxposeerd. En ze gaan toch wel weer meer organiseren voor kunstenaars. En boven is natuurlijk geweldig zijn de tentoonstellingszalen. En dat is ook veel voor jonge kunstenaars. Bijzondere tentoonstelling. En dan hebben wij 1 keer per jaar waar alle kunstenaars naartoe werken. De kunstsalon.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk de wintersalon. En dan krijgen we een hele leuke opening. Altijd leuk dansen en mooi werk kan hangen, want het is heel groot. Uh-huh. En natuurlijk beeldhouwers doen ook mee. En dat is eigenlijk een soort vast punt.
0: Precies, ja, die kan ergens naartoe werken.
1: Ja.
0: Je hebt contacten met elkaar.
1: Ja, nu heb ik ook een tentoonstelling bij de Kring. Dat uh-huh. is ook eigenlijk meer op media gericht. Hè. En daar hebben ze dus ook in ieder geval een wand vrijgemaakt nu voor een tentoonstelling. Doe ik ook aan mee. Ik doe zoveel mogelijk mee. Beurzen vind ik erg duur om mee te doen.
0: Oh, zeker. Ja.
1: En vroeger, dus Utrecht bracht mij altijd. Uh-huh. Dus ik hoefde nooit wat te betalen, maar nu vind ik het gewoon...
0: Nee, het is niet meer te doen, hè? Nee, klopt. Hey, en als je nou bijvoorbeeld bezoekers hebt, of verzamelaars, of mensen die naar jouw werk kijken, ook hier in Bergen, de zonder titel tentoonstelling, wat hoop je nou dat ze meenemen van jouw werk?
1: Ja, heel grappig. Ik vond het eigenlijk jammer dat we boven zijn gaan hangen, want beneden was het heel vaak dat ik weer gebeld werd van we hebben je werk gezien, maar nu zien ook heel veel mensen het. Mm-hmm. En wat ik vaak bij galeries heb, maar dat heb ik ook wel eens bij Kranenburg, dat mensen mij bellen van, het schilderij hing daar en daar voor dat en dat. En dan dacht ik van, ik weet zelf niet dat ik bekendheid heb, maar schijnbaar. Want dan gaan er een heleboel telefoontjes komen van, daar is de prijs dat en bij die kunstuitleen dat. Dus ze houden het wel allemaal in de gaten. En wat brengt het mij? Ja, ik vind het daar een heerlijke plek, ook met die tuin. Mm-hmm. Ik vind het zoiets van, ik mag hier zijn.
0: Ja, ja. Ook als je zit te supposten.
1: Ja, vind ik het bijzonder. Yeah. Ze hangen het mooi op. Ze maken mooie tentoonstellingen. Dus ik vind het altijd wel een mijlpaal van, dan ga ik naar Bergen.
0: Ja, ja. Nog steeds, in al die jaren. Ja. Ja, kan je daar heel dankbaar om zijn. Ja, ja, mooi.
2: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: www.velvetmusic.nl.
1: Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt-het-vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
5: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
4: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond: kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
8: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.

0: Het is vrijdag 19 juni 2026. Luisteraars en Simsonder, goedenavond en natuurlijk een hartelijk welkom bij de live programmering van Radio NTV 80. We zijn rechtstreeks vanuit Radiostudio Zuiderduin in de Fantasie, Radiostudio 1 van NTV 80. En we zijn, als het goed is, vandaag te ontvangen in de Kust- en Duinstreek via Ziggo Digitaal Radio kanaal 919, via KPN Digitaal Radio kanaal 1193, momenteel in de Kust- en Duinstreek op Ziggo TV kanaal 44 en op KPN TV kanaal 1493. Wereldwijd kun je ons beluisteren, maar natuurlijk ook bezichtigen via www.rtv80.nl. En we hebben een eigen RTV 80 app, heel makkelijk te vinden in de App Store voor jouw Android en jouw Apple telefoon. Heb je die nog niet gedownload? Zoek hem op, download hem even en blijf natuurlijk ook gestemd op dit radiostation. We worden vandaag, als het goed is, op deze 19 juni doorgeplicht door een aantal internetradiostations van het Nederland. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ik zeg mijn hartelijke dank. Luisteraars die voor de eerste keer op luisteren zitten of nog niet bekend zijn bij dit programma. Ik ben Herman van Kampen. Ik ga proberen tot 10 uur vanavond een aantal Nederlandstalige artiesten aan de telefoon te halen hier bij Radio 80. Zodat ze hun nieuw gereleaste nummers te horen kunnen brengen. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren vanavond. En als het goed is, heb ik vandaag ook de eerste artiest meteen aan de telefoon. En dat is geen onbekende man van dit programma. DJ Kellex, een goedenavond. DJ Kellex, goedenavond. Een goedenavond.
1: Ja, hallo.
0: Ja, goedenavond, DJ Kellex. Welkom bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands.
1: Heb je goed verstaan?
0: Ik ga even een plaatje starten, luisteraars, want volgens mij is de verbinding niet helemaal correct zoals het wezen moet. We gaan...
1: Wacht even. Ik loop even naar boven.
0: Je kunt mij wel verstaan.
1: Ja, luid en clear.
0: Kijk eens.
1: Loud en clear. Nou, ik denk dat het nu beter moet gaan.
0: Nou ben je ook te verstaan, DJ Alex.
1: Ja.
0: Ja, voor de les.
1: Ja, ik sta hier namelijk, ik moet om 8:30 gaan draaien op mijn bruiloft en ik stond in een kelder.
0: Ah, vandaag. Kijk vandaar. Ik zit om eerlijk te zijn, ik zit ook in de kelder.
1: Ja, dat is lekker cool.
0: Ja, onder bij Hotel Zuiderduin in de Fantasie, DJ Kellex.
1: Oké.
0: Voor luisteraars die op luisteren zitten van Radio 80, die nog niet van DJ Kellex hebben gehoord, kun jij misschien vertellen wie is DJ Kellex?
1: Nou, DJ Kellex is een DJ-artiest in naam van Koen van Hoevelaak. Mm-hmm. Ik woon in het oosten van het land, in Holten, zo maar ze zeggen. En ik heb een DJ sinds een groot aantal jaren.
0: Ja.
1: En ik draai eigenlijk wekelijks. En, zowel bruiloft als feestpartijen. En door de week heb ik ook een seniorenprogramma waar ik mee het land doorreis. En ik heb sinds kort ook een eigen single gemaakt. En dat is eigenlijk ontstaan uit de DJ, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: De gasten komen in Polonaise langs mijn DJ-boot. En dan vraag ik ze altijd om te zwaaien. En dan zwaaien ze naar mij. En dan zeg ik, zwaai naar de DJ. En dan zeg ik van, nou, de DJ die zwaait terug.
0: Ja.
1: En dat is een kreet geworden en daar heb ik een liedje omheen gebouwd, zeg maar.
0: Kijk, dus,
1: dat is eigenlijk het verhaal van DJ Kellex met zijn nieuwe single.
0: Zo ben je daar dus opgekomen, Koen.
1: Ja. Het is eigenlijk een idee van mijn zus die ik vertelde dat zo eens een keer zich schat. Als ze dan langskomen, dat is leuk, want dan krijgen ze altijd een glimlach op hun mond als ik zeg van zwaaien naar de DJ. En de DJ die zwaait dan terug, hè, dan sta ik te zwaaien. En die had eigenlijk, die zei van, god, daar kun je eigenlijk wel een zo'n mooie kreet, daar kun je misschien wel een liedje van maken, nou. En toen heb ik een tekst gemaakt en uiteindelijk is het opgenomen en hebben we het kort geleden uitgebracht.
0: Ja, waar heb je het opgenomen?
1: Ja, ik werk samen met een producer uit Almelo, dat is Maurice ten Brink. Die heeft een eigen studio. En daar doe ik ook samen mee. Ik heb ook wat platenlabels waar ik producten van hem uitbreng.
0: Ja.
1: Zo is ook een beetje die samenwerking ontstaan. En ik had het liedje eigenlijk gemaakt, tekst en muziek. En ik heb hem toen de opdracht gegeven. Ik zei, nou, dan moet je die band, moet je een muziekband maken. En dan kom ik hem in zingen. En dan moet hij hem verder afmixen. En dat heeft hij gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En toen is het liedje was af. En ik had het gewoon via mijn eigen labels kan ik dat uitbrengen. Dus en dat hebben we gedaan. Dus het is wel grappig dat ik nu ook een eigen single heb eigenlijk. Dus,
0: Koen, ik vind het hartstikke leuk om jou natuurlijk hier bij het programma Gewoon Hollands even te mogen ontvangen in de uitzending. Ik weet natuurlijk namens de pluggingen dat jij ook meerdere artiesten plugt inmiddels. Kunnen we binnenkort nog wat leuke muziek verwachten?
1: Ja, zeker. Nou ja, ook van mezelf. Ik heb wat nieuwe dingen erbij opgenomen. En ja, ik doe individueel. Ik heb dus heel lang in de studio gewerkt. En 25 jaar inmiddels zit ik een beetje in de muziek. En ik heb dat plugging en de promotie, dat doe ik nog voor een paar artiesten. Hart 10 onder andere. Dat is wel een bekende act hier in de buurt. Ik weet niet of dat bij jullie ook een beetje door. Maar dat is wel een... En die brengen singles uit. En voor een aantal vaste klanten eigenlijk. Ja. Daar plug ik voor. Maar ik ben niet echt, het is niet echt mijn vak, laat ik het zo zeggen. Het is een beetje ontstaan uit die site dat ik toen een uitvloeisel van mijn platenlabel eigenlijk.
0: Ja, dus, mocht ik ze uiteraard binnenkrijgen van je, dan komen ze uiteraard aan het bod hier bij dit programma. En ja, ik zou zeggen...
1: Ilse Scholten, hè, dat is, die komen ook nog later bij in het programma. En,
0: inderdaad, ja.
1: Dat is, is dan weer via een man uit Drenthe, waar ik ook dingetjes voor plug. En die heeft, die kloppen dan bij me aan en dan promote ik ze en plug ik ze.
0: Ja, dus dan moeten de luisteraars zeer zeker blijven luisteren, DJ Kalex, want die staat gepland om 8:50 vanavond.
1: Zeker, ook heel erg leuk om daar een verhaal mee te houden.
0: Wij houden contact bij het programma en uiteraard via de pluggingen. En ik zou zeggen, je mag hem zelf aankondigen als je wil. Kom.
1: Ja, nou ja, dit is de eerste single van DJ Kalex. En misschien niet de laatste, of zeker niet de laatste. En het is een hele, een beetje een uitzonderlijke titel misschien. Zwaai naar de DJ en de DJ die zwaait terug.
2: Gewoon Holland. Jouw muziek, jouw RTL.

0: onze Koen van Hoevelaak. Zwaai maar naar de DJ, dat is de titel van deze single. En toch wel leuk dat die man zelf ook een plaatje heeft uitgebracht en opgenomen.
1: En zwaaien, zwaaien, zwaaien, iedereen die zwaait terug.
0: Wendy van Hout, dat is geen onbekende dame in de Nederlandse tv- en radiowereld. Ik heb er in de uitzending aan de telefoon. Wendy, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands op Radio 80, Wendy.
2: Dankjewel, dankjewel. Leuk en dat ik weer in de uitzending mag komen.
0: Altijd welkom, Wendy. En ja, zeer zeker als je weer hele mooie muziek meebrengt.
2: Ja, altijd. Tenminste, daar ga ik wel vanuit.
0: Spaans benauwd, je nieuwe single. Wat kun je daar allemaal over vertellen, Wendy?
2: Ja, wat kan ik erover vertellen? Het is een lekker zomersnummer. Een lekkere oorworm. En ja, hij doet het op het moment erg goed.
0: Mm-hmm. Dus hij wordt lekker opgepakt.
2: Hij wordt zeker lekker opgepakt.
0: Dat is wel heel fijn om te horen. Waar heb je hem opgenomen, Wendy? Hallo? Ben je er nog, Wendy? We hebben geen contact meer met Wendy van Hout. We gaan de plaat instarten. En in die tussentijd probeer ik nog een keer contact met haar te zoeken.

Ja, luisteraars, Wendy van Hout. Voor de kerst en thuisstreek met de allernieuwste release, de single Spaans Benauwd. We hoorden het al, Wendy zit in de auto ergens onderweg. En helaas dat de verbinding verbrak. Ik probeerde er wederom nog een keer in de uitzending te halen. En wederom verbrak helaas de verbinding. Ik ga het later in de uitzending misschien nog een keer proberen. Zodat Wendy toch het een en ander nog even kan toelichten over deze single. Ja, en anders moeten we ons dat maar onthouden. En kun je natuurlijk de benodigde informatie opzoeken op de site. Wendy van Hout met het nummer Spaans Benauwd. Ja, ik heb nu even Appie Heijn voor je klaarstaan. Want eigenlijk met dit weer denk ik dat meerdere mensen dan ik wel trek hebben in een milkshake.

0: Vrijdagavond, 19 juni 2026. Je luistert naar Gewoon Hollands. Rechtstreeks vanuit Radiostudio Zuiderduin op de Zee. Radiostudio 1 van het V80. Met een aantal Nederlandstalige artiesten aan de telefoon vanavond hier bij Radio 80. Tot 10 uur vanavond hoor jij de allerbeste Nederlandse releases. Zo ook van de volgende man, geen onbekende van dit programma, de nog maar jonge Lorenzo. Goedenavond, Lorenzo.
1: Hallo, goedenavond.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, Lorenzo.
1: Nou, dat is fijn.
0: Je hebt hier een hele mooie nieuwe single opgenomen, dit keer getiteld Truckersfestijn.
1: Dat klopt, helemaal.
0: Wat kun jij ons en de luisteraars en mij over deze nieuwe single vertellen, Lorenzo?
1: Nou, ik wou wel weer een nieuw singeltje en dat zat ook al wel in de planning.
0: Mm-hmm.
1: En toen zijn we even om tafel gegaan met Martin Sterken, mijn producer. En toen zijn we uiteindelijk op het titel gekomen Truckersfestijn, want we dachten, niemand heeft dat eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En toen is het best snel gegaan.
0: Kijk.
1: En toen kwam mijn nummer alweer uit.
0: Dus je hebt hem bij Martin Sterken, zeg maar, de Piratenkoning opgenomen.
1: Ja.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer laten maken, Lorenzo?
1: Ja,
0: en
1: die
0: waar,
1: heb ik ook laten maken.
0: Waar heb je die opgenomen?
1: Bij Haar van Oosten in Meeden.
0: Oké, weet je ook welke productiemaatschappij de clip heeft gemaakt?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oké, dat is geen probleem. Geen probleem, Lorenzo. Het gaat uiteindelijk om het gehoor van je single natuurlijk.
1: Ja.
0: Je nieuwe single, Truckersfestijn. Je mag hem zelf aankondigen als je wil. En uiteraard, je bent het van mij gewend. We houden contact voor de volgende releases die van jou gaan komen.
1: Dat komt zeker goed.
0: Je mag hem aankondigen.
1: Nou, hier is hij dan. Mijn nieuwe single, Truckersfestijn.

0: Zijn debuut gemaakt, inmiddels een aantal singles uitgebracht. Deze Lorenzo, ja, Truckersfestijn. En we hadden hem persoonlijk aan de telefoon, met natuurlijk nogmaals mijn dank daarvoor, Lorenzo. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van dit radioprogramma, Gewoon Hollands, Sebastiaan Zinger. Goedenavond.
1: Hey, helemaal goedenavond.
0: Hallo Sebastiaan, welkom terug.
1: Dankjewel.
0: En ik heb zin in de zomer, Sebastiaan.
1: Ja, nou ja, dan heb je hetzelfde als ik. En ik denk dat we aardig in de goede richting gaan, hè?
0: Wat een lekker weertje, hè, vandaag.
1: Het was tropisch, kunnen we wel stellen. Potverdikkie.
0: Eigenlijk komt dat heel goed van pas voor jouw nieuwe single, Sebas.
1: Ja, natuurlijk. Want ja, kijk, komende zondag is natuurlijk pas officieel zomer, hè. Daar gaat de zomertijd in. Mm-hmm. Maar ja, de plaat scheelt erom natuurlijk zin in de zomer. En ja, met deze temperatuur past dat daar helemaal bij, natuurlijk.
0: Waar heb je hem uit de pen laten komen?
1: Ja, gewoon weer uit het eigen hoofdje weer, hè. En gewoon maar weer opgeschreven.
0: Ja.
1: En dat is weer een kreet die dan binnenschiet. En dan ga je ermee aan de slag.
0: Weer bij een van je vaste studio's opgenomen?
1: Nee, ik heb alles zelf gedaan dit keer. En dat is nu de tweede productie die ik helemaal zelf gemaakt heb. Op de gitaartjes na. Want die laat ik dan door mijn oudste zoon inspelen. En voor de rest maak ik het allemaal helemaal zelf.
0: Hartstikke mooi. Zit er een videoclip bij, Sebastiaan?
1: Ja, een hele leuke zelfs. We hebben een beetje een soort tekenfilmstijl genomen en daar hebben we een soort dia-show mee gemaakt. En dat is de videoclip eigenlijk geworden.
0: Mm-hmm. Hij staat op YouTube, andere kanalen?
1: Die staat uiteraard op YouTube, maar hij is ook terug te vinden op mijn Facebook en bij mijn website natuurlijk. Dus ja, overal te vinden.
0: Het is er op dit moment ontiegelijk lekker weer voor. Dus ik zou zeggen, ja, laten we hem te horen brengen. Je mag hem aankondigen, Sebastiaan.
1: Nou, dan ga ik gewoon zeggen, nu bij Herman in de uitzending op RTV 80. Dit is mijn nieuwe single. Dit is Zin in de Zomer.

een heerlijke plaats bij deze zomerse temperatuur. De allernieuwste van onze Sebastiaan Zinger voor de Kustenduistrek op Radio 80 en ver en verder buiten. Kom ik toch bijna niet meer aan het woord, zeg.

0: als ik zeg, Barry Zwets is dat geen onbekende man bij Gewoon Hollands. Hij heeft ondanks zijn debuut een hele tijd geleden gemaakt hier bij Radio 80. En ja, ik heb hem wederom in de uitzending voor zijn nieuwe single. Goedenavond, Barry.
1: Goedenavond, Herman.
0: Welkom terug bij Radio 80.
1: En, dankjewel.
0: Ja, je hebt een hele mooie nieuwe single opgenomen en gereleased, Barry.
1: Ja, supermooi nummer. Hij gaat ook als een tierenlier en heel blij mee.
0: Wat kun je de luisteraars van Radio 80 en verder buiten nog meer vertellen over deze single?
1: Ja, ik zeg al, hij is origineel van Koos Alberts. Mm-hmm. Toen heeft Robert Pater hem gemaakt. Alleen in een rustige versie. En ik wou een up-tempo versie maken. Toen ben ik naar Martin Sterke toegegaan. En ja, daar is in Roosgeef van jou ontstaan.
0: Ja, je hebt hem bij Martin dus in de studio opgenomen. Ja,
1: juist.
0: Zit er een videoclip ook bij, Barry?
1: Nee, bij deze zit er geen videoclip bij. Omdat ik onlangs geopereerd ben en een nieuwe heup heb gekregen. Dus mm-hmm. Ik ben er nog herstellende.
0: Ja.
1: Maar... ja, ook zonder clip. Hij gaat boven verwachting.
0: Barry, ik hoop natuurlijk na vanavond dat de luisteraars die op luisteren zitten je nummer heel veel mogen gaan streamen. En dat er heel veel cijfertjes bij gaan komen voor je.
1: Dat hoop ik ook. Zou ik heel fijn vinden. Nou, verdient deze single echt.
0: Ja, wij houden natuurlijk uiteraard contact voor je volgende releases die gaan komen. Dat ben je van mij ook gewend, dat gaan we ook zeer zeker doen. En namens het hele team van Radio 80 wil ik je natuurlijk van harte beterschap wensen.
1: Oh, dat is heel fijn.
0: Als je wil, dan mag je de single aankondigen, Barry.
1: Nou, lieve luisteraars, hier is mijn nieuwe single. In Roos geef ik aan jou.

0: We hadden Berry zelf persoonlijk aan de telefoon met mijn dank dat jij alles kan toelichten over deze nieuw gereleasde single, Berry. Als het goed is, heb ik nu aan de telefoon Loïsje Dame. Een goede avond.
1: Hey, een hele goede avond.
0: En hartelijk welkom en fijn dat je weer te gast mocht zijn bij Radio 80, Loïsje.
1: Ja, super bedankt, super bedankt.
0: Ook weer een hele mooie nieuwe single opgenomen, gereleased. Daarvoor bel ik je natuurlijk, De Zon in Mijn Leven.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Wat kun je de luisteraars over dit nieuwe nummer vertellen, Loïsje?
1: Ja, het is eigenlijk een heel mooi nieuwe zomernummer.
0: Ja.
1: Die ik samen heb opgenomen, samen met Frank van Etten. Bij Frank van Etten in de studio, samen. En eigenlijk... Dat ik het liefst hier al mee scoren, maar dat gaat natuurlijk niet.
0: Mm-hmm.
1: En dat was het wel een beetje eigenlijk.
0: Ja, waar heb je hem opgenomen?
1: Bij Frank van Etten in de studio.
0: Bij Frank van Etten. En de bijbehorende videoclip?
1: Hoe bedoelt u?
0: De videoclip die hierbij zit.
1: Waar ik die heb opgenomen?
0: Ja, ja.
1: Oh, in Heusden.
0: In Heusden, ja. En welke productie?
1: En het voetbalstadion FC Den Bosch.
0: Kijk eens, welke productiemaatschappij heeft hem mogen maken?
1: Oh, dat moet ik... Ja, dat weet ik eigenlijk zo 1, 2, 3 niet. Dat heeft Frank allemaal voor mij geregeld.
0: Ja, via Frank. De boom.
1: Ja.
0: Inderdaad. Nou, Loïsje, we houden natuurlijk uiteraard contact voor volgende releases die gaan komen. En ik zou zeggen, ja, kondig de single aan. En dan gaan we hem te horen brengen.
1: Top, dankjewel. Dit is Loïsje Dame met mijn nieuwe single De Zon in Mijn Leven.

0: Ja, de zon in mijn leven. De allernieuwste. We hadden hem zelf persoonlijk even aan de telefoon hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands. Met natuurlijk Louisje, nogmaals mijn dank daarvoor. Nu aan de telefoon, ook geen onbekende man inmiddels van dit programma, Jan Boy. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom terug bij Radio 80, Jan.
1: Ja, gezellig.

0: Ik kan het niet te lang houden. We hebben ontiegelijk veel artiesten vanavond die we gaan bellen. En ja, ik wou zeggen, wat kun je nog even vertellen in het kort over je nieuw gereleaseerde single, Jan?
1: Ja, het is een beetje een reggaeton, hè?
0: Inderdaad. Een reggaeton. Ja, dat viel me al op, Jan.
1: Keertje wat anders. En ik dacht, ach, een keertje kijken of ik dit uit kan brengen. Mm. Zodoende heb ik Frank gebeld. Ik zag het een keer op Facebook van straatmuzikanten uit Engeland. En zo heb ik hem in een Nederlands jasje gestort.
0: En Frank, daar bedoel je Frank Verkooyen mee?
1: Ja, klopt.
0: Ja, de Boom Studio opgenomen.
1: Ja, klopt. Ik doe al mijn singeltjes bij de Boom.
0: Ook een videoclip erbij, Jan?
1: Ja, zeker. Dat was in een mooi natuurpark in Sneek. Dus dat is ook allemaal goed gelukt. Ik vond het heel mooi gelukt.
0: Nou, dan raad ik de luisteraars aan om zeer zeker eventjes te gaan kijken op YouTube. En natuurlijk, ja, ook je nummer heel veel streamen.
1: Ja, hoop ik ook. En weet je, ik wil jullie wederom weer bedanken.
0: Jan, wij houden uiteraard contact bij dit programma. En ik spreek je de eerstvolgende weer.
1: Super.
0: Je mag hem aankondigen.
1: Hallo, mijn naam is Jan Boy. Dit is mijn nieuwe single, Ik Wil Jou.

0: Steeds drukker op de vrijdagavond. Het programma Gewoon Holland hier voor de Kastendijstrijk op Radio 80. Het is vrijdag 19 juni 2026 vandaag. Aflevering 319 van Gewoon Holland. En ja, ik heb nu als het goed is aan de telefoon onze volgende artiest. En dat is Benjamin Gouwenleeuw. Een goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom terug bij Gewoon Holland, Benjamin.
1: Dank u wel.
0: Een behoorlijk tijdje niks van Benjamin Gouwenleeuw gehoord.
1: Nee, ik denk dat het ongeveer anderhalf jaar geleden is inderdaad, ja.
0: Ja, wel weer tijd gehad om even de studio in te duiken en een nieuwe single op te nemen.
1: Ja, dat klopt.
0: Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan.
1: Yes.
0: Hoe ben je er zo opgekomen, Benjamin?
1: Een vriend van mij, die is producer. Die heeft deze tekst geschreven. En die appte mij, joh, luister Ben, ik heb een tekst geschreven, die is klaar. Ik heb een demo gemaakt. Kom even luisteren, is het wat, dan is het echt wat voor jou. En anders dan... ga ik kijken bij wie hem wel wil hebben. Maar goed, ja, ik heb hem geluisterd het hele weekend. En het was eigenlijk al gelijk een goede match, naar mijn idee.
0: Ja, de studio in en gelijk opnemen.
1: Ja, we hebben er wel even op gewacht. Want ik heb een plugger gebeld wat nou het beste was om hem uit te brengen.
0: Ja.
1: Hij zegt, joh, weet je, we gaan heel even wachten, want er komt heel veel aan. Daar wil je niet tussen zitten. Dus wacht even tot die grote storm voorbij is. En dan, dus hebben we ruim, geloof ik, 6-7 maanden nog moeten wachten voordat we hem echt op gingen nemen.
0: Ja. Dus eigenlijk was het nou een beetje de periode om hem uit te gaan brengen.
1: Dat vond hij het beste. Dus ik denk, ja, ik bedoel, hij heeft er verstand van. En ik, daar heb ik hem voor, zeg maar. En dat, ik denk, ja, daar gaan we gewoon mee in.
0: Ja, buiten dit nieuwe nummer, Benjamin, daar moeten we natuurlijk uiteraard even van kunnen genieten. Maar gaan we nou weer anderhalf jaar wachten voor er een nieuwe single komt? Of,
1: nee, dat is niet echt de bedoeling. Hij, kijk, die vriend van mij die blijft schrijven.
0: Ja.
1: Die heeft een heel team om zich heen gebouwd met schrijvers. Dus die hebben echt wel aardig wat teksten liggen. En aardig wat liedjes. Dus de kans is heel groot dat deze storm voorbij is. Dat hij zegt, joh Ben, ik heb er weer een. Kom luisteren en dan kijken wat we gaan doen.
0: Oké, dat is hartstikke fijn om te horen, Benjamin. Want met name natuurlijk voor mezelf, maar ook de andere fans.
1: Ja, absoluut.
0: Wij houden contact bij dit programma. Je weet inmiddels hoe het werkt. En je krijgt van mij het podium.
1: Helemaal super. Lieve luisteraars, mijn naam is Benjamin Gouwenleeuw en dit is mijn allernieuwste single, Vergeet Nooit Waar Je Wieg Heeft Gestaan.

0: mooie nieuw gereleased single van Benjamin Gouwaleeuw. Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan. En natuurlijk, Benjamin, mijn dank dat jij aan de telefoon hier bij Radio 80 alles over deze single kwam vertellen. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man hier van Radio 80, het programma Gewoon Hollands, Joey Kramer. Een goede avond.
1: Goeiedag, Heem.
0: Welkom terug bij Radio 80, Joey.
1: Hi.
0: Nou, weer een hele mooie nieuwe single opgenomen, gereleased, getiteld Ik Wil Een Meisje.
1: Ja, ja, klopt.
0: Wat kun je dan eens trouwens over deze nieuwe single vertellen, Joe?
1: Ja, het is eigenlijk een heel oud liedje van Willem Bad.
0: Ja.
1: En ja, ik zong die vroeger altijd al.
0: Mm-hmm.
1: En ik dacht, weet je, dat is echt een liedje waar je nieuw leven in kan brengen.
0: En dat heb je gedaan?
1: Ja, dat hebben we, uiteindelijk heb ik dat gedaan bij studio van Harold Queens.
0: Kijk eens. En daar heb je hem dus ook opgenomen, Joey?
1: Ja.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer laten maken?
1: Ja.
0: En wie heeft die mogen opnemen?
1: Dat is door JM Music gedaan.
0: Jaman van Engelen. Heb je ook, even kijken, ja, videoclip heb je er ook bij. Waar kunnen luisteraars jou eventueel vinden voor optredens en boekingen?
1: Dat kan bij JM Music, JM Bookings. Dat kan bij Facebook, dat kan bij Instagram, TikTok, noem het maar op. Alle platformen eigenlijk.
0: Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk dat je dat even vermeldt. Want zometeen in het tweede uur om 20:15, dan heb ik Jaman nog eventjes aan de telefoon hier bij Radio 80.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dus, zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren. En ik zou zeggen, Joey, kondig jij je single aan, dan krijgen de luisteraars die ook te horen.
1: Nou, lieve mensen, hier is mijn nieuwe single, Ik Wil Een Meisje.

0: Ik wil een meisje, de allernieuwste van Joey Kramer. Voor de kust en Duistrijk op Radio 80 en natuurlijk ook ver en verder buiten inmiddels te beluisteren. Ja, Joey, mijn hartelijke dank dat jij aan de telefoon net alles kwam vertellen over deze nieuw geliefde Ziggo. Ik wil een meisje. Ik heb nu aan de telefoon Ilse Scholten. Goedenavond, Ilse.
1: Goedenavond.
0: Welkom.
1: Hallo.
0: Welkom bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands. En ja, ik heb je voor de eerste keer in de uitzending, Ilse. Kun jij misschien aan de luisteraars vertellen, in het kort, wie is Ilse Scholten?
1: Nou, ik ben Ilse Scholten, ik ben 18 jaar. En ik zing heel graag, ik jodel graag. En dat ben ik eigenlijk.
0: Kijk eens, en waar woont Ilse?
1: Ja, ik... waarom ik jodel? Of...
0: Nee. Waar woon jij? In welke stad?
1: Sorry, ik verstond u niet.
0: Waar komt Ilse vandaan? Welke stad?
1: Oh, zo. Ik kom uit Drenthe, uit Dalen. Uh-huh. Daar woon ik eigenlijk al mijn hele leven. Ja.
0: Kijk eens. Dit nummer heb je uiteraard opgenomen in een studio. Welke studio is dat geweest, Ilse?
1: Bij Jeff Zwarte Production.
0: Ja.
1: Daar heb ik het lied opgenomen.
0: Ja.
1: Samen met Jeff Zwart.
0: En wie heeft de tekst geschreven van dit nummer?
1: Ik, samen met Richard Nijstad en Jeff Zwart.
0: Oké, zit er ook een videoclip bij?
1: Ik heb meegedaan met Pop in Plat, dus het Red Song Festival. En daar is wel een videoclip bij, dat ik het live heb gezongen. Maar er zit in het algemeen geen videoclip bij.
0: Oké. Ilse, wij houden bij dit radioprogramma contact voor volgende releases die gaan komen. Komt er van jou binnenkort meer muziek?
1: Ik wil deze zomer eigenlijk wel een nieuw liedje gaan maken. Ik weet niet of het dan ook direct uitkomt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik wil zeker nog wel meer gaan maken.
0: Dan gaan we daar zeker op wachten. Tot die tijd gaan we genieten van deze single. En die mag je aankondigen als je wil, Ilse.
1: Oké, hier komt het liedje Mien Opa van Ilse Scholten.

0: of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Zenuwachtig voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij één van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Statenverbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Score Promotions en RTV 80. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordschermoude.
4: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80. Gewoon Holland. Uit de top 40 van Nederland.

0: 9 weken inmiddels genoteerd in de Nederlandse top 40, waarvan deze week de vierde week op nummer 1 in de 40 van Nederland, onze Justin de Wild met zijn Cheerio.
1: Het maakt niets uit wat jij nog zegt.
0: Oh nee.
1: Het maakt niets uit wat jij nog zegt.
0: Vrijdagavond 19 juni 2026. Een hartelijk welkom bij SJ ingeschakeld. Dit is Radio 80. Ja, rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin-Heffeldanzee. Radio Studio 1 vanuit de V80. Luister jij naar aflevering 319 van Gewoon Holland. Ja, met nu de aankomende 2,5 minuten. Michael Hilders bij jou op de radio. Ja, zijn alle nieuwste geliefde zingen. Het heeft, als het goed is, de laatste. Het maakt niet uit.

0: En dit is tot nu toe de laatste gereleasede single van Michael Elders. En ik weet uit bekendbare bronnen, er zit binnenkort weer een nieuwe single aan te komen. En wederom haal ik hem dan natuurlijk weer even in de uitzending hier bij Radio 80. Wie ik nu aan de telefoon heb, is ook geen onbekende man van dit programma. Leslie Rosbach, goedenavond.
1: Een hele goede avond allemaal.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Leslie.
1: Ja, superleuk.
0: En dit keer weer een hele mooie nieuwe single opgenomen, getiteld Zomerliefde.
1: Klopt, ja. Ja, hoe kom je erop, hè?
0: Inderdaad, dat wou ik je net vragen. Hoe kom je erop, Leslie?
1: Ik zat in de auto, ik had een lekker melodietje in mijn hoofd. En ik had zoiets van, ja, dit klinkt top. En ik heb het eruit gaan werken, een demo gaan maken, tekst gaan maken. Naar de studio gebracht. En zo is het liedje tot stand gekomen.
0: En bij welke studio heb je hem opgenomen?
1: Zonic Solutions.
0: Bij Zonic. Ook een videoclip er weer bij, Leslie?
1: Nee, dat niet. Dit keer niet.
0: Oké, waarom niet?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje, heel eerlijk, een beetje misgelopen met de communicatie qua release datum. En dat kreeg gebeuren, dus we hebben net een keertje zonder clip uitgebracht.
0: Oké, die gaat dus ook niet komen bij dit nummer?
1: Nee.
0: Oké. Komt er dit jaar nog meer muziek van jou?
1: Jazeker, volgende maand weer.
0: Kijk, dan hebben wij volgende maand, als het goed is, weer contact, Leslie.
1: Dat denk ik ook zomaar.
0: Wat deze single betreft, laten we daar dan zeker op zijn minst maar een maandje van gaan genieten. Ik zou zeggen, kom nog een maand.
1: Nou, lieve mensen, hier is mijn allernieuwste single Zomerliefde.

0: Zomerliefde, de allernieuwste van Leslie Rosbach. En we hadden hem zelf gezongen even aan de telefoon. Hier bij het programma Gewoon Hollands op Radio 80. Met natuurlijk Leslie, nogmaals mijn dank daarvoor. Vorige week vrijdag had ik Mickey van Wijk aan de telefoon hier bij Radio 80. Die heeft een nieuw singeltje uitgebracht samen met Danny Vroger. We gaan luisteren naar Knipperlicht.
1: Dit is RTV 80.

0: Vorige week vrijdag had ik deze dame. Ja, ik heb het over Nicky van Wijk nog even aan de telefoon hier bij Radio 80. Tezamen met Danny Vroger dit nummer opgenomen en de studio ingedoken. Knipperlicht. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Nick Langhuizen. Een goedenavond, Nick.
1: Een hele goede avond.
0: Welkom bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, Nick.
1: Ja, bedankt, bedankt.
0: Voor luisteraars die op luisteren zitten, die nog niet van Nick Langhuizen gehoord hebben, kun je jezelf eventjes introduceren als je wil.
1: Jazeker. Mijn naam is Nick Langhuizen. Ik kom uit een dorpje bij Breda, uit Maden.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben 18 jaar oud en mijn eerste nummer heet Ik Ga Nog Niet Mee. Is vorige week vrijdag uitgekomen.
0: Wie heeft dat tekst van dit nummer geschreven, Nick?
1: De tekst van het nummer? Ik is samen met Randy Watsils.
0: Met Randy Watsils heb je dat uit de pen laten komen. Welke studio heb je hem opgenomen, ook bij Randy?
1: Ook bij Randy, ja, zeker.
0: En de bijbehorende videoclip, Nick?
1: Bij Dredelij heb ik die opgenomen.
0: Oké, welke locatie heb je daarvoor uitgezocht?
1: Café Het Hart in Maden.
0: Café Het Hart in Maden. Overal YouTube, andere kanalen te bezichtigen?
1: Ja, op YouTube sowieso. Op Spotify staat ook de clip.
0: Ja. Dit is je debuut bij Radio 80, je eerste single. Kunnen we binnenkort van jou nog meer muziek ook gaan verwachten, Nick?
1: Ja, zeker. Ja, er staat momenteel niks op de planning. Ik probeer zoveel mogelijk te genieten van de eerste release natuurlijk.
0: Ja, maar het smaakt naar meer.
1: De bedoeling is om te kijken wat het brengt.
0: Ja, het smaakt in ieder geval naar meer, Nick.
1: Ja, leuk om te horen. Ja. Zeker.
0: Nou, ik zou zeggen, neem het podium en we gaan het horen brengen.
1: Helemaal goed.
0: Jij mag me aankondigen als je wil.
1: Nou, daar is hij dan, mijn eerste single, Ik Ga Nog Niet Mee.

Ik ga nog niet mee. De allernieuwste van Nick Langhuizen voor de kust van Duistrijk. En natuurlijk verder buiten te beluisteren inmiddels. Ja, Nick, mijn dank dat jij aan de telefoon hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, alles kon vertellen over dit nieuwe gereleasde nummer. En tevens wat je vertelde, je debuutsingle. We gaan meer horen van deze Nick Langhuizen. Hier zijn Gerard Pols, tezamen met Jamon van Engelen. Een mooie chica, zoals zij.

Gerrit Pals, tezamen met Jaman van Engelen. Een mooie chica, zoals zij bij jou uit de speakers. Ik heb nieuws voor je klaarstaan. De allernieuwste van onze Danny Heden. En op het randje van de liefde.

Op het randje van de liefde, Danny Heyler voor de kust in Duistrijk en verder buiten. Ja, ik probeer aan alle kanten een aantal artiesten nog even in de uitzending aan de telefoon te halen, beste luisteraars. Maar dan moeten ze natuurlijk wel opnemen.

0: liep volledig uit de klauwen.
1: Fiesta, wij hoorden Berko. En ja, ik heb nu voor je klaarstaan onze Dean Zelders. Die had ik vorige week vrijdag nog even aan de telefoon hier bij Radio 80. Over de nieuw gereleaste single Ik wil niet dat je gaat.

0: Deze vrijdag de 19e juni 2026. Je luistert naar aflevering 319 van Gewoon Holland. En dat natuurlijk rechtstreeks vanuit Radiostudio Zuiderduin-Negentalzee. Radiostudio 1 van het RG80. De allernieuwste van Mike Versteeg bij jou uit de speakers. Uitslag van je heupen getiteld. En ik had deze man vorige week aan de telefoon om alles te vertellen over deze single. Ik heb nu aan de telefoon iemand die ik, als het goed is, maandag nog even in de uitzending mocht ontvangen. Ed en Anita, goedenavond.
1: Goedenavond, met Ed van Anita.
0: Ja, welkom bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, Ed.
1: Dankjewel.
0: In het kort, voor de luisteraars die op luisteren zitten, die nog niet hebben gehoord van Ed en Anita, kun jij misschien even toelichten wie jullie zijn, Ed?
1: Nou, officieel is het Anita en Ed. Waarom is dat? Ja, vroeger hadden wij een bandje, dat was Anita en de Edgar Boys. Dat was in de piratentijd en Ger en de Boys die zijn gestopt. En Anita en Ed die gaan nog lekker door.
0: Kijk, dus zo is dat gekomen, Ed.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus ja, we zijn natuurlijk wel een beetje op leeftijd, maar we zijn nog steeds actief in het optreden gebeuren.
0: Ja, hoe zijn jullie op deze nieuwe single gekomen, Ed?
1: Ja, nou, we hebben pas geleden ook al een single uitgebracht. Wat gaan we nu eten? 2.0.
0: Ja, daar had ik je voor in de uitzending inderdaad.
1: Ja, maar het idee was toen de tijd dat we gaan weer eens ouderwets een A- en een B-kant doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus zodoende hadden we nog een liedje klaar. Maar ja, goed, dat A- en B-kant is dan niet echt van gekomen. Maar we vonden het wel leuk om dat tweede liedje ook uit te brengen.
0: Ja.
1: Het feit wil dat onze kleinkinderen daarop mee praten, niet zingen, maar praten. Want het gaat over opa, en dat ben ik dus.
0: Mm-hmm.
1: Opa gaat rappen. Ja, en dat komt eigenlijk door onze optredens. Want dan doe ik ook wel eens een stukje rappen van liedjes, van bestaande liedjes.
0: Ja.
1: En dan vinden de mensen het helemaal leuk, want ik krijg steeds applaus. Dus ik denk, nou, weet je wat, we gaan een liedje verzinnen over opa die gaat rappen.
0: Dus de kinderen die we erin terug horen, dat zijn je eigen kleinkinderen, hè?
1: Ja, zelfs eigenlijk. Ja, en natuurlijk voor de luisteraars zijn er gewoon twee kindjes die ze horen. Ja, of één, want ik kan bijna verschil niet horen.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor ons is het natuurlijk wel heel bijzonder dat onze twee kleinkinderen, die jongens, dat die op de plaats vereeuwigd zijn, zeg maar.
0: Ja, hartstikke leuk. Waar hebben jullie dit nummer opgenomen, Ed?
1: Nou, ik neem de laatste jaren alles zelf op. Ik heb een home studiootje.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben eigenlijk toetsenist van origine.
0: Ja.
1: Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En

0: heb al heel veel opgenomen, ook hele albums. En ja, ik denk, nou, ik ga er weer eens achter zitten. Want het is een tijdje geleden dat ik het gedaan heb. En het is het goedkoopste en het leukste en het makkelijkste.
1: Ja. Ed, wij houden natuurlijk uiteraard contact voor volgende releases die van jou en Anita gaan komen.
0: Ja.
1: En ja, ik zou zeggen, neem het podium, kondig de single aan. Dan gaan we hem te horen brengen op Radio 80.
0: Hartstikke leuk, dankjewel voor de aandacht. Hé, toch? Oké, hier komt dan Anita Ed met To Opa Ga Nou Eens Rappen.

Ja, ja. Wij hoorden Ed en Anita voor de kust en Duistreek. Toe opa, ga eens rappen. We hadden Ed natuurlijk aan de telefoon van dit duo. En natuurlijk mijn hartelijke dank daarvoor, Ed. Ik heb die voor je klaarstaan. Ja, zomaar even lekker een plaatje van onze Arjan Venneman. MUZIEK

Roy Raymond met zijn knalgele scooter. Dit is Radio 80. Ja, ik had heel graag vanavond op deze vrijdagavond, de 19e juni, Jaman van Engelen eventjes aan de telefoon willen halen. Die heeft namelijk een hele mooie nieuwe single uitgebracht en gereleased. Je wint me opgetiteld. Helaas krijg ik Jaman niet te pakken. Waarschijnlijk dat hij ergens op het podium staat op te treden. Die man die heeft het namelijk ontiegelijk druk, weet ik uit betrouwbare bronnen. Dus ja, nog gaan we hem even te horen brengen. Dan het nieuwste van onze Jaman van Engelen. Hier is Je wint me op.

Dit was rechtstreeks vanuit Radiostudio Zuiderduin in Egmond aan Zee. Radiostudio 1 van het TV80. Voor deze vrijdag de 19e juni 2026. Aflevering 319 van Gewoon Holland. Ja, luisteraars, natuurlijk mijn hartelijke dank voor het luisteren. En ten tweede natuurlijk alle artiesten die vandaag aan de telefoon hun nieuw gereleasde nummers even kwamen brengen. Met de bijbehorende informatie, mijn hartelijke dank. Dat waren DJ Kallax over zijn single Zwaai maar naar de DJ. Mijn dank aan DJ Kallax, oftewel Koen van Hoevelaak. Ik had Wendy van Hout even aan de telefoon met een kleine storing over de nieuwe single Spaans Benauwd. En dat had ze zeer zeker, dat was wel te horen ook aan de telefoon. Twee keer helaas het contact verbroken. Ik ga de volgende keer natuurlijk bij haar nieuwe single weer proberen Wendy van Hout aan de telefoon te halen. Dus de volgende ronde krijgt ze weer een nieuwe kans. Jan Boy aan de telefoon bij Radio 80. Ik wil jou zijn nieuw gereleased single ook mijn dank aan Jan Boy. Ik had de jongen Lorenzo en met zijn truckersverstein aan de telefoon bij Radio 80. En natuurlijk ook mijn dank aan niemand minder dan Lorenzo hiervoor. Ik had Sebastian Zinger bij Radio 80 vandaag aan de lijn. Zin in de zomer, zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn dank aan Sebastian Zinger. Ik had Berry Zwets bij Radio 80 aan de lijn. Een roos geef ik aan jou. Dat is zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn dank aan Berry Zwets hiervoor. Ik had Louise Damme aan de telefoon bij Radio 80 over de nieuwe single De Zon in Mijn Leven. En natuurlijk ook mijn dank aan Louise Damme. Ik had Benjamin Gouwenleeuw aan de telefoon bij Radio 80 over de single Vergeet Nooit Waar Je Wieg Heeft Gestaan. En natuurlijk ook mijn dank aan Benjamin Gouwenleeuw hiervoor. Roy Kramer, bij Joey Kramer moet ik zeggen, bij Radio 80 aan de lijn over de nieuwe single Ik Wil Een Meisje. En natuurlijk ook mijn dank aan Joey Kramer. Ilse Scholten had ik bij Radio 80 aan de lijn over de single Mien Opa. En natuurlijk ook mijn dank aan Ilse Scholten hiervoor. Leslie Rosbach had ik bij Gewoon Hollands aan de lijn over de single Zomerliefde. Ook mijn dank aan Leslie Rosbach. Nick Langhuizen bij Radio 80, zijn debuut gemaakt en de debuutsingle uiteraard te horen gebracht. Ik ga nog niet meegetiteld en we gaan van deze Nick Langhuizen meer horen in de toekomst. Ja, tenslotte had ik even Ed van het duo Anita en Ed aan de telefoon. Toe opa, ga eens rappen, hun nieuwe single. En natuurlijk uiteraard blijven wij ook Anita en Ed volgen hier bij Radio 80. Mijn dank, Ed, dat jij alles kon vertellen aan de telefoon over deze nieuwe single. Ik ben Herman van Kampen. Volgende week ben ik weer met een nieuwe Gewoon Hollands. Graag tot dan.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
4: Io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Viering, leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10:00 in de Ruïnekerk in Bergen. Een vader die blijft kijken, een zoon keert terug. Nog voordat hij iets kan zeggen, wordt hij gezien. Net zoals de stemmen in Perts muziek naast elkaar blijven klinken, zonder elkaar te grijpen, en zo laat de vader ruimte. En juist daarin wordt de zoon ontvangen. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 22 juni om 7:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen ze samen in de buurkerk. Ze maken het licht, laten zich verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. Ze maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die ze bezighouden. Elke zomer wordt er in de serie van 10 zondagsvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische basis geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerste dienst is zondagmorgen 20 juni om 10:30. Naar Psalm 139a, Gods nabijheid. Vers, jouw hand zal me leiden, me vasthouden. Heer, jij doorgrondt mij en jij kent mij. Jij weet waar ik ga, waar ik sta. Jij weet wat ik denk en voel. Je bent vertrouwd met mijn werken en mijn rusten. Geen woord komt over mijn lippen, of jij hebt het al begrepen. Achter mij ben jij, voor mij, rondom mij. Jij omgeeft mij, heb je hand op mij gelegd. Het is te wonderlijk dat ik het kan begrijpen. Waar ben ik niet in jouw aanwezigheid? Waar ben jij niet aanwezig om mij heen? Klim ik naar de hemel, daar vind ik jou. Lig ik neer in het donker, daar ben jij al. Waar ik ook ga, jouw hand zal me leiden, me vasthouden. Licht of duister, het is je al gelijk. Heer, jij doorgrondt mij en jij kent mij. Jij weet van mij. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugelwaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. 1/5 van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. Op het fietspad bij de rotonde Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar hebben vrijdag 2 aanrijdingen plaatsgevonden. Een fietser raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De veroorzaker is aangehouden. Hij reed zonder geldig rijbewijs. Later schepte een oudere automobilist 2 meiden op een e-bike. Ze kwamen er goed vanaf. De man moet zijn rijbewijs inleveren voor een rijvaardigheidstest. De hoge temperaturen van vrijdag hadden gevolgen voor de Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie had het programma ingekort. Kaasdragers tilden berries van rond de 125 kilo over het Waagplein, wat bij hitte zwaarder is om vol te houden. Rondom de markt waren extra schaduwplekken gecreëerd voor bezoekers. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

ik zag je wel staan. Met je donkere ogen, met je stem die mijn weerstanden smelt. Maar het is nog te kort, sinds ik weer werd bedrogen. Dus wacht nog wat, voor je me belt. Ik was net van plan, om me nooit meer te binden. Want ik voel me nog lichtelijk onthecht. En toen liet ik me weer, door jouw aanblik verblinden. Dus wacht nog wat.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80.